0: Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Gouwe Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwe Stad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwerstad.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in drie sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in vier sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad. Hey, die woorden van
2: een ander. Ja, woorden van een ander. Dames en heren. Dichter bij Gouwe Stad. Normaal hoort u de stem van Hanneke Leroux. En nou ben ik er. Maar Hanneke is er ook hoor. Maar ik mag beginnen omdat Hanneke vandaag niet alleen presentator is, maar ook gast bij zichzelf. Hartelijk welkom, Hanneke.
3: Een watergast.
2: Ja, een watergast.
3: Een latergast.
2: Een latergast.
3: Ja.
2: Nou, dat. Ja. Deze uitzending wordt overigens van tevoren opgenomen. Een opname van ergens op een woensdag in deze maand. Maar wordt natuurlijk gewoon uitgezonden op de eerste zondag in september in dit geval. En dan zitten we met een prachtig programma, vind ik, over alle dichters met een L.
3: Dat zijn er veel. Dat zijn ook niet de minste.
2: Dat zijn hele grote. En daar hoor jij ook toe.
3: Nou, dat.
2: Ja, daar zit je.
3: Daar zit ik dan tussen.
2: Daar zit je dan te glimlachen.
3: Lucebert en Lehman. En, ja. Nou, noem ze maar op.
2: Ja ongelooflijk.
3: Ja.
2: En ken jij trouwens Joke van Leeuwen?
3: Ja. Dat is ook een kinderboekenschrijfster.
2: Ja. En ken jij Laantje?
3: Ja, die ken ik ook.
2: Ja, daar ga ik zo wat over vertellen hoor.
3: Ja, heel goed.
2: Het is echt geweldig. Ik heb zelfs een gedicht meegenomen van iemand van de Goudse Dichterschool. Die ooit de cursus heeft gevolgd.
3: En die heet?
2: Leunissen, Marjan Leunissen.
3: Oh, ja. Dat is me helemaal
2: die ken je,
3: ontschoten.
2: Nee. Oké, nou, weet je wat? We zijn lekker begonnen. En mijn vraag aan jou is natuurlijk, ja, wat voor dichter ben je eigenlijk?
3: Ja. Nou, ja, wat ben ik voor een dichter? Ik ben eens gaan zoeken, maar jij hebt andere gedichten dan ik weer uitgezocht van mij. Maar ik zag wel veel afscheid en ja, wat treurige gedichten.
2: Mm-hmm.
3: Ik ben ook een dichter van dienst bij de Eenzame Uitvaart. Ja. Dat past me ook wel, want daar kan ik goed over schrijven. Ja, wat ben je voor een dichter? Bedoel je de opbouw van de gedichten of de inhoud of alles? Of...
2: Nou, ik denk eigenlijk meer aan een kenmerk. Ik zal er een paar gewoon voor je houden. Dan kan jij zeggen of het klopt.
3: De lezer bepaalt, dus dat mag je doen.
2: Ja, zo werkt dat. Hè? Ja. Wat denk je van melancholie?
3: Dat denk ik wat van. Ja, dat zou kunnen, ja.
2: Als ik nou zeg zachtaardig, ga je dan blozen?
3: Zachtaardig soms, maar het kan ook venijnig zijn.
2: Dan wil ik wel straks wel een gedicht waar enige venijn in zit. Betekenisvol?
3: Ja, dat hoop ik, dat ik betekenisvol ben.
2: Ja, dat hoop je dan, hè? Dat moet allemaal
3: uitmaken. Dat hoop ik, ja.
2: Maar
3: dat...
2: wel voor de vrije vorm, hè? Geen sonnetten en rijmen.
3: Nee,
2: en dat
3: ben ik niet zo, nee, daar ben ik niet zo van, nee.
2: Ik lees ook in jouw gedichten een zekere trots.
3: Oh ja?
2: Ja.
3: Ik zou graag... Een voorbeeld?
2: Ja, ik ga het zo opzoeken. Als de muziek is. Ja. Die wordt trouwens uitgezocht door Arjan. Onze vaste
3: muzikanten met een L.
2: Ja, dat is toch geweldig.
3: Ja.
2: Je dicht over de omgeving waar je in leeft. Of dat nou de Hollandse IJssel is. Of Gouda, waar je stadsdichter bent geweest. Of iets anders waar je bent geweest. Het gaat altijd in een bepaalde setting.
3: Ja, dat klopt. Ja, die Erasmusbrug. Ja. Plekken waar ik ben die indruk op me maken. Ja. En dan is het natuurlijk heel leuk voor de luisteraars om te horen dat Gouda altijd indruk op me maakt. Maar dat de polder ook indruk op mij maakt.
2: Ja. Zeker, ja. Het is meestal licht verhalend wat je doet. En voor mij is het heel meeslepend in je observaties. Want dat moet ik ook noemen. En zoals de meeste dichters kan je soms op een manier naar een onderwerp kijken, waardoor het net even in een ander licht staat. En dat is, maar je zit de meeste dingen gewoon te knikken. Dus,
3: het is wel grappig om het uit jouw mond te horen.
2: Ja. Nou, weet je wat? Kies jij nou eens een gedicht waarvan je vindt dat een van deze elementen daarin passen? Of wat ik bijvoorbeeld leuk vind, dat is Al het Blauw.
3: Al het Blauw, ja.
2: Heb je dat?
3: Ja, dat heb jij voor
2: je. Ja, ik heb het hier voor me. En daar komen al die elementen in voor.
3: Ja, waarom vind jij dat al die elementen daarin voorkomen?
2: Nou ja, het is niet zachtaardig, maar wel betekenisvol, vrije vorm, heel veel vrije vorm. En de trots is van het naar boven kijken naar beneden in dit geval. Het is duidelijk omgeving, lichtverhalend, zwaar verhalend zelfs. En heel meeslepend in zijn verhaal.
3: Ja, het is eerst als verhaal geschreven.
2: Dat dacht ik al.
3: Dat had jij vast wel vermoed.
2: Ja.
3: En het bestaat ongeveer 2 jaar. Ik denk dat ik het 2 jaar geleden geschreven heb.
2: Nou, laat maar horen. En dan gaan we daarna gewoon eventjes naar de muziek om even bij te komen.
3: Al het blauw. Laat dit gedicht goed aflopen. Laat de striemende regen ophouden, de wind wegvallen. De ambulance tot stilstand komen. Laat me gewaar worden dat ik lang uit, maar toch comfortabel, op het donkere voetpad van de Erasmusbrug lig. Dat er geen mooiere plek bestaat dan hier. Laat me beseffen dat Erasmus gelijk had. Dat we reizigers zijn in deze wereld, geen bewoners. Laat me zweven in het duister, boven de tuien van de zwaan. Zodat ik kan zien hoe blauw de lichten zwaaien. Hulpverleners in reflecterende pakken. Mijn borst ontbloten, elektroden aansluiten. Laat me voelen dat dit mijn borstbroeders zijn. Dat hun zweet mijn zweet is en andersom. Laat het hun duidelijk zijn dat ik het ben die daar ligt in hun blauwe licht. En niet zomaar een stilgevallen systeem. Laat ze haast maken, omdat ik blijkbaar al hoger en hoger vlieg. Voorbij deze metropool, voorbij de beelden die plotseling in razend tempo aan mij voorbij trekken. Ik, nog kind, kijkend naar de eerste stap op de maan. Rammelende spoorhekken, wacht tot het rode licht gedoofd is. De dode poes in het pakhuis, mijn geliefde. Breed lachend in driedelig roze. Ikzelf in opwaaiend wit. De striemende regen op deze brug, het flikkerende mes. Laat de hemelse hoge tonen van miserere diep tot me doordringen. Laat me voelen dat dit aardse bestaan mij nog zo dierbaar is. Laat me existeren dwars door de dood en het leven heen. Laat mij alles en iedereen zijn. De eerste stap op de maan. De waarschuwende woorden. De kat in het pakhuis. Mijn geliefde. De borstbroeders, hun zweet, de hemelse tonen, de wegvallende wind, al het blauw, alles, behalve het mes.

0: Ja, dit is een Engelse zangeres, een bijna naamgenoot, La Roux. Wist je dat, Ben?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben niet zo thuis, ik ben meer van het woord.
0: La Roux is een veel voorkomende naam in Afrika ook. En in Frankrijk is het net zo'n naam als Jansen. Dus zo bijzonder is die naam niet.
1: Hier wel, ja. Oké. Zeg, wanneer ben jij begonnen eigenlijk met gedichten?
0: Toen ik een jaar of 14, 15 was, zoals volgens mij iedereen, schreef ik voor een schoolkrant gedichten. Die gedichten heb ik nog in een schriftje. En toen ben ik ermee gestopt. Ik ging de zorg in. Dat was een hele drukke periode. Je wordt moeder, je krijgt kinderen. En
1: maar je bent wel doorgegaan met dichten. Want dat gedicht wat we net voor de muziek hebben gedraaid, van die Engelse La Roux, ging natuurlijk wel over je werk. Je ziet een heleboel mensen de pijp uitgaan of het heel slecht hebben. En dat betrek je totaal op jezelf.
0: Nou, in mijn hoofd dan. Want ik ging pas weer schrijven toen Ruud Broekhuizen de oproep deed op Facebook. Van, vind je het leuk om een flesje wijn te krijgen of een zakje stroopwafel? Schrijf je dan nu in voor de stadsdichtersverkiezing? Het is alleen maar leuk om daaraan mee te doen. Okay. Nou, dat was zo breed gesteld. Het ging helemaal niet over winnen of je moet het worden. Of toen dacht ik, leuk, ik ga eraan meedoen. Misschien ontmoet ik dichters en ik ga schrijven. Mm-hmm. Dus voor die verkiezing heb ik 3 gedichten geschreven. 2 moesten er over Gouda gaan.
1: Dat is toch, wel bijzonder.
0: Toen zei iedereen, en uit welk werk ga jij putten als je stadsdichter bent?
1: Ja. En dat is een rare vraag, die snap ik niet helemaal. Wat bedoelden ze daarmee? Uit welk werk ga putten? Staring of Homerus?
0: Nee,
1: of,
0: van mezelf.
1: Je eigen werk. Dat had je dus helemaal niet.
0: Nee. Iedereen die meedeed had een bundel of zo. Ja. Dus ik wilde me al tactisch terugtrekken. Maar voor ik het wist stond ik op dat podium. En werd ik uitgekozen tot een van de finalisten.
1: Ja.
0: En toen moesten we in opdracht een gedicht schrijven over de zakkende grond in Gouda. En dat heb ik vanuit het perspectief van de IJssel geschreven.
1: Heb je dat toevallig in de buurt? Heb je die ook in je bundel gezet? Die hebt gemaakt?
0: Dat IJsselgedicht, over die reiger. Ja, wil je dat horen?
1: Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Want dat is zo'n verhaal wat in je omgeving speelt. Hè?
0: Ja, toen woonde ik helemaal nog niet aan de Hollandse IJssel. Ja. En ik moest aan mijn man, die zijn hele jeugd heel lang in Gouda heeft gewoond. Tot midden 60. Die wist alles over de stad. Die wist ook alles over de IJssel en over de getijden. En ik zeg, laten we eens langs die IJssel lopen en rijden. En dan moet de inspiratie komen. Dus zo werkt het een beetje bij mij.
1: Ja, zo werkt het gewoon, ja. Het is wel mooi. Het is een schitterend verhaal. Hè? Dan denken ze dat je een hele ervaren dichter bent. Die eventjes stadsdichter gaat worden. En dan blijkt
0: er was ook best wel een beetje commotie over.
1: Ja. Je hebt het toch verteld op een of andere manier.
0: Nou, er was wel van wie ik was. Ik kwam toch wel onder de steen van het Groene Hart Ziekenhuis vandaan. Dat is een eilandje waar je gewoon je eigen ding doet.
1: Oh, ja, je hoorde niet tot de dichter zien, zal ik maar zeggen.
0: Nee.
1: Maar dat is toch tegenwoordig helemaal anders?
0: Ja, gelukkig wel.
1: Ja.
0: Sinds 2016 is er veel veranderd.
1: Ja,
0: met die dichterschool en dichters op donderdag.
1: Ja,
0: en
1: precies.
0: Ja, dat is wel.
1: Het is niet meer de elite van Ines Meter, zal ik maar zeggen. Toch?
0: Nee.
1: Maar daar had jij ook wel wat mee, met die Ines.
0: Ja, met die Ines schuifelde tussen de boeken door. Toen ik verkozen werd, toen had ze geen tijd om me even te feliciteren.
1: Nee,
0: dus ze nam later contact met me op. En toen ben ik bij haar op de koffie gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En later werd dat op de wijn. En dat klikte heel goed tussen ons.
1: Maar dan moet jij maar eens lezen wat ze geschreven heeft in jouw bundel die je gemaakt hebt bij afscheid. Dat is wel. Die Ines maakt het hiermee goed, denk ik.
0: Nee, Ines had een A4'tje geschreven. Ja. Dat weet Corrie nog, want die heeft er ook naar gekeken.
1: Het gaat over Corrie Grotendorst.
0: Corrie Grotendorst.
1: En de polderdichter.
0: Ines zou het voorwoord schrijven. Maar dat was. Daar had ze het over een jonge vrouw. Ik was helemaal geen jonge vrouw meer in 2016. Ines
1: voor
0: had
1: haar wel,
0: een ander perspectief.
1: Ja.
0: En tot haar, zij vond dat niet zo leuk dat we daar een deel uit hebben genomen uit dat voorwoord.
1: Okay.
0: Nou, en dan schrijft Ines, dwars door alles heen heeft zij gedichten nodig om gedachten en gevoelens aan papier toe te vertrouwen. Een dichter kan met woorden schilderen en aan de hand van Hanneke zien wij een landschap opengaan. Je hoort hier ook echt de stem van Ines. Aan de hand van Hanneke zien wij een landschap opengaan. Ik hoop dat ze na haar afscheid als stadsdichter zal blijven schrijven. Dat schrijft Ines.
1: Ja.
0: Maar dat voorwoord is veel langer en dat heb ik natuurlijk nog ergens bewaard.
1: Waarom heb je dat verkort?
0: Ja, dat hebben we...
1: Het was wraak, omdat ze niet klaar was om je te feliciteren.
0: Het was niet zo passend om dat hele lange voorwoord in deze bundel... daar hebben we het lang over gehad.
1: Ja, en zij heeft het geschreven van jou, maar niet voor de bundel.
0: Precies.
1: Ja, dan krijg je dat soort dingen.
0: En lastig. Ik ben er heel trots op dat ze dat geschreven
1: Want
0: heeft.
1: Jij hebt die bundel helemaal zelf samengesteld. Hè?
0: Met Peter Paul Kloosterman.
1: Oh, met Peter Paul Kloosterman. Ja, ook inhoudelijk? Peter Paul Kloosterman van de drukkerswerkplaats?
0: Ja, inhoudelijk heb ik dat helemaal zelf gedaan.
1: Ja.
0: Nou, je weet...
1: Maar daar heeft niemand je bij geholpen.
0: Nee.
1: Van je moet dat gedicht wel doen en dat gedicht niet doen.
0: Nee.
1: Ja.
0: Kwam niet in mijn hoofd op.
1: Nee, precies. Jij hebt het gewoon helemaal zelf gedaan.
0: Ik heb het zelf
1: dus
0: gedaan,
1: Dus je hebt die inhoud, of dat voorwoord zelf gekozen. Je hebt je gedichten zelf gekozen. Je hebt de volgorde zelf gekozen. De thema's zelf gekozen. En Peter Paul heeft natuurlijk daar een prachtige bundel van.
0: Ja, en de achterin staat nog een toelichting bij de gedichten.
1: Ja. Waarom ze gemaakt zijn en waar ze gemaakt zijn. Weet je wat ik zo aardig vind? Ik heb 4 bundels voor jou gekocht. En dat vinden mensen natuurlijk heel raar. Maar er zijn 4 verschillende vormen verschenen.
0: Ja,
1: die 4 verschillende kleuren.
0: 4 verschillende hoezen.
1: Ja. Ja.
0: En ik heb voor me die hoes met overdwars januari dagen op de omslaghoes. Dat vind ik zelf de mooiste hoes die ik hier nu in mijn handen heb.
1: Juist, ook het mooiste gedicht?
0: Ik hou wel van dat gedicht, ja.
1: Zo staat het erin?
0: Dat staat op een zwarte bladzij, want dat is dan weer...
1: Is dat te lezen, ja? Ik heb het gezien. Maar...
0: Ja, het is een lang gedicht.
1: Ja,
0: en Peter Paul, die heeft...
1: Een lang gedicht gaan we altijd even muziek draaien, dus dat is wel leuk.
0: En, dat kan ik ook wel vertellen hoe dat gedicht ontstaan is. Ik ging met een fototoestel de polder in toen het mistig was. En toen... Aan de Reeuwijkkant, zou ik maar zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Ik kom een boer tegen. Toen kwam je nog wel eens een boer op klompen tegen. Die dan oud was. En die boer die zei... Het is deemsterig.
1: Deemsterig, oh mooi.
0: Kan je wel foto's maken, zei hij.
1: Ja.
0: En toen zei ik juist... Want door die deemster, door die mist... Mm-hmm. Gaan contouren er anders uitzien. En toen... En dat was in januari. En dat was ook een beetje sneeuwerig. En toen
1: Deemsterig.
0: En deemsterig. Nou, dan schrijf ik er zijn januari dagen. Er zijn van die dagen waarin de koude deemstering blijft hangen. Ongewis waar de einde ophoudt of waar het begin begint. Wat blijft is het dichtbij je, in geheimzinnigheid gevangen. Dat zijn van die dagen waarin je vanuit de mist iets ziet opdoemen. Een donker gevaarte. Een voorzichtig rijdende strooiwagen misschien. En je juist niet wil zien dat iets het broze wit op de landweg doorbreekt. Dat zijn van die dagen waarin het ijs niet meer breekt en ons niet meer opbreekt, maar alles in zich heeft om te helen, zodat het ons kan velen en dragen. Waarin plassen bevriezen tot pleinen en sloten veranderen in bevroren sluipwegen. Dat zijn van die dagen waarin iets... Een boerenhek op zijn eeuwenoude plek bijvoorbeeld, schijnbaar verstijft, alsof het vrijwillig verblijft in zijn oorsprong. Dat zijn van die dagen waarin het gekrookte riet geplukt kan worden, om het een nieuwe bestemming of eigenlijk een nieuw leven te geven. Dat zijn van die dagen waarin starende schapen het vertikken te blaten, maar slechts malen met hun kaken en je zachtmoedig aan blijven staren. Zwanen dicht tegen elkaar op het aangevroren land verblijven. De langgenektheid verborgen tussen de veren van hun ogenschijnlijk versteende lijven. In die dagen van stilte door Deemster gaan stemmen anders klinken. Gedempter misschien, maar op een mysterieuze manier beter verstaanbaar. Groetend en vragend, ook veel verder dragend. Grenzend vervagend, dorp wordt stad en andersom.
1: Ja, en dan denk ik, oh, toen we begonnen aan dit gesprek, Hanneke, had ik ook nog een ander element moeten noemen. De natuur.
0: De natuur.
1: En voilà.
0: En wat grappig is aan dit gedicht, die natuur, hè, en je weet het nooit zo goed als de mensen die erin wonen en die er wat mee doen. Een Reeuwijker, Reeuwijk zeg ik altijd, ik kan het niet goed uitspreken, zeggen mijn kinderen. Die las dit gedicht en die herkende dit meteen. En toen zei hij, riet pluk je niet.
1: Oh.
0: Dat snijd je.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dus er moet eigenlijk staan...
1: Dat is ook een beroep, hè?
0: Waarin het gekrookte riet gesneden kan worden. Ja, dan is het metrum gelijk anders.
1: Ja, dat is nou jammer. Jij had een dichterlijke vrijheid zonder dat je dat in de gaten had.
0: Ik heb het niet veranderd.
1: Ja, nee, natuurlijk niet.
0: Maar okay. Dat is wel grappig. Ja. Dat soort kritiek op een gedicht.
1: Ja.
0: Dan is het goed gelezen.
1: Ik ben benieuwd wat Arjan nu weer voor een muziek met een L heeft bedacht.

0: Dat was Lana Del Rey.
1: Ja.
0: Met Summertime, volgens mij. Ja, het zal wel anders heten.
1: Summertime, ja.
0: Het was wel grappig na dat wintergedicht.
1: Ja, daarom.
0: En dat gekrookte riet wat gesneden wordt, moet worden in plaats van geplukt.
1: Jij bent geen rietsnijder.
0: Nee.
1: Maar ik zit nog. Maar je hebt al een vak gehad, hè? Daar wil ik nog even over teruggaan. Jij hebt in het Groene Hart gewerkt.
0: Groene Hart.
1: Daarvoor
0: ja.
1: Heette dat anders. Bleuland, geloof ik.
0: Bleuland ziekenhuis. Ja.
1: En daar was je longspecialist.
0: Verpleegkundig specialist longgeneeskunde.
1: Ja, en je hebt vaker over dat ziekenhuis geschreven. En we hoeven onze luisteraars niet te vertellen dat als je rookt, dat je dan een behoorlijke kans hebt op kanker. En toen las ik dat gedicht waar dat woord niet in voorkomt van jou. Wat zo heel mooi heet, ik maak je uit. En toen dacht ik, oh, die man die daarin voorkomt, dat is Hannekes vader die aan longkanker is overleden.
0: Nou, je kan heel veel ziektes krijgen door roken. Heel veel chronische ziektes zijn gerelateerd aan roken. Mijn vader heeft heel veel gerookt. Wel 3 pakjes Lexington op een dag.
1: Doe maar.
0: Vanaf de oorlog, want toen kwamen die peuken natuurlijk uit de lucht. Gewoon met brood en alles werden ze naar beneden gegooid. En pa heeft wel een TIA gekregen op zijn 64ste en is toen gestopt met roken. Dit gedicht is.
1: Dat is wel laat.
0: Dat is wel laat, maar hij is 90 geworden.
1: Zo.
0: Dus het heeft hem goed gedaan dat hij gestopt is met roken. En ik gun het iedereen om van die sigaret af te komen. Zelf heb ik ook behoorlijk gerookt. En ik weet wat het verschil is tussen wel en niet roken als je het aan je lijf voelt. En je kan zoveel meer zonder al te veel problemen. Dus wat ik gedaan heb is stoppen met roken, cursussen geven. En vanuit het perspectief van zo'n roker heb ik dit gedicht geschreven. Want ik heb ook generaties. Ik heb zo lang in dat ziekenhuis gewerkt dat ik dus bijvoorbeeld een vader heb zien overlijden. En er kwam de zoon of de dochter en die rookte dan ook weer. Dus zo in dat perspectief moet je het eigenlijk zien.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Maar ik vind het zo bijzonder
1: dat je in te vullen. Ja.
0: Ik vind het zo bijzonder dat jij dan zegt.

0: vermengd met de lucht van het frisse gras waarin ik languit lag, terwijl ik probeerde te vergeten dat mijn vaders lijf kas was versleten toen hij, nog jong, de pijp aan Mate gaf. Ik na het uitstrooien van zijn as bittere tranen hoestte en jou meteen weer nodig had als troost, ontkennend dat dit nu een verslaving was. Zo vaak heb ik je voor eens en voor altijd uitgemaakt, maar toch weer aangestoken en daarna extra diep geïnhaleerd. Mijn vingers het rollen niet verleerd leiden een eigen leven, leek het wel. Alsof ik even niet had opgelet. Mijn wil stond buitenspel. Vandaag zag ik mijn vader in een winkelruit. Zijn grauwheid, de mondhoeken gerimpeld als in een groot verdriet. Hij groette niet. Toen trapte ik je uit.
1: Ja. Ja. Je ziet wat de gevolgen zijn. Je bent gewaarschuwd.
0: Ja, maar er zit natuurlijk ook heel veel in wat patiënten altijd tegen mij zeiden. En ik zelf als geen ander wist. Want ik heb ook tot mijn 32e voortdurend stoppogingen gedaan. En dan zat ik weer een checkie te rollen. Dat ze mij probeerden uit te leggen dat ze het niet wilden, maar dat het toch gebeurde.
1: Ja.
0: En dan zei ik altijd, dat hoef je mij niet uit te leggen. Je hoeft ook voor mij niet te stoppen.
1: Nee.
0: Ik gun het mensen dat ze een rookvrij leven kunnen leiden. En dat kan tegenwoordig met hulpmiddelen en goede groepstrainingen en individuele cursussen. Dus ja. Nou ja, bij deze zeg ik het nog eens even voor de radio.
1: Ja.
0: Van probeer het. Het is altijd de moeite waard. Want het gaat je wat opleveren.
1: Ja, precies. Ja, nou goed. Ik snap dat ik deze eruit heb gehaald. Dat is wel heel bijzonder.
0: Heb jij gerookt, Ben?
1: Als ik ketter.
0: Ja.
1: Ja. Pijp, sigaren, sigaretten, check. Wat deed nog meer? Dat is geloof ik al. Ja, en ik heb 4 keer alle goede dingen bestaan uit 4. 3 pogingen gewaagd om te stoppen. En de 4e is pas gelukt.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is er ook over. En wat mij daarbij hielp, Hanneke, dat ik tegen mezelf heb geroepen, jij bent verslaafd. En die gaat niet over als je bent gestopt.
0: Ja, precies.
1: Dus ik heb sindsdien niets meer aangeraakt, maar ik ben nog steeds verslaafd. En dat, misschien is dat een goede tip. Om
0: nou
1: te
0: ja, maar dat,
1: van,
0: dat raak dat je de kern. Je blijft altijd verslaafd. Als wij straks een sigaret oproken, dan is dat de eerste.
1: Ik moet er niet aan denken, die vieze smaak.
0: Ja, maar dat is wel de eerste stap door weer aan die verslaving toe te geven.
1: Ik ga er gelijk van hoesten.
0: Maar een grappig verhaal. Ik had een patiënt die zei, ik ben niet verslaafd. Die rookte 7 sigaretten op een dag. En toen zei ik, hoe kom je daarbij? En toen zei hij, ja, mijn vrouw weet niet dat ik rook. Dus in de huiskamer rook ik niet. Ik ga 7 keer op een dag ga ik naar het schuurtje. En dan steek ik stiekem een sigaret op. Ik zeg, maar dan ben je ook verslaafd. Want het is die verslaving. Dat moest hij inzien om te zeggen. Oh ja, ik zeg, en dacht je dat je vrouw dat echt niet in de gaten had?
1: Nee, je stinkt uit je strot. Dus dat moet haast wel. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nou goed. Voor het geval dit een medisch programma wordt, dames en heren, we zitten gewoon naar dichter bij Gouwenstad te luisteren. En we hebben een dichter presentator als gast, die Hanneke Leroux, zoals u weet. En ja, en die schrijft over wat ze ervaart. En op een gegeven moment ben je dan stadsrichter, hebben we net gehad.
0: Ja.
1: Ja, en dan moet je in 1 keer gedichten gaan schrijven over de stad. En ik heb er een gevonden. En daar sta je bij het IJsselhuis. Het IJsselhuis kan je zelf niet zien. Bij de sluis. Die sluis waarvan de deuren omhoog en omlaag gaan.
0: De guillotinesluis.
1: De guillotinesluis.
0: De Mallegatsluis.
1: Als je daar doorheen vaart, dan krijg je dus druppeltjes.
0: Mallegatsluis.
1: Ja, de Mallegatsluis. En volgens mij is dat het titelgedicht van jouw bundel. Stadsberichten.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Zullen we dat doen?
0: Stadsberichten.
1: Ja.
0: Ja, ik moest. Het was zo. Kijk, je ziet nu bij Chris Bellekom. Die schrijft gelukkig wanneer het hem uitkomt. En dat is heel veel. Maar toen in die tijd. Je moest een maandgedicht schrijven. En dat kwam dan in het contact. Dat moest ik aanleveren bij een grafisch vormgever van de gemeente. En dan kwam dat met je foto in het contact. En dat verscheen dan ook op een scherm in het huis van de stad. En in het contact. Dus je had een soort verplichting.
1: Ja.
0: En stadsberichten, want toen werd er gezegd.

0: maken elke maand een gedicht, maar in de zomer hoeft het niet.
1: Nou, dat niet.
0: En in de zomer heb ik dit geschreven.
2: Wie zeiden dat dan?
0: Ja, dat was iemand van de gemeente die ging daarover. Okay. En die zei, nou, als je het wil, mag het, maar het hoeft niet, want dan is iedereen vrij. Dus
2: wat voor soort ambtenaar is dat dan? Ik weet niks van stadsdichter.
0: Een grafisch vormgever die dat zorgde.
2: Zomaar. En is zo iemand er nu nog?
0: Ik denk het wel.
2: Ja, ja. Oh, dat zullen we dan Chris vragen, door wie die op zijn huid wordt gezeten. Ja, oké.
0: Okay. Nou, je werd... op je huid. Ze waren uiterst vriendelijk.
2: Ja, maar toch.
0: Maar dat stadsberichten, dat schreef ik eigenlijk als een soort aanzichtkaart. Van nu is iedereen op vakantie en wij gaan altijd in het voorseizoen. Dus ik was alweer terug.
2: Ja.
0: En ik dacht, ik vind het toch leuk om dat... Dus dat was denk ik in 2016. Stadsberichten. De woorden drijven stil door het verlaat. Omgekeerd gespiegeld in een vreemdsoortig schrift. Een hond staand op een boeg, blaft staccato zijn vaarwel tot hoog over de sluis naar verderop waar juist de dichter gaat. En zwijg dan in het malle gat. De enorme sluisdeuren heffen zich. Ombeurten in het kielzog buitelen de woorden plotseling uitzinnig mee in de watermacht. En stromen langzaam verder door de rivieren navelstreng. Ze komen pas bij zinnen in het zicht van de zee, waar ontheemd de dichter wacht.

0: Joh. Nou.
1: Mooi.
0: Last dinner party. Begint wel met L.
1: Hè? Ja, ja, heel lekker. Goed. Zo heet het.
0: Ja, ja. Hé, toen jij stadsdichter bent geweest, toen ben je in het bestuur terechtgekomen van de stadsdichter.
1: Van de Stichting Stadsdichter.
0: De Stichting Stadsdichter. Ja,
1: ja. Ja. Voorzitter notabene.
0: Ik had bijna aan de eigenschappen moeten toevoegen ambitieus.
1: Dat begint nu af te nemen.
0: Dus je geeft het toe.
1: Ik geef het toe.
0: Wauw. Wat was je reden om dat te doen? Behalve je ambitie. Had je daar nog een of andere mooi idyllisch of ideaal doel bij?
1: Peter Noordhoek was voor mij, voordat ik voorzitter werd, de voorzitter. En die had het al een tijd gedaan. En die wilde graag afscheid nemen. Misschien had hij toen al, ja, hij had ambities om stadsdichter te worden. En hij kon natuurlijk niet meedoen als hij in dat bestuur zit.
0: Nee.
1: En ik vond het gewoon Dick Markvoort, de cultuurmakelaar, zat erin. En Jan Graafland, die ik erg graag mag, die ik een warm hart toedraag.
0: Ja.
1: Een hele goede stadsdichter. Nou, en ik dacht, ik wil wel heel graag met hun samen die kar verder trekken.
0: Als je nou die namen noemt, dan denk ik, nou, dat kan nooit altijd op van een leien dakje zijn gegaan. Jij kent vast een anekdote. We zeggen, ja, dat was wat. En dat ga je nu vertellen.
1: Nou, dat is heel diep weggezakt dan.
0: Ja? Was dat een mooie tijd waarbij het allemaal gladjes ging?
1: Nee, ik had wel
0: drie of vier van die bijzondere eigenwijze, zou ik bijna zeggen.
1: Nou ja, Peter ging weg. Heb je gelijk in?
0: Ja.
1: Nee. Maar die had die ging weg. En Jan, Jan kan heel beschouwend zijn.
0: Ja.
1: Die kan heel rustig iets zeggen.
0: Ja.
1: En dan denk je, ja, Jan heeft gelijk.
0: Ja, oké. Okay. Laten we dat dan maar als de anekdote zien.
1: Dat herinner ik me van ons driemanschap.
0: Ja.
1: Ja, en later is Bernadette Keizer. Die is als docent van Leo Vrooman. Dat was ook heel erg nodig dat er een docent Nederlands bij kwam. Dat vond ik ook verrijkend.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan ben je met z'n vieren en dan komt er toch een andere chemie.
0: Ja.
1: En verder ga ik daar niks over zeggen. Dat ging ook hartstikke goed. Maar wel wat meer van dik hout zaag men planken. Maar ook goed. En
0: omdat
1: nu,
0: door de laatstkomende?
1: Omdat je met z'n vieren bent.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En,
0: nou, dat is het niet 2-1, maar
1: dan is het toch. Ja, ja. Het is
0: wisselende coalities krijgen.
1: Het was zeker verrijkend.
0: Ja.
1: Maar,
0: ja.
1: En ik kan me herinneren dat Jeffrey, die heeft nog een tijd.
0: Jeffrey van Genen, ook stadsdichter.
1: Die heeft ook nog een tijd in het bestuur gezeten. Dat was heel fijn. Jeffrey is natuurlijk zelf ook docent, dus dat is sowieso goed. En nu bestaat de stichting uit Ruud Broekhuizen, Hans Wieringa en Yvette Meijering.
0: Ja, prachtig. Goeie lui. Maar met z'n drietjes dus.
1: Met z'n drietjes, ja.
0: Ja, en die Hans Wieringa, die is ook penningmeester van de Goudse Dichterschool.
1: Nou,
0: en ik ben heel blij met die connectie.
1: Ja, ja, de linkerpin
0: dat
1: is hij.
0: Die link er is. Zou er ook een link zijn met Gouda bij Kaarslicht, waar jij je nogal druk hebt gemaakt?
1: Ja, die worden zeker op die banners waar die gedichten van al die jonge lui, die gedichten schrijven speciaal vanuit de scholen.
0: Ja.
1: Daar staat altijd de Stichting Stadsdichter Gouda vermeld en ook de Dichterschool.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ga je dit dat jij nog wat doen bij de kaarsjesavond?
1: Ja, we gaan dit nog een keer doen.
0: Ja, ja. Okay.
1: Dus de lessen worden alweer gepland.
0: Oh, je hebt het over de les op school.
1: Poëzielessen.
0: Ja, ja, maar ik bedoel, dus dat gaat door. En ik bedoel eigenlijk ook de
1: presentaties
0: in de Keizerstraat was dat meestal.
1: Ja, maar het budget is anders. En ik weet eigenlijk niet zo goed of de Keizerstraat nog meedoet.
0: Okay.
1: Er zijn toch wel weer wat veranderingen op komst. En er wordt nog gezocht naar een dichterslocatie voor Gouda bij Kaarslicht.
0: Oké. Okay. Nou,
1: daar moet nog verdere invulling aan worden gegeven.
0: Hoor, maar heb jij daar enige rol in nog?
1: Ik heb daar wel enige rol in,
0: maar je zegt dat zo bescheiden. Het klinkt als achtergrond een
1: beetje
0: duur.
1: Is net als met die stichting. Op een gegeven moment wil je het overdragen. En dan wil je het goed overdragen. Maar er staat nog niemand te trappelen die zegt van, nou Hanneke, laat mij die coördinatie maar eens doen.
0: Ja. Het is een klus, hè?
1: Het is een klus.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ja, precies. Oké. Okay. Hey,
1: maar een leuke klus. Goed. Voor als iemand luistert en denkt, hé, nou, neem ja, contact op.
0: Er zijn best dichters die ook goed kunnen organiseren.
1: Ja, zeker. Ja?
0: Dus als ze luisteren naar Dichter bij Gouwestad, dan moeten ze maar even Hanneke bellen. Hé, hey, Hanneke, iets totaal anders. Ik vind het wel leuk om in één keer plomp ergens midden in te schieten. Je hebt het over je vader gehad uit de Spiegelruimte.
1: Ja.
0: Je hebt het over je moeder hebben niet zoveel gedicht. Maar ik heb er wel eentje.
1: Ja, je hebt er één voor je. Die heb ik zelf niet meegenomen. Maar die moeder. Jij mag hem ook.
0: Ik heb hem niet geoefend. Doe jij maar. Want ik oefen altijd van tevoren.
1: Mijn moeder had Alzheimer. De diagnose werd gesteld toen ze 68 was.
0: Mm-hmm.
1: En dat wij zagen natuurlijk dingen gebeuren. En dat had uiteraard impact op ons allemaal. Mijn vader, een zakenman, ontpopte zich eigenlijk tot een... Ja, hij in zijn eentje in dat grote huis omringde hij mijn moeder met liefde. En heeft hij er nog heel lang thuis gehad. Omdat hij heel veel voor haar wilde doen. En zij herkende ons niet meer. Op het eind is ze toch naar een tehuis gegaan. Maar mijn vader heeft ze tot haar dood toegekend. Dat ze iedere keer zei, Leen, daar ben je. Dat was natuurlijk prachtig.
0: Mm-hmm.
1: En op haar sterfbed noemde ze ineens mijn naam. En als je die jaren niet gehoord hebt, omdat je moeder eigenlijk niet meer zo goed weet wie je bent, dan doet dat heel veel met je. En daar gaat dit gedicht over. Mijn moeder. God hebben haar geest voordat hij haar ziel heeft. Zit in haar beschermde woonvorm, in haar verstilde kokon te wachten. Maar hoogstwaarschijnlijk wacht ze niet op mij of op iemand. Ze wacht op niets. Want hoe kan ze weten dat de vage vlinder van het vergeten zich in haar hoofd heeft geüpdate, zodat haar vertraagde geheugen geheel wordt vervaagd. Ze zwaait, zo gauw ze mij in het vizier krijgt. Ze zwaait zwijgend mijn naam, want voor haar ben ik een onbekende in een oud bekend verband. Ze strijkt zacht over mijn wang, pakt dan dwingend mijn hand, alsof ik nog ieder moment kan verdwijnen in haar onoplettend ogenblik. Kind, zegt ze, kind. En verder komt ze niet. Ik drink haar woorden, want ze zijn onverwacht helder en onverwacht waar. Ik biecht haar mijn leven en we zijn daarna stil in onszelf en stil in elkaar. En dan, alsof ik opnieuw word geboren, noemt ze zachtjes de naam die ik al jaren uit haar mond verlangde te horen. Dan noemt ze mijn naam.

0: allemaal...
1: That is my mind can fly. Sluit aan bij jou.
0: Nou,
1: gedicht van je moeder.
0: Dat is waar.
1: Van een lieve, ja, die bent geloof ik. Ja.
0: Met een L.
1: Hey, Hanneke, ik moet dit gesprek van ons even onderbreken. Want we moeten even wat dichtnieuws doen.
0: Ja, is er dichtnieuws?
1: Ja, absoluut. 2 september al. In de Zoutman, Zoutmanplein. Daar komen de zomerdichters bij elkaar. Als je nou het leuk vindt om daarbij te zijn, dan kan dat. Het thema van de zomerdichters is met onbekende bestemming. En zoals te doen gebruikelijk, heb ik weer 2 gedichten gemaakt. Wat een prachtig thema. En dat gaat dan zo, die dichters lezen daar gewoon hun gedicht
0: voor. Dat is zeker een heel mooi thema.
1: Ja.
0: Ik moet gelijk aan het Valies met dromen denken. Ook uit een bekend gedicht.
1: Dat is niet voor jou.
0: Nee. Ik bestijg de trein met een valies met dromen.
1: Ja, wauw. Nou, die zoeken we op. Een paar dagen later, op 8 september, start de 7e editie van de ontdekkingscursus van de Goudse Dichterschool. 12 mensen. Hartstikke vol.
0: Hij zit vol.
1: En er zijn nog 4 mensen in de wacht voor volgend jaar. Daar gaan we wat over bedenken.
0: Ik ben weer coach van een van die pupillen.
1: Heb je al kennis gemaakt?
0: Nog niet.
1: Nog niet. Oké. Nee, hij moet jou bellen, hè?
0: Ja.
1: Is hij. Ja.
0: Ik weet het.
1: Ja. 16 september is er ook in die Zoutman een zogenaamde proeverij. Dat zijn randgebieden van het lichtwerk. Bijvoorbeeld boekselen. Ja, dan, dat is knippen, scheuren, plakken. En dan maak je daarvan een gedicht. Ja, neem me niet kwalijk. Dat is mijn interpretatie.
0: Ja, dat is Loes Vork die dat ook doet. Een bekende gouden.
1: Ja, onder andere. En ze doen het samen met iemand anders. Maar ik weet nog niet wie dat is. Maar dat merk je wel als je er komt. Volgens mij kun je je daar nog voor inschrijven bij de Goudse Dichterschool. Ja, en dan hebben we het over... op 17 oktober hebben we zotte zaterdag. Laten we het daar maar niet over hebben. Maar dat is
0: het
1: ook
0: gaat door.
1: Gaat wel weer door. Ja. Maar het is weer een uitgekleed dingetje, geloof ik. Rond de Agnietenkapel.
0: Terwijl iedereen altijd zo gekleed gaat.
1: Ja, nou, we zullen wel zien wat het wordt. Ja, ja. Dat hele vrijwillige, dat is er een beetje af. Nou, en dan moeten de luisteraars, vind ik, Hanneke, 30 oktober maar in hun agenda schrijven. Want dan is er de verkiezing van de Stadsdichter.
0: Ja, dat wordt leuk. En dat is volgens mij in de Garenspinnerij.
1: Dat is in de Garenspinnerij.
0: Ja, en dat is een goede keuze.
1: Dat is een goede keuze. Nou, dat wou we even doen. En dan gaan we weer naar jou.
0: Ja.
1: Ik heb je gevraagd, goh, we zijn bijna aan het eind van het programma. Nee, niet afsluiten, even gewoon blijven luisteren. En wat jij graag zou willen voordragen. En
0: nee, dat is helemaal niet waar. Jij had het uitgezocht.
1: Vooruit.
0: Ja, je vond het een tekenend voor deze tijd.
1: Ja, volgens mij zit er in jouw beschrijvingen soms ook niet altijd een stukje. Naast die melancholie zit er dan ook een stukje van, hoe voelt dat nou? Is het nou zo zoals het is of is het veranderd? Nou, hier is wat veranderd.
0: Ja, dat is zo. En jullie mogen raden over wie het gaat.
1: Ja.
0: Teloorgang. Teloorgang. Dat woord alleen al.
1: Ja.
0: Ik zie u liggen op de keien. De mijter dwars over het hoofd. Uw edele gezicht beroofd van baard en aanzien. De intochtshaven nooit gehaald. Het eeuwenoude paard zo jammerlijk verdwaald. Uw mantelzorger onterecht de toegang tot ons hart ontzegt. Er werd een link gelegd met onderdrukking en een knecht. Kom, dans uw laatste dans met mij. Kom, dichter der dichters. Laten we walsen over de uitgestorven markt. Klimmen in torens. Nog 1 keer razen over glimmende daken. De reveille blazen op een speelgoedtrompet. Kom, ik draag u altijd nog op handen. Het liefst laat ik u heel zachtjes landen naast het springende kind dat speelt met 2 kaatsenballen uit een net.
1: Ja.
0: Een dronken kerstboom tolt voorbij. Ik schrijf uw naam nog 1 in letters van banket.
1: Nou.
0: Ik kan ook grappig zijn, wou
1: ik. Een heleboel mensen Vooral die met omgekeerde vlaggen lopen, die vinden het niet zo leuk dat Sinterklaas is verdwenen. Hè?
0: Nee.
1: Ik had daar vroeger ook al moeite mee. Dat ze al, er was vroeger een regel dat je pas kerstballen mocht verkopen na Sinterklaas. Maar dat kun je nu al een maand eerder.
0: We kunnen al paaseieren kopen.
1: Ja, zoiets. Ja. Nou, ze worden ook eerder gemaakt. Ja. Wat ik in het begin gezegd heb, Hanneke, van onze mooie uitzending. Dat jij een vrije vorm hebt. En dat is inderdaad meestal zo. Maar ik heb hier een sonnet van je. Voor je liggen.
0: Dus dat serieus? Geeft mij
1: een voorbeeld. Ja, nee, serieus. Het is ABBA. Heel netjes hoor. En dan BAAB. Je weet niet wat het is, hè? Het is prachtig. Het is onderkoeld.
0: En dat mag jij doen.
1: En dat, oh jee. Het gaat niet over jouw huwelijk, maar wel over een huwelijk.
0: Oh ja.
1: Ja. Onderkoeld. Staat er tussen haakjes sonnet. Dat had ik wel door, hoor. Ja. Kou trok in witte wieven door de kamer. Verstoorde onze slaap. Verlamde onze spieren. Bleef ongenadig tussen huid en vezels kieren. Klaar wakker hoorde ik in de vetter het gehamer. Van jouw hart. Ik miste enkele slagen. Ik lag bevroren in het nachtelijk uur. Kon mij niet meer bewegen. Dacht, dit is onze dood. Misschien is het een zegen samen te sterven. Een onverwacht welbehagen. Het was ons huwelijk. In een kille mist was zij langzaam stroomopwaarts in ons gevaren. Jij transpireerde ijspegels en voordat ik het wist, klauwde ik hardhandig door onze glansloze laatste huwelijkjaren. Schreeuwde en huilde. Waar ergens hadden wij de boot gemist. Pas in het morgenlicht kwam ik heel langzaam tot bedaren. Heel veel overlopers in deze schitterende nachtmerrie.
0: Een beetje een antwoord op het huwelijk van Elsje.
1: Ja, dat kende ik daarbij. Maar veel liever. Want het huwelijk van Elsje was echt.
0: En jij dat was verschrikkelijk. Ja. Ik klauw nog door de haren.
1: Ja, precies. Nou, wat we niet hebben gedaan, Hanneke, is Lucebert. Theodorus Leeman en Joke van Leeuwen en Laantje, dat is Piet Hardenbelt en Leunissen. Potverderie.
0: Ja,
1: zullen we de volgende keer nog een keer dichters met L doen?
0: En misschien kunnen we Piet dan vragen.
1: Ja, misschien is wel een goed idee.
0: Ja.
1: Piet, luister hier. Volgende keer bij jou aan de beurt. He? We gaan inmiddels afsluiten met deze dichters met 1L. Hanneke Leroux, die hele mooie gedichten van zichzelf heeft voorgedragen. En haar carrière als dichter tot nu toe heeft bewezen en verteld. Dankjewel, Hanneke. Deze uitzending is van tevoren opgenomen. En normaal zeg ik dan dat over 2 dagen die is te beluisteren op podcast. En dat we dan in de eerste zondag in oktober weer een bijeenkomst hebben. Gaan we weer leuke dingen doen. Dankjewel, luisteraars.
0: Zeker.
1: Fijne zondag.
0: Ja.

0: this little gal in the 48 states, a regular uptown fancy kind of dame. She said she'd love me, it seemed to me. Things was going the way they was supposed to be. Hand in hand, we was rolling down Lover's Lane.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Ati Veldhuizen.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Intermezzo. Het uurtje klassiek voor u. Uitgezocht door Ati Veldhuizen. En ik word geassisteerd door onze technicus John Goedkoop. We gaan er een gezellig uurtje muziek voor u van maken. De R is in de maand. Vroeger betekende dat de start van het innemen van levertraan. Mijn ouders waren daar heel trouw in. Vreselijk vies vond ik het. En niet alleen ik. Alle kinderen hadden het erover. Maar het was goed voor je botten, zeiden je ouders, dus je nam het in. Ogen dicht en doorslikken. Tegenwoordig zijn er allerlei pilletjes om vitamine D aan te vullen en hoeven kinderen geen vieze levertraan meer te slikken. De R is in de maand, dat bracht mij op het idee om componisten uit te zoeken waarvan de naam met een R begint. We beginnen met een Spaanse componist die in 1999 is overleden op 98-jarige leeftijd. Hij heeft behoorlijk wat stukken gecomponeerd. Aangezien hij blind was, schreef zijn vrouw de stukken voor hem op. Luistert u naar een gedeelte uit het Concerto Andaluz voor orkest en vier gitaren.

U luisterde naar het derde deel van het Concerto Andaluz van Joaquín Rodrigo, gespeeld door het Symfonieorkest van Mexico en vier gitaristen. Van de Italiaanse componist Rossini is bekend dat hij dol was op vrouwen en dat hij een smulpaap was. De Tone do Rossini, een biefstuk belegd met een dikke plak paté, is zijn lievelingseten. Zijn eerste opera componeerde hij toen hij 14 jaar oud was, bestemd voor zijn vriendinnetjes Esther en Marianne Mombelli. Hun moeder maakte de tekst. De liefde voor zingen kreeg Rossini mee van zijn moeder Anna Guardini. Zij had een prachtige stem. Iemand uit de 20e eeuw met een mooie stem is ongetwijfeld Maria Callas. U hoort haar hier in een aria uit De Barbier van Sevilla, Una voce poca fa.

hoorde Maria Callas met een aria uit De Barbier van Sevilla van Rossini. Van Rossini is ook bekend dat hij lui was. Dat komt waarschijnlijk omdat hij in 15 jaar tijd 40 opera's schreef en daarna 40 jaar luierde.

De Franse componist Maurice Ravel maakte Pavane pour une enfante défunte. Eerst voor piano, later maakte hij er een orkestbewerking van. De Pavane is een dans die men vroeger deed rond de baar van een overleden persoon. Une enfante défunte is een overleden kroonprinses. Luistert u naar de pianist Wibi Suryadi die dit stuk speelt.

Ravel oogste veel lof met zijn pavanen. Daar werd hij een beetje nijdig om en zei: ik heb ook andere stukken gecomponeerd. Een dirigent die het orkest het stuk te langzaam liet spelen, beet hij toe: ik maakte een dans voor een dode prinses, geen dode dans. De Russische componist Nikolaj Rimsky-Korsakov werd geboren in een adellijke familie en kreeg als onderdeel van zijn opvoeding muziekonderricht. Toen hij 12 jaar oud was, werd hij lid van het Zeekadettenkorps, een organisatie die de jeugd de weg naar zee wil wijzen. Hij werd marineofficier en maakte veel zeereizen. Uiteindelijk, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, riep de muziek en ging hij onder invloed van de componist Balakirev naar het conservatorium in Sint-Petersburg. Zijn eerste symfonie schreef hij opzij. U hoorde nu het tweede deel uit zijn derde symfonie in E-mineur, Andante Tranquillo.

U luisterde naar het tweede deel uit de derde symfonie van Rimsky-Korsakov. De volgende air is van de Franse componist Albert Roussel. Net als Rimsky-Korsakov was hij marineofficier. Zijn lijfspreuk was Flug to wat, nek mergitur. Geschud door de golven, maar zij zinkt niet. De wapenspreuk van Parijs, waar Roussel veel jaren woonde. Hij had zich de spreuk toegeëigend, omdat in het wapen van Parijs een schip staat dat niet zinkt. Het laat zien dat, hoewel de stad zware tijden kent, zij nooit ten onder zal gaan. Zijn eerste werken werden beïnvloed door het impressionisme van de componisten Debussy en Ravel. Later bekeerde hij zich tot het neoclassicisme. Van de kamermuziek die hij schreef wil ik u het duo voor fagot en contrabas laten horen.

We blijven nog even in Frankrijk, maar dan 2 eeuwen eerder. Jean-Philippe Rameau was een van de belangrijkste barokcomponisten en in het bijzonder van de Franse componisten. Hij was organist, klavecinist en muziekpedagoog. Hij kwam uit een muzikale familie en kreeg al op jonge leeftijd orgelles van zijn vader. Hij was als organist aan verschillende kerken verbonden in Dijon, Avignon en Clermont-Ferrand. Hij werd hoofdrepresentant van Ancien Régime, een periode tussen de late middeleeuwen en de Franse Revolutie, die zowel op politiek als sociaal gebied tegen modernisering was. Het Kale Vaxeriet Quintet speelt Entrée van Poligny uit de suite Les Boréades

Als laatste keren we nog even terug naar Joaquin Rodrigo, naar zijn concerto a modo. Galante. Concerto a modo galante. Dat hij nu eens niet maakte voor orkest en gitaar, maar voor orkest en cello. Voordat u dit gaat horen, neem ik vast afscheid van u en bedank u voor het luisteren. Speciale dank voor onze technicus John Goedhart, die ervoor zorgde dat de muziek bij u in de huiskamer kwam. En tot de volgende keer. Tot slot dan het Allegro Grazioso.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer. De ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Overschie. De vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouda Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedemorgen Gouda, wat fijn dat je weer luistert naar Wie kent Gouda. Het nieuwe seizoen is begonnen en natuurlijk zijn we er ook deze zaterdagochtend weer met het radioprogramma waarin we samen onze mooie stad net een beetje beter leren kennen. Vandaag zitten René Rijm en ik, Orno Kastelein, weer achter de microfoon. En op deze 12 september maken we er samen een gezellige ochtend van met Gouda als stralend middelpunt. Dus of je nu rustig wakker wordt met een kop koffie, druk bent in huis of onderweg naar de markt, geniet van een prachtige nazomerdag. En neem ons mee in je oren, we hebben er zin in. Dit is jouw weekend, dit is jouw weekend Gouda.

0: Goedemorgen René.
1: Goedemorgen Onno.
0: Fijn er weer te zijn. En het nieuwe seizoen is begonnen.
1: Ja, je begon goed met je intro.
0: Ja, goed hè.
1: Zeker.
0: Goed geoefend.
1: Zeker, goed gedaan.
0: Heb je er een beetje zin in?
1: Zeker. Nou ja, natuurlijk tegenover jou zitten is altijd een eer.
0: Dat is
1: leuk. Goede stem ook. Als ik zo luister, denk ik, ja, mooie radiostem. Maar dan ook nog ontdekken hoe mooi ons Gouda is. Ja, dat is ja, kers op de taart zou ik zeggen. Toch?
0: Ja, wat gaan we allemaal beleven vandaag?
1: Nou ja, dat is goed dat je het vraagt. Laten we daar naartoe bewegen. We starten met een live interview door onze eigen Gerrit Schinkel op locatie. Hij staat ergens op of rond of in een bouwkeet. Ergens daar in de buurt bij het stadhuis.
0: Ik stel me zo voor met een gele bouwhelm.
1: Ja, we gaan het hem vragen. In verband met de Open Monumentendag. Daarna gaan we ons verdiepen in de schaaksport. Afgelopen week was het Open Kampioenschap van Gouda 2026. We spreken met de organisator. Peter Scheren, wel bekend, over dit Open Kampioenschap, maar ook over schaken, an sich. En nou, als laatste gaan we in gesprek met Hans Moons en Arjan Bakker van GRTC Excelsior, onze wielrenvereniging.
0: Ja,
1: Gouda heeft natuurlijk een wielertraditie die terug gaat al naar 1932, wist jij dat?
0: Ja, ik had het gelezen op de website.
1: Nou,
0: ja.
1: Leuk. Nou goed, in ieder geval hoog tijd voor een nadere kennismaking. Dus als je mij vraagt gewoon leuks om te ontdekken, heel veel leuks om te ontdekken, kan jij echt een beetje schaken?
0: Is dit een uitdaging?
1: Ik weet niet. Ja,
0: ik kan het schaken.
1: We kunnen het vragen aan Peter of hij met jou de uitdaging aan zou willen.
0: Daar begin ik niet aan.
1: Oké. We gaan door met muziek van eigen bodem. We kijken even terug op ons leven. En nemen het even zoals het is. Met deze nieuwe plaat van Miss Montreal. Dit is Groot op Gouwe Stad Radio.

0: Nu zijn we allemaal groot.
1: Lekker nummer.
0: Ja, Miss Montreal die verbaast toch altijd wel met haar muziek op de een of andere
1: Zeker,
0: manier.
1: Zeker, ja. Hey, dit weekend openen in Gouda maar liefst 55 monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Eigenlijk altijd best mooi weer op Open Monumentendag trouwens. Het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed met een mooie goudse vertaling. Verleden is toekomst. Want hoe zorg je ervoor dat historische gebouwen ook in de toekomst een plek houden in onze stad? Een plek waar dat heel zichtbaar wordt, is natuurlijk ons iconische stadhuis. Ja. Het staat momenteel volop in de stijgers voor een grote restauratie en verduurzaming. Maar juist daarom is er dit weekend een unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen. Wat gebeurt er allemaal achter die bouwen? Het belooft heel druk te worden. Hè?
0: Denk ik ook.
1: Ja. En hoe breng je een monument van ruim 5 eeuwen oud klaar voor de toekomst? Daarvoor gaan we naar onze eigen verslaggever Gerrit Schinkel. Hij staat wel op een heel toepasselijke plek, hebben we ons laten vertellen, bij de bouwketen naast het stadhuis. Gerrit, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik ben inmiddels al in het stadhuis.
1: Oh.
2: Ik schaap het bordes. De wethouder Bobeldijk heeft een drukke dag vandaag. Die heeft om even voor 10 heeft hij officieel deze dag hier geopend. En ik loop ook met een gele bouwhelm.
1: dat idee hadden we al. Ja.
2: Ja, we zijn bezig met een rondleiding. Dus ik hoop dat ik even de wethouder zometeen aan de staart kan trekken. En ook de voorzitter van de stichting Open Monumentendag, meneer Alkemade, die is hier aanwezig. Dus ik zal even kijken wat ik zometeen kan doen.
1: Hoe is het, Gerrit, om door het stadhuis te lopen, Gerrit?
2: Nou, ik stond net in de burgemeesterskamer. Die is totaal... het is allemaal gestript natuurlijk. Dus er zijn allemaal... Het is één grote bende, wil ik niet zeggen. Maar het is allemaal. Ik ben benieuwd wat het allemaal gaat worden. Want het ziet er wel lekker uit natuurlijk. En het was meteen al heel druk hier. Voor 10 er stond er al een hele rij te wachten hier van Gouwenaars. En misschien ook niet Gouwenaars. Die graag inderdaad dit stadhuis een keertje willen zien. Want het is toch de mogelijkheid natuurlijk om dat hier te doen.
0: Is het een open ruimte, Gerrit? Als ik binnen zou lopen, wat zie ik nu? Neem de luisteraar heel even mee.
2: Nou, het is gewoon... Je krijgt met gidsen hier en die gaan dan gewoon langs alle kamers, zou ik maar zeggen. Gaan ze even langs en vertellen ze het een en ander wat er allemaal gaat gebeuren. Dus dat is een beetje de moment. Ik zal even kijken of ik...
0: Trek eens iemand aan zijn jasje. We willen graag horen hoe het er gaat.
2: Ja. Ik ga even kijken of ik de voorzitter, meneer Van Alkemade, even kan aan zijn jasje kan trekken.
0: Hey, en even tussendoor, voordat je hem te pakken hebt. Wat was de strekking van de presentatie om 10 uur? Want er werd door de wethouder afgetrapt, waar?
2: Wethouder met een speech heeft hij afgetrapt. En nu meneer Alkemade, u bent de trotse voorzitter van de stichting Open Monumentendag. Het is wel 1-0, maar het is mooi weer.
3: Het is geweldig mooi weer. En dat is precies waar ik op gehoopt had. Als het regent, dan blijven er toch veel mensen weg. En de verwachting is nu met dit mooie weer dat vandaag en morgen toch mensen zullen komen om onder meer het stadhuis te bekijken.
2: Ja, er stonden hier, ik was hier een 10:15 ongeveer, er stond er al een hele rij.
3: Ja, vandaag, alleen vandaag is het stadhuis over. Er worden elke keer honderd mensen ingelaten, binnengelaten. En nou ja, waar we nu staan, het is helemaal gestript nu. Maar de komende maanden wordt stap voor stap de ruimte in de oude glorie weer hersteld. En dan wordt het weer een fantastisch mooi multifunctioneel gebouw.
2: Ja. Rondleiding met gidsen, zou ik zeggen, die er vanaf weten.
3: We worden rondleid. En in elke ruimte staat iemand die precies vertelt wat er gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren. Er zijn ook hier en daar wat foto's opgehangen van hoe het was en hoe het gaat worden. Dus mensen krijgen dan alvast een beetje beeld van hoe het er dadelijk uit gaat zien als de restauratie voltooid is.
2: Ja, en dat gaat nog wel even duren, denk ik, hè?
3: Ja, de vulling is nog een meter vol zijn.
0: De microfoon moet iets meer bij de mond, Gerrit.
3: In het najaar weer geopend wordt. En daar zijn we natuurlijk als Stichting Open Monumentendag heel blij mee. Want ja, het is eigenlijk toch het mooiste monument wat we hebben hier in Gouda. En we hebben, al 2 jaar gesloten zijn. Daarom zijn we zo ontzettend blij dat het vandaag toch opengesteld wordt. Want het is, zoals ik al zei, het mooiste monument dat we hebben. Dus wij hopen echt volgend jaar dat ook dit stadhuis weer meedoet tijdens Open Monumentendag.
2: Ja. 55 monumenten in Gouda, dat is dan de mooiste. Het heeft een druk weekend.
3: Ja, zeker. Nee, doe dat niet alleen. Ik ben een comité en we werken met ongeveer 60 vrijwilligers. Die gaan verspreid over al die monumenten. En die zijn daar als gastheer, gastvrouw in dat monument. En ja, zodra je hun monument binnenloopt, dat kan dus gewoon een kerk zijn. Maar dat kan ook een woonhuis zijn. Dan word je dus ontvangen door die vrijwilliger. Dan wordt uitgelegd wat de historie is van het pand. En worden mensen een beetje wegwijs gemaakt in het pand. Dat is het idee. Ja.
2: Ja, maar het stadhuis, dat staat er al eeuwen.
3: Ja, maar laat ik het zo zeggen, er zijn natuurlijk wat aan de haven. Panden die misschien zelfs nog ouder zijn ja. dan het huis. En ook de Sint-Jan staat er ook al enige jaren. Het museum Gouda is natuurlijk ook een vrij oud pand en ook een lange geschiedenis. Dus in die zin zijn er in Gouda veel monumenten en dat geeft Gouda ook de charme. Hè. Het is een stad om echt gezellig rond te wandelen, gezellig te winkelen, maar dat wordt vooral bepaald door de monumenten. Het geeft al een bepaalde atmosfeer. En daarin wijkt Gouda af van andere steden. Omdat we gewoon heel veel te bieden hebben aan erfgoed.
2: Ja, want als ik dat nationale thema, dat is dan veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Maar Gouda gaat nog even een beetje verder. Die zegt veerkrachtig erfgoed, verleden en toekomst.
3: Ja, ja. Dat willen we daarmee zeggen. Dat de monumenten... Maar een monument kan alleen maar behouden blijven als een herbestemming, een nieuwe bestemming krijgt. En je ziet ook dat in Gouda een aantal monumenten, zoals de Garenspinnerij, de Gouden Lichtfabriek, die zouden bijna gesloopt zijn, waren het niet dat er vanuit Gouda zelf, de burgers van Gouda zelf, initiatieven kwamen om die panden te behouden. Dus die herbestemming is heel belangrijk. En wat doet die panden een nieuwe bestemming te geven, blijft zo'n pand behouden voor de toekomst. Maar dat kan eigenlijk alleen, en dat is het tweede deelthema, met ambachten. En beneden is ook een ambachtenmarkt. En we hebben gewoon die ambachten, die vakmensen nodig om die monumenten te kunnen herstellen. En ja, weer voor de komende 10, 20, 30 jaar weer in goede staat te behouden, zeg maar.
2: Ja. En uw stichting speelt daar een prachtige rol in, hè?
3: Ja, wij zijn ook een landelijke club. We denken ook als een lokaal comité mee over thema. En wij proberen mensen, maar ook jongeren, bewust te maken van het belang van monumenten, ook hier in Gouda. Dus we hebben gisteren een klassendag gehad, waarin klassen ook meedraaien, monumenten bezoeken. Er wordt dadelijk ook een game gelanceerd. Er is een wandeltocht voor jongeren, maar ook voor ouderen. Er is een speurtocht, dus er wordt heel veel georganiseerd in en rond de monumenten. Dat is ook hartstikke leuk.
2: Nou, kijk eens aan. Kortom, Gouda leeft nu. Vroeger en in de toekomst ook natuurlijk.
3: Zeker. Nee, dat is echt ook, dat is ook waar we nu zo actief bezig zijn. Ook voor komende generaties die prachtige monumenten gewoon te behouden. En dat kan betekenen dat er sommige monumenten ook een andere functie krijgen. Maar daar is niks mis mee.
2: Er is niks mis mee. Bij Alkemaar bedankt. Ja, veel succes nog. Ik zal u verder niet van de andere... Nee. U heeft het natuurlijk al lang gezien, hier eerder natuurlijk. Maar ik hoop dat het heel druk wordt. En morgen gaat het een beetje regenen. Maar ach, wat zal het schelen. Vind ik ook. Bedankt. Ja, succes. Kortom, de sfeer zit er hier goed in. En zoals de voorzitter al zei, tot vanmiddag 4 uur is die hier open. En morgen helaas niet. Maar ja, er zijn natuurlijk nog zoveel andere prachtige monumenten. Dus kortom, voor elk wat wils. Maar ik kan dit in ieder geval wel aanraden. En ik ga nu zelf ook even verder... Op strooptocht wil ik zeggen, maar dat is een beetje overdreven natuurlijk. Ik ga gewoon kijken hoe dat andere gebouw eruit ziet. We gaan naar de volgende etage.
0: Hey, wil jij nog, je mag nog heel eventjes wachten voordat je echt doorgaat. Gerrit, zou ik nog één vraag willen stellen. Stel nou, het is daar zo druk hè, bij het Open Monumentendag, althans bij het stadhuis. Heb je nog een andere monument? Want we noemen heel tijd natuurlijk 55. Maar heb je niet een andere die nog zegt van nou, die wil ik ook nog even genoemd hebben om naartoe te gaan?
2: Oeh, ja, er zijn er zoveel natuurlijk. Ik bedoel, er is een prachtig gidsje hier. En als je dat gaat bekijken, dan kom je toch de nodige dingen tegen. En Ja, ik woon nu jaren 40 in Gouda, geloof ik. Ik heb lang alle monumenten ook niet gezien. En soms denk ik, oh, is dat een monument? Ja, het zal wel. Ja, er zijn rondleidingen trouwens, niet alleen in het stadhuisje, maar als ik even kijk, de chocoladefabriek in het stadarchief, Catharine Gasthuis, het museum natuurlijk, daar is ook het nodige te doen. Goud asfalt, de oude begraafplaats, mag ik wel even noemen, daar in Kortakkeren. De Sacramentskerk, Garenspinnerij, de Asgeur, Koningshof, de producent. En de ambachtschool. Kortom, dat zijn de plaatsen waar de rondleidingen zitten. En er zijn er ook nog speciaal voor de kids en zo. In Artillerie, in het stadhuis is ook een bouwplaats met ambachten. Catharine Gasthuis is een stadsgame met stadsactieven. Torenbeklimmer kan je bij de Sint-Janskerk op de Orgelzolder. De voormalige muziekschool, die ga ik in de kelders kijken. Klein theater Zwaan, Molen het Slot. Kortom. Voor ieder wat wil hier vandaag.
0: Gerrit, bedankt voor je bijdrage. En wat mooi dat Open Monumentendag ook ruimte biedt aan levend erfgoed, zoals jij zou ik zeggen. Na het luisteren van A Panic at the Disco met High Hopes gaan we door met nog een open evenement. Maar dan het open schaakkampioenschap met de organisator Peter Scheren. En dat allemaal hier bij Weekend Gouda.

0: High hopes. Schaken op hoog niveau met 170 deelnemers en nog 170 jeugddeelnemers. We gaan het hebben over het tweede thema, Open Schaakkampioenschap Gouda. Afgelopen zaterdag was Gouda, ofwel de goudswaarde om even precies te zijn, het decor van het Open Kampioenschap Gouda. Inmiddels alweer voor de 32e keer georganiseerd door de oudste nog bestaande schaakclub van Nederland, Messenmaker 1847. Hoe kijkt de organisatie terug op dit toernooi? We vragen het eigenlijk aan Peter Scheren.
1: Goedemorgen, Peter.
2: Ja, ja,
1: fijn dat je er bent.
2: Ja.
1: Stel, wij waren vorige week zaterdag de zaal ingelopen. Wat hadden we gezien?
2: Nou, heel veel schakers die gewoon druk bezig zijn met hun favoriete sport, hun favoriete hobby. Ik denk dat het toernooi zich kenmerkt door vooral een hele goede sfeer. Het is ook het eerste toernooi na de zomerstop. Dus voor veel mensen is het ook weer een mooie gelegenheid om erin te komen, zeg maar.
0: Ja,
2: ik denk vooral een goede sfeer. En als messenmaker zijn we ook erg trots elk jaar zo'n mooi toernooi te kunnen organiseren.
1: Nou, we zien een zaal vol met kleine tafeltjes, klok en notitieblokje.
2: Nou, geen notitieboekje, want het is rapid, zoals dat heet. Dus
1: oh,
2: het maakt een snel tempo, dus ze hoeven niet te noteren. Maar inderdaad, een zaal met 80, 90 tafels waar allemaal aan beide kanten mensen zitten.
1: En wat, ja. Wanneer is de sfeer dan goed? Wat merk je dan?
2: Nou, dat mensen met name ook tussen de ronden door met elkaar gezellig contact hebben, overleg hebben. En dan merk je gewoon uit de contacten dat ze daar, dat ze gewoon zich op hun gemak voelen. We krijgen ook elk jaar, ook dit jaar weer complimenten van de deelnemers.
1: Wat grappig is, als ik schakers op televisie zie, dan zie ik mensen met afgeschermde gezichten, een beetje in zichzelf gekeerd, geconcentreerd.
2: Dat is tijdens de partij, ja, okay. Uiteraard. Ja. Okay. Maar juist bij zo'n rapid toernooi zijn 7 ronden, dus dan zijn er ook een aantal pauzes tussendoor. Dus dan zijn er ook genoeg momenten om informeel met elkaar contact te hebben.
1: Okay.
2: Ja.
0: Nou, ik zag dus dat Benjamin Bok heeft gewonnen met 6 punten. Ik lees dan, knap of zoiets, dat weet ik niet echt. Maar eigenlijk zou ik niet eens de puntentelling weten. Kan je mij, en ik weet zeker ook een aantal luisteraars, een korte introductie geven op schaak, Peter?
2: Nou ja, qua punten is het heel simpel. Je krijgt voor elke gewonnen partij krijg je 1 punt.
0: Oh, dat is een makkie.
2: En voor gelijkspel krijg je een half punt.
0: Oh.
2: En er waren 7 ronden en Benjamin Bok had dus 6 punten verzameld.
0: En heeft hij dan 2 keer gelijk gespeeld? Of heeft
2: hij had in dit geval 2 keer gelijk gespeeld. Hij had overigens evenveel punten als de nummer 2. Maar we hebben dan bij het schaken ook nog een regeling. Dat heeft een ingewikkelde naam, maar je kunt het vergelijken met het doelsaldo in voetballen. Dat is als de wedstrijdpunten gelijk zijn, dan kijk je naar doelsaldo. In dit geval kijken we dan naar, zoals dat heet, de zogenaamde weerstandspunten. Maar dat is dan om uiteindelijk al bij gelijk eindigen toch een
0: en is dat dan het aantal zetten waarin je dus hebt gewonnen?
2: Nee, het is niet het aantal zetten. Nee, de weerstandspunten zijn de punten van je tegenstanders. Het idee is dat als je zwaardere tegenstanders hebt gehad.
0: Dus als je gewoon die andere ook minder hoge punten hebben, ofwel juist meer punten, want dat is het idee, zoveel mogelijk punten halen. Dus hoe meer de personen waar tegen je hebt gespeeld punten hebben gehaald, dan weet je gewoon, dan heb je een zwaardere tegenstander gehad. Dus
2: correct.
0: Ben jij degene die wint. Wat grappig.
2: Ja.
1: De term rapid schaken is nu een paar keer gevallen. Even voor de luisteraar die denkt, rapid schaken, wat is dat?
2: Nou ja, we hebben eigenlijk het klassieke schaken, zoals het heet. Dat is een partij die vaak 3-4 uur lang duurt. Daar hebben mensen vaak 1,5 of 2 uur bedenktijd voor de hele partij. Dat is het beeld wat je net ook schetste. Ja. En iemand die urenlang achter het bord zit. Rapid schaak, dan hebben de mensen typisch 15 of 20 minuten op de klok. Dus die partij is binnen 3 kwartier of zo afgelopen. Maar dan kun je dus veel meer partijen op 1 dag afwerken. Maar het consequent is natuurlijk wel dat de mensen minder lang kunnen nadenken.
1: Ja.
2: Dus.
0: Dat lijkt me dan dus ook wel weer een sport op zich.
2: Ja, dat is het voor een deel ook wel. Alhoewel je wel merkt dat de goede klassieke schakers ook wel de goede rapid schakers zijn.
0: Okay.
2: En wij hebben overigens ook nog snel schaken. En dan heb je het echt over bedenktijden van 5 minuten of minder per partij. En dan gaat het echt in een rap tempo.
0: En is het gewoon klok aantikken, aantikken?
2: Ja, na elke zet. Ja.
1: Is het leuker eigenlijk?
2: Dat is een kwestie van smaak. Er zijn mensen die vinden de standschaken vinden ze het leukste wat er is. En die zijn er ook in gespecialiseerd. Ik persoonlijk hou meer van een klassieke schaak. Maar goed, ik ben wat meer van de oude stempel. Maar met name het rapid schaak, wat er een beetje tussenin zit, heeft wel een vlucht gekregen de laatste 5 jaar, zeg maar.
1: Ja.
0: Hoe wordt er nou rekening gehouden met niveau? Want je zegt, er is de ene noemt het, je noemde net hobby en de andere sport. Nou, ja. Dat zijn al twee verschillende invalshoeken.
2: Ja.
0: Hoe wordt daar rekening mee gehouden in zo'n toernooi?
2: Nou, we hadden sowieso drie groepen. Eén groep voor de allersterkste, de groep A heette dat. En een groep B voor de wat, nou ja, de wat minder sterke. En groep C voor de nog wat minder sterke. En daarnaast is het zo, in elke groep zaten dus 60 of zo deelnemers. En ze speelden maar 7 ronden, dus je speelt lang niet tegen iedereen. En het systeem werkt zo dat als je wint, krijg je iemand tegenover je die evenveel punten heeft. Dus de sterke die komen elkaar uiteindelijk automatisch tegen en de minder sterke ook.
1: Ja, maar goed, stel ik geef me op om mee te doen met het toernooi en dan moet je van jezelf zeggen, ik ben een sterke speler of ben ik minder, of is er een soort ranking?
2: Er is een ratingsysteem zoals dat heet. Dat is een objectief, wat heet objectief? Nou, een objectief puntensysteem waaraan mensen die dus regelmatig gespeeld hebben kunnen zien van hoe sterk zijn wij. En type, om een beeld te geven, een echte grootmeester zit op 2500 rating of meer. Een gemiddelde club schaken rond de 2000 en een beginner zo rond de 1000 of 1200.
1: Ja, want de term is gevallen, grootmeester. Hoe word je een grootmeester?
2: Ja, je wordt grootmeester als je in internationale toernooien bepaalde resultaten haalt. Waar ook andere grootmeesters aan deelnemen. En we hadden bij dit toernooi inderdaad ook 6 grootmeesters die deelnamen.
0: Ja, en dan zie je dus die ranking, die kan je ook online vinden.
2: Ja.
0: Is dat dan vooraf of achteraf, die ranking?
2: Allebei. Dat wil zeggen, van tevoren is dus, kun je zien op de wereldranglijst van, of op de Nederlandse ranglijst van hoeveel punten, dus hoe sterk een papier een speler is. En ja, mede door de resultaten van het toernooi worden die ratingpunten ook bijgesteld. Dan kan die ranking dus ook veranderen.
0: Wat ik nou grappig vind is dat er zit ook heel veel eer in, vind ik, bij schaken. En zeker ook het feit dat je tegen de sterkste tegenstander wil spelen. In het voetbal zie je juist dat er de pools zo opgedeeld worden dat de sterkste de grootste kans hebben om in het einde tegen elkaar te komen. En hier is het eigenlijk andersom. Je moet zo snel mogelijk zit je tegen zo goed mogelijke tegenstander. Begrijp ik dat goed?
2: Min of meer, ja. Maar het is, wat ik zei, het zijn vrij grote groepen. 60 deelnemers. Dus het filtert vanzelf uit, zoals ik net al zei. De sterker komt.
0: Maar dat is dan ook nog wel 2-3 keer.
2: Maar het duurt
0: nog
2: wel een aantal rondes voordat de allersterkste echt elkaar tegenkomen. Meestal is dat pas in ronde 5 of zo.
0: Oké. Ja. Dat is ook wel. Het is ook wel een beetje met een climax. Ja. Het werkt wel ergens naartoe.
1: Ja. Dit is de 32e editie.
2: Ja.
1: Wat is het geheim dat jullie al zo lang elk jaar een toernooi hebben ingehouden?
2: Nou ja, ik denk een paar dingen. Ten eerste, ik zei het net al, het is het eerste toernooi na de zomervakantie. Dat is sowieso voor veel mensen een mooi moment.
1: Even warm draaien.
2: Ja, maar daarnaast, we hebben natuurlijk, omdat we het al zo lang doen, ook een perfect ingesleten team en organisatie.
1: Oh ja. Ja.
2: Daarnaast, we betrekken altijd een paar grootmeesters. Die proberen ook een beetje te verleiden. We bieden ze ook een lunch aan en dat soort dingen. Zodat ze ook.
1: Ja, zijn schakers daar gevoelig voor?
2: En veel schakers vinden het een eer om tegen grootmeesters te kunnen spelen. Dus dat trekt dan ook vervolgens weer andere spelers
0: aan. Ja. Ja, dus je hoeft er eigenlijk maar één te hebben of misschien twee. En dan,
2: bij wijze van spreken, ja. Ja. Ja. Ja.
0: Oké. Nou, schaken heeft natuurlijk ook wel een beetje een imago van lang nadenken, misschien wat stoffig. Slimme mensen, hè, vooral heel veel slimme mensen. Toch zijn jullie met de jeugd ook bezig. Er waren net zoveel jeugdspelers aanwezig als niet-jeugdspelers.
2: Ja. Ja.
0: Hoe komt dat? Hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Ja, het schaken is ontzettend populair bij de jeugd. Jeugdschaken is echt in de groei. Dan praat ik echt over een landelijke trend overigens.
0: Okay.
2: Of misschien nog wel breder dan dat.

0: een aantal talenten zijn, dat er nu echt zijn die zeggen, ja, daar komen nu al een aantal talentjes naar boven.
1: Nou, als ik kijk naar jeugdtoernooi, afgelopen jeugdtoernooi, daar zat er wel eentje in waarvan ik nu wel weet, die is gewoon ook Nederlands kampioen in zijn leeftijdscategorie, de categorie tot 8 jaar in dit geval.
0: Maar tot wanneer?
1: Ja, ze beginnen al heel jong.
0: Oké, tot 8 jaar.
1: Ja, nog jonger zelf. We hebben zelf nog Nederlands kampioenschappen vanaf 7 jaar. Maar dat was eentje tussen daarvan. Ik denk ik van nou, die zie ik in over een aantal jaren wel in de Nederlandse top verschijnen. Ja.
2: Het imago van schaken is ook wel dat het een moeilijke sport is, een serieuze sport. Wat zou je nou tegen mensen zeggen die denken, ja, dat is misschien dat ik dat niveau niet aan ga tikken?
1: Nou ja, het is schaken. Je kunt het doen op alle leeftijden, op alle niveaus. Het stoffige imago, dat had het inderdaad in het verleden. Maar ik zou tegen die mensen zeggen, kom gewoon eens een keer kijken. Dan zie je dat het echt niet meer zo is.
2: Okay,
1: en vooral bij die jeugdtoernooien helemaal. Dat is gewoon een, ondanks dat het een serieuze sport is, toch een heel levendige aangelegenheid.
2: Leuk om te horen. Ja. En messen maken. Jullie bestaan al sinds, ik had het opgeschreven, 1847... dat is echt heel lang.
1: Ja.
2: Hoe krijgen jullie dat voor elkaar om toch zo'n levendige club te blijven dan?
1: Ja, nou ja, we zijn inderdaad opgericht door meneer Messenmaker. Daar danken we ook onze naam aan.
2: Dat had ik wel een beetje verwacht eigenlijk.
1: 1847 was overigens halverwege de 19e eeuw was ook een periode dat er in West-Europa en ook in Nederland relatief veel schaakverenigingen werden opgericht. Het begon toen een beetje in Europa dood te dringen, zeg maar. Ja, ook de vereniging heeft al wat moeilijke momenten gekend dat ze op sterven na dood waren, zal ik maar even zeggen. Maar ja, mijn voorgangers, zal ik maar zeggen, hebben dat toch weten te overleven. En de laatste 20, 30 jaar dat ik nu aan de club verbonden ben, zijn we echt een heel bruisende, actieve vereniging.
2: Bruisende, hoeveel leden hebben jullie?
1: We hebben 50 seniorleden en 75 jeugdleden.
0: Dat is gewoon bruisend.
1: Ja.
0: Dan ben je hoopvol. Hè? Dat is dan misschien een conclusie. Maar als het gaat over, daar maak ik me nog wel zorgen om. Wat is er dan iets wat je in je schaaksport ook ziet? Want wij spreken hier veel mensen vanuit de sport. Straks ook weer een gesprek over de sport. Ja. En dan zie je toch ook wel dat er het verenigingsleven heeft echt wel een verandering doorgemaakt. Is dat ook geld dat voor het schaken? Of zeg je, nee joh, kom hier, want hier is geen probleem.
1: Nou ja, bij elke vereniging heb je vrijwilligers nodig natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Dat zijn we gelukkig op dit moment. Mensen maken goed in voorzien, maar dat zijn ook wel eens andere momenten in.
2: Ja.
1: Ja, wat voor de schaaksport als algemeenheid een beetje een bedreiging is, zou ik als zeggen, is dat je hebt de goede computers die kunnen schaken tegenwoordig.
0: Oh ja.
1: En zeker bij het topschaak waar geld mee gemoeid is, daar is valt spel nog alles aan de orde. Dat mensen in de tussen de pauzes even gauw eventjes op een computer, eventjes op een telefoon eventjes kijken wat de computer ervan vindt.
2: Echt waar?
1: En dat is, dat speelt gelukkig bij het normale clubschaak niet, maar dat zie je wel. Dat is wel een beetje een bedreiging, vind ik. Ja.
0: Nou, en ik hoor, het is natuurlijk ook best wel een ruil geweest, een jaar of 2 geleden, of het wel of niet vals spelen was, ja of nee, toch?
1: Ja,
0: ik doe het, dat heb ik een beetje gevolgd. Naam weet ik overigens niet te noemen, die zal jij kunnen noemen. Maar dat is natuurlijk wel iets wat dan dus ook wel echt zijn intrede kan maken. Hè?
1: Nou, dat heeft dus ook echt de aandacht van alle arbiters en ook van de schaakbond. Het gaat zover dat bij grote toernooien, bij toptoernooien, worden mensen ook echt gefouilleerd, zeg maar, en gescand of ze niet een mobiele telefoon in hun zak hebben en zo.
0: Openbare toilet, zo.
1: Nou ja, bij toilet gaan moet er iemand meegaan en dat soort dingen. Ja, dus het heeft die zin wel. Maar ik zeg al, dat is vooral dan bij de topsport. Gelukkig is dat bij het normale niveau, zal ik maar even zeggen, is dat in ieder geval vooralsnog niet aan de orde.
0: Nee, snap ik. Maar goed, het gaat natuurlijk ook wel echt over centen.
1: Ja.
0: Want op het moment dat je wint, hoor je wel eens bedragen voorbij komen. Dan denk ik, dat zijn dingen die wij niet elke dag verdienen.
1: Klopt.
0: Tot slot. Als jij iemand nu tegen zou komen die nog nooit heeft geschaakt of het echt niet zou kunnen, wat voor reden zou je dan noemen te zeggen, nou joh, probeer het nou gewoon eens, want ... dit zou, zou goed voor je zijn of is leuk voor je? Of...
1: Nou ja, het is gewoon leuk om te doen. Het is verbindend, noem ik het altijd. Je krijgt contact met mensen die van allerlei pluimage, zeg maar.
0: Oh ja.
1: Ik zei het altijd, voor jong en oud.
2: Ja.
1: Er zijn ook cursussen voor beginners. Ook in Gouda geven we zo'n cursus. Dus ook daar is een manier om misschien, als je terughoudend bent of dan niet zo kunt schaken, om daar op die manier in...
0: Jij bent ook trainer, toch weten?
1: Ik ben ook trainer, ja.
0: Dus bij jou kunnen we een cursus volgen?
1: Ja.
0: Nou, dat is wel echt...
2: Idee, René?
0: Nou, kijk, ik denk altijd van... hoe kan het bestaan dat ze een bordspel, want zo zie ik het, zo lang dus kan blijven bestaan. Ja. Maar ik bedoel, je hebt ook dammen, je hebt ook weet je,

0: is ook een bord, maar toch maakt schaken iets unieks. En terwijl ja, je hebt zoveel alternatieven. Dus iets in mij triggert wel van ja, dan moet er ook wel echt een heel leuk element in zitten. Maar ja, ik kan dus niet schaken. Ik heb het wel eens geleerd hoor, trouwens. Vroeger kon ik het nog wel op school. Maar ja, nu dammen kan ik echt beter dan schaken.
1: Nou, ik zou zeggen, ik kom een keer naar de cursus.
2: Ja, ja, dat zou ik ook zeggen eigenlijk.
0: Ja. En, kun jij eigenlijk schaken?
2: Ik kan schaken, ja. Ik heb het geleerd. Ja.
0: Oké, nou ja, dat is. Nou, ja. Oké. Peter? Bedankt voor deze leuke kijk op schaken. Heb je nog iets om te zeggen? Die zegt van nou, dat wilde ik echt nog wel genoemd hebben.
1: Nou, ik denk dat alles wel voorbij is gekomen. Dankjewel.
0: Ja, nou, we gaan, ik zou zeggen, dan op naar editie 33. En wij gaan op naar ons laatste thema. Dat is GRTC Excelsior, wel onze wielrenvereniging. De Goudse Ren- en Tour Club. Maar dat doen we nog niet voordat we hebben geluisterd naar een van mijn absolute favorieten. Mark Knopfler werd wereldberoemd als frontman van Dire Straits. Maar nadat de band in 1995 stopte, koos hij bewust voor een rustiger leven en een meer persoonlijke muzikale koers. In 1996 verscheen zijn eerste soloalbum Golden Heart. Het begin van een indrukwekkende solocarrière waarin folk, country, prachtige gitaarpartijen hoor ze maar centraal staan. In 2000 verscheen wat mij betreft een van de mooiste albums ooit gemaakt, Sailing to Philadelphia. Philadelphia, sorry. Met daarop dit prachtige nummer, What It Is.

0: Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.
1: Ja, we gaan live bij de Verwondering, Onno.
2: Ja.
1: Ja, althans we. Ik ben er helaas niet bij, maar jij wel.
2: Wat missen, denk ik.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
2: Grote tent achter de Waag. En dan zitten we met elkaar, met het hele team van Weekend Gouda.
1: Zin in?
2: Ja, zin in. Okay. Ja, het is toch een prachtig tweejaarlijks festival, groot uitgepakt. En het andere jaar iets
1: smaller.
2: Iets meer intiemer. Maar we zijn erbij.
1: Helemaal leuk. Heb je nog iets opvallends gezien in het nieuws?
2: Zeker. De stichting Stadsdichters Gouda, die zoekt een nieuwe stadsdichter.
1: Gaat Chris stoppen?
2: Dat is natuurlijk prachtig, maar het jammer is dat Chris gaat stoppen. We gaan afscheid nemen van Chris Bellekom. En op vrijdag 30 oktober kiest een deskundige jury de 13e stadsdichter van de stad tijdens een verkiezingsavond in Cultuurhuis Garenspinnerij. Dus iedereen die graag gedichten schrijft, schrijf je wel eens gedichten?
1: Nooit.
2: En die ook graag een andere wil laten horen, die kan meedoen aan de verkiezing. De nieuwe stadsdichter mag zich 2 jaar lang het poëtische middelpunt van Gouda noemen en heeft de grote eer om hier in de studio te komen.
1: Kom altijd in onze studio.
2: Gedichten komen voorlezen.
1: Zeker.
2: Inschrijven voor de verkiezing kan via www.stadsdichtersgouda.nl. Daar vind je ook allerlei informatie.
1: Zo is het. Nou, ja. Onze volgende gasten zijn al aangeschoven, Onno.
2: Ja, Gouda heeft een lange wielertraditie. Al sinds 1932 is GRTC Excelsior actief in onze stad. Een vereniging waar je terecht kunt als je lekker met anderen een rondje wil fietsen, maar ook waar ook volop wordt getraind en gekoerst. En er is zelfs een eigen parcours in het Goudse Hout.
1: Zeker.
2: Maar hoe is het eigenlijk om lid te zijn van zo'n wielervereniging? Moet je daarvoor een doorgewinterde wielrenner zijn? Ik zit naast René die... Is dat wel, denk ik. Met een peperdure racefiets. Ook dat nog eens een keertje.
3: Wel, ja.
2: Of kun je ook gewoon beginnen omdat je het leuk vindt om buiten te zijn en samen kilometers te maken? Daar gaan we het vandaag over hebben. Hans Boons en Arjen Bakker zijn bij ons in de studio om ons mee te nemen in de wereld van GRTC Excelsior. Ja. Heren, van harte welkom.
3: Dank je.
1: Welkom. Dank je. Arjan, even bij jou te beginnen. Hoe ben je zelf met wielrennen besmet geraakt?
4: Nou, ik was lid van de Lekstreek, de schaatstrainingsvereniging de Lekstreek. En daar leer je niet alleen heel goed schaatsen, maar je komt daar ook hele goede wielrenners tegen.
1: Oh.
4: En in de winter schaats je dan en in de zomer ga je wielrennen.
1: Het is nog steeds een combinatie die je veel ziet, hè?
4: Ja, zeker. Ja. En dan kom je ook weer goede wielrenners tegen. En voor je het weet ben je lid van GRTC Excelsior.
1: En heb je heel veel geld uitgegeven aan de fiets en dat soort dingen?
4: Nou, toen nog niet.
1: Oh,
4: hoor.
1: Okay.
4: Dat is van de laatste jaren.
1: Hans, hoe ben jij gaan wielrennen?
3: Nou, ik kan me eigenlijk aansluiten bij Arjan. Ik kom ook uit de schaatswereld en voetbalde ook daarbij om te horen. Maar in ieder geval schaatsen. En dat op een gegeven moment heb je in je leeftijd gezegd van, nou, ga ik nog doorbreken? Ik denk het niet. Dat had ik al veel eerder kunnen zien trouwens. Maar, maar toen ben ik... Ik fietste al en ik heb dat tot nu, tot de dag van vandaag, doe ik dat nog met alle plezier. Net wat je zei, vroeger kon je er simpelweg een fietsje kopen. Tegenwoordig moet je me ook altijd de hypotheek opnemen.
1: Zeker, ja, je moet inderdaad een hypotheek nemen. Even over GRTC Excelsior. Even over de vereniging, hoe zou je die omschrijven? Ik weet niet wie het woord wil, maar als ik begin bij jou, Arjan.
4: Ja, nou ja, wij zijn een gezellige club. We hebben veel vrijwilligers en we doen dan, dat heet dan breedte sport. Je kan als hele goede wielrenner kun je bij ons terecht, maar ook als beginner die het wil leren. Je kan toeren, je kan veldrijden. De jeugdafdeling of de commissie die is zeer actief. We krijgen heel veel jeugdleden erbij. Mm. En we hebben zelfs kleine fietsen voor beginnende jeugdleden. Dus en we proberen ze te motiveren. Maar vooral ook plezier te hebben in de sport, in de wielrensport.
1: Mooi. Ja. En wij hebben hier best wel vaak ook mensen zitten van Right to Remember. Dat is waarschijnlijk ook wel bij jullie ook wel bekend. Ja. Die geven ook aan dat het best wel een uitdaging om al die toeren elementen ook op te zetten en dat soort zaken. Wie doet dat bij jullie dan in de vereniging? Doen jullie dat met elkaar of?
4: Nou, we hebben een tourcommissie en zeg maar de tourritten,
1: ja, precies.
4: Die we uitschrijven, die worden door de tourcommissie
1: samengesteld.
4: Samengesteld.
1: Ja. Ja. Ja. En die kleine fietsen zijn beschikbaar in de container.
4: Ja.
1: En daar kun je ze weghalen, of tenminste, daar worden ze uitgeleend om te gebruiken.
4: Ja, ja, ja. Dan kun je dat proberen, of dat wat voor je is. Ah, ja. En dat is wel fijn. Daar komen toch wel veel mensen op af.
2: Jullie hebben een eigen plek in, met een clubhuis en een parcours. En daar wordt getraind.
4: Ja, daar zijn we erg trots op dat we zo'n parcours hebben.
2: Vroeger zaten jullie gewoon op
4: de
2: Goudse Poort.
4: Ja, maar dat werd steeds drukker. En wij konden daar wel rijden omdat er een verkeersborden stonden. Dat je eenrichtingsverkeer.
2: Oh, ja.
4: Maar dat was op woensdagavond. En er waren ook mensen die lang op een kantoor bleven. En die wilden snel naar huis toe. Ja. En die zagen die verkeersborden niet. Dus dat was nog wel... het was niet zonder risico om daar je wedstrijdjes te rijden.
2: Dit is natuurlijk een geweldige plek.
1: Ja,
2: met een eigen clubhuis.
4: Ja, ja.
1: Ja. Wordt het ook door meerdere verenigingen gebruikt? Want ik kan me voorstellen, schaatsen zou hier... Of nou ja, skileren zou hier ook wel...
3: Die zijn ook bij ons twee avonden in de week te gast bij ons op het parcours. En, dus je bent al wat breder bezig. Maar ja, het is en blijft. Vooral, en dat wil ik nog onderstrepen, niet alleen dat we daar parcours met is veilig fietsen.
1: Dat is het.
3: Veilig fietsen is heel belangrijk. Want je ziet er vandaag de dag al hele groepen door de stad en door de dorp heen rijden. Mm-hmm. En dan gaan ze voor, zitten ze in de Tour de France voor hun gevoel. Hè? Ze worden één keer in de week worden ze de vrouw losgelaten. En dan gaan ze de Tour de France in. Maar levensgevaarlijk. En dat heb je dus bij ons niet. Bij ons is het veilig koersen. Het is geen verkeer op de weg. En hoe wil je het nog mooier hebben?
1: Nou,
3: op een parcours wat minder in de natuur ligt.
1: Ja.
3: En met een clubhuis waar als je van binnen naar buiten kijkt, zit of op een VIP-ruimte zit. Zo mooi, met uitzicht over de natuur en over de baan. Ja, mooier kan je je eigenlijk niet voorstellen.
1: Maar...
3: En het is voor Nederland al heel bijzonder. Bijvoorbeeld in België, waar de wielersport zo groot is, heb je dat helemaal niet.
1: Oh ja.
3: Heb je helemaal niet. Dan spreken ze af onder een lantaarnpaal en dat is het.
1: Maar ik zie ook wel jullie shirtjes regelmatig gewoon wel in Gouda rondfietsen.
3: Ja.
1: Dus, maar dan zijn er dan... onderlinge afspraken van hoe fietsen we dan nu? Welk tempo houden we aan? Hebben jullie commando's? Hoe zorgen we ervoor dat ook veilig is?
3: Ja, nou dat is bij de Tour, vooral bij de toekomst. De wedstrijdrijders die trainen of individueel of op het parcours. Maar de toerers die gaan dus de polder in met groepen.
1: Ja.
3: En dan heb je drie verschillende groepen, A, B en C. Dat is gerelateerd aan de snelheid die ze rijden. En je bent niks verplicht, hè, laat ik dat vooropstellen. Maar als je eigenlijk prettig voelt om bij die snelste groep te rijden, dan kan je kijken of je daar in mee kan komen. En anders neem je een trapje lager. Maar een verplichting is er niet. En het is, ja, ik zeg nogmaals, vooral heel vrijblijvend.
1: En welke dagen is dit? Sorry, jongen. Ik ben even benieuwd.
3: Rijden op zondag. Ze rijden in de zomer, dus in het seizoen. Ook op zaterdag, op woensdagavonden. Dus ze zijn er best. En er zijn natuurlijk een categorie die al wat ouder zijn. Die zeggen van, nou, ik heb mijn pensioen. Nou, ik ga ook overdag eens een keertje.
1: Ja,
3: en dan ga je ook met de groep weg.
1: En dan vraag je gewoon van, joh, wie wil er mee? En dan ga je gewoon.
3: Ze hebben een appje en dan kun je daar...
2: Wat is er zo leuk aan om in een groep te fietsen? Kijk even naar jou, hoor.
4: Maar sport verbroedert. En als je samen kunt sporten, dan is het al gauw gezellig. En heb je wat voor elkaar over? Of bij het wielrennen is dan wie houdt wie uit de wind? En,
1: ja, dat is waar, ja.
4: Dat is een heel fijn gevoel. Als je samen iets doet en rekening houdt met elkaar. En dan ook nog weer thuis komt en grote verhalen elkaar kunt vertellen.
1: Ja, elkaars banden hebben geplakt.
4: Ja, het is erg gezellig. Gezelligheid en plezier.
3: Ga 50 kilometer alleen trainen of 50 kilometer met een groepje. Moet kijken hoe gauw snel die 50 kilometer om zijn.
1: Ja, dat klopt. Dat gaat sneller dan alleen.
2: Ja. Ja. Is het nou, in mijn beleving is het vooral iets voor het voorjaar en de zomer. Hoe gaan jullie om met het seizoen wat voor de deur staat? De herfst, de winter?
4: Daar hebben we de veldrijcompetitie voor.
1: Oh.
4: Veldrijden doen we in de winter. En we doen dat bij de Geluidsval en bij de Goudse Poort. Daar hebben we...
2: Bij de Koenenkoop daar?
4: Nee.
3: Bij de atletiek ben.
4: En daar rijden we op zondagmorgen, rijden we daar dan een veldrij.
2: Ander soort fiets, denk ik.
4: Ja, zeker. En je kan ook op je mountainbike daar. Maar het is een fijn onderdeel, omdat bij het wielrennen, als je wedstrijden rijdt, dan is vaak de maat het peloton. En als je het peloton niet bij kan houden, dan is het niet zo leuk. Maar bij het veldrijden, daar is meer individueel, zeg maar. Dus iedereen doet zijn eigen rondje, of je houdt je prestatie zelf in het oog. En dat motiveert enorm voor in de winter bezig te zijn, bezig te zijn.
1: Ja, dat leuk. Samen fietsen is wat uitdagend. Je ziet natuurlijk ook dat veel wielrenners nu binnen gaan zitten. Ja. Op een tax of hoe heet het, zo'n apparaat.
3: Over Zwift rijden.
1: Over Zwift, ja, precies. Ja,
3: dat doe je op een tax. Ja. Met een programma van Zwift.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat zie je ook veel gebeuren. Ja. Is dat ook bij jullie zo dat je zegt van ja, we hebben echt wel een soort groepen die zijn. De mooie weerrijders, die zie je altijd. Ja. En dan in de winter zwakt het wat af. Ja. En dan komt er. Of is echt iedereen ook gecommit aan het veldrijden?
4: Nee. Want ik zelf doe niet aan veldrijden. Maar ik blijf net graag lang op de weg rijden. Ik moet van een tax niks hebben. Ik vind het echt heel vervelend. Okay. maar er zijn mensen die doen dat graag. En die hebben dan ook contact. Heb je nog getraind? Ja, ik heb pas met Randy. Randy? Ik zei, ja, dat is mijn vriend uit Canada.
2: We hebben samen
1: gefietst.
4: Ja, dat is wel grappig allemaal. Maar het is individueel. Sommige mensen die zweren bij anderen niet.
1: Niet.
2: Maar Excelsior is dus een vereniging voor iedereen. Of je nu recreant bent of wedstrijdrijder.
4: Ja.
2: Hoe ziet dat wedstrijdrijden eruit?
4: Ja, ik heb hier een boek meegenomen van de complete Goudse wielerhistorie. En daar kun je in lezen van hoe populair het wielrennen was 30 jaar geleden. Toen we de Ronde van de Krugelaan nog hadden.
2: Ronde van Gouda?
4: Ronde van Gouda.
1: Dat ging, nee, dus daar, voor daar ging,
4: we hebben nu ook nog de Ronde van Gouda. Toen kreeg je 100 renners aan de start. En er waren dan ook nog zogenaamde bijschrijvers. Die wilden graag meedoen. En als er dan iemand niet op kon dagen, dan zei de organisatie, nou, de eerste bijschrijver die mag dan meedoen. Zo populair was dat. Nu hebben we onze handen vol om een peloton van 25 te hebben op de Ronde van Gouda. Publiek is er nauwelijks. Terwijl hier stonden de mensen.
2: Ja, zeker. Ja, drie, vier rijen dik.
4: Ik heb er zelf ook een aantal keren aan meegedaan. En dan waren er kinderen die vroegen dan je handtekening. Toen was het zo populair. Men keek er naar uit voor de Ronde van Gouda bij te wonen. Ja. En dat is nu wel
1: dat is iets anders geworden. Ja. Ja. Nou goed, we hebben wel de Right to Remember om ook naartoe te gaan. Wordt ook mee gefietst. De jeugd, want die is er wel veel. Er is wel veel jeugd. Is dat ook bij het wielrennen?
4: Ja.
1: Is dat ook upcoming? Of is het iets, iedereen de Mathieu van der Poel worden? Of?
4: Ja, nou ja, dat speelt natuurlijk wel mee. En de successen van de dames speelt ook dat er veel meisjes ook zich aanmelden. Mm-hmm. Wat we zien wel. Een ontwikkeling, ja, dat vinden we heel jammer, maar het is tot een bepaalde leeftijd. Tot 14, 15. Mm. We noemen dat de nieuwelingenleeftijd. En dan zie je toch vaak een dip dat die kinderen afhaken, zeg maar. Dat heeft verschillende oorzaken. Een daarvan is natuurlijk school.
1: Sport.
4: Werken. Je moet daar toch heel veel tijd in steken.
1: Ja.
4: Dus dat is wel jammer.
3: Hey, wat je ook wel wel ziet, is dat er kinderen heel jong eraan beginnen. Mijn dochter heeft het ook gedaan, maar die heeft het wel volgehouden. Maar heel jong beginnen. En eigenlijk zijn ze op een gegeven moment 13 of 14 jaar. En zeggen, nou, ik heb het nou 8, 9 jaar gedaan. Ik zou nou wel eens wat anders willen. Ja. Want zo zitten kinderen in elkaar.
2: Ja. Hey, Hans, nog een vraagje aan jou. Want het wielrennen heeft ook wel een beetje het imago van dure fiets, strak pakje, dat soort dingen. Wat zou je nou tegen mensen zeggen die dan zeggen, dat is eigenlijk niks voor mij?
3: Nou, het ligt eraan of je het pakje niet mooi vindt. Over het algemeen ziet het pakje van Excelsior, of de kleding van Excelsior, ziet er goed uit. Je moet het eigenlijk hebben, want strakke kleding is prettiger als wanneer de wind er doorheen waait. Ja. Je voelt je eigenlijk dan een ballon. En die kleding is er ook op gemaakt om strak gedragen te worden. Voetballers lopen ook niet met een kort broekje aan. Die hebben tegenwoordig ook lange broeken.
2: Dat is waar.
3: En speciaal, want dat hoort bij die sport. Ja. Nou, dit hoort ook bij Excelsior. Gesoigneerd eruit zien, maar zo noemen we dat. Goed eruit zien. Dat geeft een goed gevoel op de fiets. En dan ga je vanzelf ga je er wat slaan.
2: Maar om mensen over de streep te trekken, wat zou je zeggen?
3: Nou, ik zou zeggen, kom naar Excelsior. Het ligt aan wat voor leeftijd ze hebben. Wij hebben altijd een fiets voor je die je kan huren voor een aardigheidje, zeg ik altijd maar. En de kleding die kan je bij ons op de club aanschaffen. En dat eerste kledingstuk is niet zo duur, ben je gek. Als je lid kan worden bij een club, kan je ook een shirtje kopen.
4: Ja.
3: Of krijgen zelfs.
4: Een van onze sponsors is Ad Slingeland fietsen in Haastrecht. Ja. En leden van Excelsior, die hebben daar wel een streepje voor.
2: Ja, kijk. Dat is leuk om te horen.
1: Dat klinkt
2: wel
1: goed.
2: Ja, we kunnen nog uren doorpraten. Maar
1: nou, ik vind het wel heel leuk. Want mijn zoon zit dus ook bij Excelsior.
2: Oké. Okay.
1: Ja,
2: die heeft ook een streepje voor dus.
1: Die heeft ook een streepje voor. Maar ook echt omdat ik zie echt dat het heel leuk georganiseerd is. Dinsdag en donderdag lekker trainen. Hij heeft naar zijn zin. Hij vindt het leuk. De manier waarop. Ook een beetje dat sportieve element. En tegelijk, hij komt helemaal rood terug. Dus het heeft hem ook echt wat gekost. Dat zie je toch bij veel sporten juist niet. Dat vind ik echt wel heel gaaf. Dus
2: leuk.
1: Ze denken er goed aan en ook complimenten voor de trainers.
3: Ja. En we zijn een rookvrije vereniging.
1: Oké, dat is een goed
2: even onderstrepen.
1: Ja, zeker.
2: Hans Arjen, dank jullie wel. Volgens mij is één ding wel duidelijk geworden. Bij Excelsior hoef je niet meteen de nieuwe Mathieu van te zijn. Grijp voor de wedstrijdwielrenner. Maar ook voor mensen die gewoon lekker samen willen fietsen.
3: Zeker.
2: Toch in een strak pakje.
3: Ja.
2: Bedankt voor jullie komst. We hebben nog heel even tijd voor muziek. Lekker zomerse plaats aan het einde van de zomer. De Kinks. Sunny Afternoon.

0: Er wordt hier nog gezellig nagepraat door de mannen van Excelsior met ons natuurlijk. Orno, ga lekker zitten ook. Want, ja, we zijn al aan het einde gekomen van ons programma.
1: Dit was het dan.
0: Dit was het eigenlijk wel. Weekend Gouda.
1: Ja, we rennen met z'n allen naar het stadhuis om daar de vordering
0: te niet te snel, want Gerrit kwam dus net hier terug. Die zegt, de stikdruk.
1: Ja. Maar goed, we hebben ook wel wat meer geleerd over schaken. En onze oudste schaakclub van Nederland, Messenmaker. Met dank aan Peter. En ze enthousiast gemaakt voor een toertochtje door Gouda. Door Arjen en Hans.
0: Ja, gewoon een keertje meedoen. We zijn te volgen via Instagram, maar ook al onze items worden geknipt en gepimpt en geplakt. Door onze eigen technicus, mediatechnicus, zal ik hem zo noemen?
1: Ja.
0: Ramon. Dat doet hij op ons YouTube-kanaal. Dus je kan gewoon Weekend Gouda intoetsen. En dat doe je met W-E-K-E-N-T. Volgende week zijn we er weer.
1: Ja, volgende week zijn we er weer. Maar niet vanuit deze plek. En ook niet vanaf deze tijd. Let op, we zijn live vanaf het festival De Verwondering tussen 12 en 2.
0: Tot de volgende.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Voor Gast uit de Streek ben ik eens afgereisd naar Hekendorp. En wel bij Els van der Heijden. Kort geleden heeft zij een boek geschreven over haar ziekte, taarslijmziekte. En het heet Herzien. En dat gaat natuurlijk alles over taarslijmziekte. En wat ze allemaal heeft meegemaakt in haar leven. Welkom Els.
2: Dankjewel Wil.
1: Mijn allereerste vraag is natuurlijk van, waar kom je oorspronkelijk vandaan?
2: Ja, nou, ik kom niet uit de streek. Wel uit Zuid-Holland kom ik. Ik kom uit Den Haag.
1: Oh,
2: ja, Den Haag geboren. Ja.
1: Ja, dan heb je een Hagenees en een Hagenaar.
2: Ja, ik denk dat wij er een beetje tussenin zaten.
1: Hartstikke goed. Ja, dat is een vraag die altijd naar voren komt. En waarom, weet ik ook niet. Maar je hebt Friezen en Friezinnen.
2: Ja.
1: Vandaar.
2: Ja.
1: Ja, daar ben je natuurlijk geboren en getogen.
2: Ja, nou, ik ben geboren, maar op mijn derde jaar verhuisd naar Amstelveen. En dat kwam omdat mijn vader, die werkte voor de KLM. En het hoofdkantoor zat toen in Den Haag. En daarna ging een heel groot deel naar Amstelveen. En hij is mee verhuisd. Nou was het heel grappig, want mijn vader kwam uit Amsterdam. Mijn moeder en haar familie uit Den Haag. Dus er was altijd al een soort van lichte controverse. Mijn vader heeft er ook 20 jaar in Den Haag gewoond. Maar, dus het was wel grappig. Toen gingen wij dus naar, laten we zeggen, Amsterdam.
1: Amsterdam.
2: Ja, Amsterdam.
1: Grappig.
2: Erbij. Ja.
1: Ja, ja. Want op zich botst dat wel een beetje, hè?
2: Ja, dat botste wel een beetje. Ik weet, wij hebben heel veel, we hadden best wat familie natuurlijk in Den Haag wonen. Daar gingen we ook regelmatig heen. En als we Den Haag dan inreden, zei mijn vader altijd heel grappig. Het lijkt net of ze hier een verdieping vergeten zijn. Weet je wel, flauw. Maar goed, dat soort flauw. Maar,
1: dat hoort er gewoon
2: ja,
1: bij.
2: Ja, precies.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
2: En ook uitdrukkingen als de asbak. Dat is de vuilnisbak. Dus mijn vader zei mijn moeder, kun jij de asbak even buiten zetten? Ging je een asbakje buiten zetten?
1: Nou, echt. Heerlijk.
2: Ja, ja. Heerlijk. Er zat altijd een beetje, maar het was altijd wel met in spel. Maar er zat wel een beetje controverse.
1: Ja. Aha, ja. Aha.
2: Amsterdam vindt zichzelf geweldig, hè, tenslotte.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, en Den Haag. Ja, dat is Den Haag.
2: Ja, maar ja.
1: Absoluut, absoluut. Dus verhuisd naar Amstelveen.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En daar natuurlijk later naar de lagere school. Maar in die tussentijd is er natuurlijk wel wat gebeurd.
2: Ja, toen ik was eigenlijk als kind, toen ik geboren werd, ging het heel goed. Ik heb uit de overlevering gehoord dat ik nooit huilde als kind. Nou, dat was heel rustig, denk ik, voor mijn ouders. Maar het ging al snel minder goed. En minder goed in, als in, groeide niet goed, nageltjes groeiden niet, al dat soort dingen. Ja, en gewoon echt dat je denkt, dat klopt niet. Maar nou was ik het eerste en later bleek ook enige kind van mijn ouders. En mijn moeder was heel ongerust. Ze ging naar het consultatiebureau, maar die kreeg daar vooral te horen, mevrouw, maakt u zich nou niet zo zorgen, eerste kindje, enzovoort. Maar ik was gewoon echt, dat ging niet goed. Ik had ook heel veel last van allerlei darmproblemen. En toen verhuisden we om mijn derde jaar naar Amstelveen. En daar kregen wij een huisarts die heel doortastend was. En die heeft ons toen naar het Emma Kinderziekenhuis, hè, wat hier in de regio het Wilhelmina Kinderziekenhuis is.
1: Ja.
2: Dus van het universitaire ziekenhuis. Doorverwezen. En daar is na heel lang zoeken diagnose cystic fibrose, ofwel taaislijmziekte, gesteld. Toen was ik, nou, 3,5, bijna 4.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar dat heeft je natuurlijk wel beperkt. Want natuurlijk, afgezien van dat het vastgesteld werd, was natuurlijk ook een geruststelling van je ouders. Ze wisten nu in ieder geval wat er aan de hand was.
2: Ja, klopt. Het was gek eigenlijk. Want ik weet natuurlijk zelf, ik heb vrij herinneringen die vrij lang teruggaan. Dus ik weet wel dat er wat speelde. En ik herinner me ook wel van die, weet je wel, dat je terugdenkt, dat je nog van die flitsen weet van, oh ja, toen zat ik daar in dat ziekenhuis met iets op mijn hand, wat dan uiteindelijk de diagnose heeft helpen stellen. Maar je weet als kind niet hoe ernstig het is. Althans, niet letterlijk. Maar ik voelde wel aan de spanning van mijn ouders, goh, wat heeft dit kindje toch? En die spanning nam even af toen de diagnose er was. Want we weten wat het is.
1: Ja.
2: Maar ja, het was een hele ernstige ziekte.
1: En dan moet je ermee dealen.
2: Ja.
1: En dat zal niet gemakkelijk geweest zijn. Want toen was je natuurlijk nog vrij jong.
2: Ja.
1: En toen was er nog niet zoveel op de markt.
2: Bijna
1: dat
2: niks.
1: Dat kon zeggen, bijna niks.
2: Nee, klopt.
1: Dus dat betekende heel veel behandelingen. En hoe zag dat eruit?
2: Nou ja, er was eigenlijk bijna niks. Het enige wat er echt nog, wat er kon, was antibiotica inhaleren. Dus elke ochtend 5 minuten lang inhaleren. Nou, als voor een kindje van bijna 4 is dat gewoon heel lang en heel vervelend dat dat elke dag moet. En medicijnen bij het eten, om te zorgen dat de pancreas, zeg maar, dus je alvleesklier, het eten, die enzymen uitscheidt zodat je eten goed verteerd wordt. Dat was natuurlijk een van de problemen daarvoor.
1: Precies. Ja. Ja.
2: En ja, helaas kreeg ik wel luchtweginfecties, want ook je longen worden aangedaan door de taaislijmziekte. En dat was gewoon heel naar. Toen moest ik een keer naar het ziekenhuis, was ik nog heel erg klein. Dat zouden ze nu echt niet meer doen. Maar ik lag helemaal alleen, 3 weken lang. Ja, dat is echt wel een trauma. Ja.
1: Ik kan me voorstellen, ik wou het bijna zeggen, maar ja. Dat moet enorm
2: geweest zijn. Ja, enorm veel impact heeft dat gehad.
1: En dat blijft, dat is bijna blijvend.
2: En delen daarvan zijn blijvend. Ja, ja, delen daarvan zijn... ik kan nog altijd slecht tegen een gesloten slaapkamerdeur.
1: Oh ja.
2: Bijvoorbeeld.
1: Dat soort dingen.
2: Ja. Dat is dat je denkt, nee, doe maar open. Of, maar ja.
1: In ieder geval dat ik weg kan.
2: Ja, en dat iemand bij me kan komen. Juist. Ik voelde me zo onvoorstelbaar alleen daar.
1: Ja.
2: Dat is gewoon heel naar. Ja.
1: Heeft die periode lang geduurd?
2: Die periode heeft... Op een moment ging het eigenlijk redelijk goed. Maar goed, de periode van altijd naar het ziekenhuis voor controles, altijd medicijnen, fysiotherapie, die heeft eigenlijk geduurd tot... Nou, misschien dat toen ik een jaar of misschien 13, 14, toen ging het wat beter. Maar al die jaren daarvoor... Ja, reed ik elke week samen met mijn vader naar de fysiotherapeut. En allemaal dingen die je als... Weet je, terwijl andere kinderen iets leuks gaan doen... Dan moet jij weer naar de fysio of iets anders. Ja.
1: Precies, want dat is de volgende vraag. Je hebt natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes op school.
2: Ja.
1: Dat was natuurlijk best lastig, want je kon niet zomaar naartoe gaan om te spelen. Ja, dat kan wel.
2: Ja, we deden het wel. Mijn ouders waren op zich, dat vond ik wel leuk, best wel... Mijn moeder was heel... angstig en voorzichtig, maar daarin... ik mocht eigenlijk best veel naar verhouding. Maar goed, het is wel altijd... goed opletten dat je niet verkouden wordt. Nou, al dat soort dingen waar je als normaal gesproken als kind niet mee bezig bent.
1: Nee,
2: dus het was nooit onbezorgd, laat ik het zo zeggen.
1: Dat, ja. Maar goed, er waren wel vriendjes en vriendinnetjes.
2: Ja, flink veel. Ja, ja, gelukkig wel. Ja.
1: Lekker ravotten, gekke dingen doen.
2: Ja, dat deden we wel. Dat deden we wel. Maar natuurlijk wel... Weet je, als kind... Ik was me in die zin niet zo bewust van wat ik niet kon, omdat ik het niet kon. En nooit bijvoorbeeld wist dat het zou kunnen, wat anderen wel heel makkelijk deden. En dat is nou eenmaal... Ik deed best wel veel, hoor. Ik deed ook veel aan sport en veel aan... Maar goed, het is toch altijd met behoorlijke voorzichtigheid om niet ziek te worden. En geen luchtweginfecties te krijgen.
1: Ja, ja.
2: En hebben andere kinderen zitten daar niet zo mee.
1: Nee, dat is zo. Ja. En had je nog een bepaalde sport die eruit sprong?
2: Ja, dat was wel een sport die er echt uitsprong. Ik heb op mijn 6e of 7e mocht ik paardrijden.
1: Oh.
2: Ja, en dat is, heeft een blijvende... Is gebleven, laat ik het zo zeggen. Ja. En als kind was ik al... Ja, ik noemde alles op 4 benen een paadje.
1: Aha.
2: Zij moest nee, als een hond. En dan werd ik licht boos en dan stampte ik. Ik zei, paadje, paadje. Nou ja, kortom, gek, want mijn hele familie heeft niets met paarden.
1: Oh.
2: Helemaal niks.
1: Nee?
2: Nee. Nee, het is heel grappig. En ik was gefascineerd door het paard.
1: Ja.
2: En toen mocht ik paardrijden. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Maar ik deed ook tennis met plezier en zwemmen. Dus ik deed skiën. Eigenlijk heel veel.
1: Ja.
2: En dat is ook heel goed, hè, als je slechte longen
1: hebt.
2: Ik denk dat dat ook wel een beetje de achtergrond was. Dat ik al die dingen mocht doen. Maar goed, dat maakte me niet zoveel uit. Ik had er heel veel lol in.
1: Ja. Met of zonder.
2: Met of zonder, nou ja, in mijn geval met, hè, zonder. Je weet niet hoe zonder is.
1: Dat is
2: maar dat is het. Ja. In mijn geval, dat was mijn leven. En dit hoorde erbij.
1: Ja.
2: Het had hele nare kanten. En de dingen die ik leuk vond, nou, daar heb ik ook echt van genoten. Dus.
1: Wat dat betreft heb je een ontzettend leuke jeugd gehad.
2: Ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Wat er doorheen speelt, voor mij is toch altijd de angst en bezorgdheid van mijn ouders, vooral mijn moeder, waar ik me heel verantwoordelijk voor voelde. Gek genoeg.
1: Ja.
2: Heel bijna een schuldgevoel had als ik weer verkouden werd. Weet je wel? En dat kleurt het wel. Ook met terugwerkende kracht nog. Dat is toch een soort van donkere sluier die er altijd ergens overheen ligt.
1: Ja.
2: Hoeveel plezier ik gehad heb, geliefd ben geweest, leuke vrienden, vriendinnen. Dol op school, moet ik zeggen. Vond ik altijd heel leuk. Maar er blijft altijd die bezorgdheid en dat gevoel van verantwoordelijkheid. Terwijl ik dat natuurlijk maar matig had. Mm-hmm. Want wat kan je er eigenlijk mee?
1: Ja.
2: Nou, dat heeft het wel... Dat heeft het negatief, ja, heel gekleurd.
1: Heel gekleurd.
2: Ja.
1: Daarmee stoppen we heel even. En volgens mij heb je een mooi stukje muziek uitgezocht.
2: Ja.
1: En wat zal dat zijn?
2: Nou, wat ik graag wil laten horen is het nummer van Janis Joplin. Me en Bobby McGee. Dat vind ik een waanzinnig mooi nummer. En ook wel triest, hè. Janis Joplin is geloof ik maar 27 geworden. En is aan een overdoos heroïne gestorven. Maar goed, als iemand al heroïne gebruikt... dan is haar leven ook niet super gelukkig geweest. En dat is wonderlijk. Veel talent en tegelijk niet zo heel erg gelukkig. Maar ik vind het een prachtig nummer. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

0: Zo, ik heb toen luisteren naar een heel mooi stukje muziek van Janis Joplin. Ook wel een van mijn favorieten, maar ik ben nog steeds de gast van Els van der Heijden. We gaan het hebben over haar hele leven. Boek geschreven, herzien. Eigenlijk een ode aan alles wat ze heeft meegemaakt in de afgelopen 63 jaar.
1: Ja.
0: Wat ik zo bijzonder vind, is het verhaal wat ik kreeg van jou. Dat toen er werd geconstateerd dat je thaislijmziekte had, was er een levensverwachting van ongeveer 10 jaar.
1: Ja,
0: dat leeftijd klopt. Van 10 jaar, moet ik zeggen.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: dat is keihard.
1: Dat klopt. Ja, dat is het.
0: Ja.
1: Ja. En dat was natuurlijk een gemiddelde toen. En dat betekent dat het ook korter kan zijn. En langer. Maar het is een heel raar getal. Ik was toen 3,5 toen die diagnose gesteld werd. Ja, dan bijna op de helft, zeg maar. Nog net niet helemaal. En toen ik jong was, was het natuurlijk vooral voor mijn ouders heel dramatisch. Als kind van 3,5 heb je daar nog niet echt een beeld van. Geen bewustzijn over, denk ik. Maar toen ik ouder werd, wel.
0: Ja, duidelijk.
1: Toen, ja.
0: Duidelijk. En ook natuurlijk gedurende de lagere school.
1: Ja.
0: Heb je daar natuurlijk ook bepaalde beperkingen. Maar zoals je al in het eerdere stukje zei, je hebt ontzettend veel gedaan. Leuke dingen gedaan.
1: Ja.
0: Drieste dingen.
1: Ja,
0: stoute dingen.
1: Oh, zeker. Alles. Maar dat kwam pas later. Ik was als kind eigenlijk best. Nou, ik was actief, maar ik was voor mijn puberteit. Ik was eigenlijk verder wel heel, niet zo ingewikkeld in de omgang, denk ik.
0: Nee.
1: Ik was vrolijk, ondanks toch ook de hele moeilijke dingen. Ik was wel jong, denk ik, mentaal. Ik kon makkelijk leren.
0: Ja.
1: En op de lagere school, ik kwam op de lagere school, de klas in, maar ik kon al lezen op de kleuterschool. Dus ik kwam die klas in.
0: Oh.
1: En de juf had een paar van die, weet je wel, in letters kleine woordjes opgehangen. En ik las het gewoon voor, want ik was gewend, leuk, ik kan lezen.
0: Ja.
1: Dus ik zag al lichte paniek optreden. Ik dacht, god, wat moet ik met dat kind? Zo werd ik eigenlijk, na 2 weken mocht ik naar de tweede klas. Maar ik was nog helemaal niet zo in de tweede klas. Dat zou nu de vierde nu zijn. Hè?
0: Ja,
1: als je de kleuterschool erbij, groep 4.
0: Ja,
1: mocht ik naar groep 4.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, eigenlijk was dat niet zo zinnig. Want ik was mentaal best jong. Ik kon inderdaad makkelijk leren. Maar er is meer in het leven dan alleen de cognitieve vaardigheden. Je bent ook iemand.
0: Ja.
1: Zo ging ik naar Montessori lagere school. En die zeiden, nee, kom lekker maar gewoon naar de eerste klas / groep 3. En dat, maar goed, toen ging het daar ook best wel vlot. En toen zei hij op een bepaald moment, zei de leraar, ja, je zou klas 5 wel, oftewel groep 7 over mogen slaan. En mijn ouders wilden dat niet. En daar ben ik ontzettend blij mee. Want ik was gewoon heel erg jong.
0: Ja.
1: En ik had in alle stof wel af van de school. Maar ik was natuurlijk nog helemaal niet toe aan de middelbare school.
0: Nee.
1: Dus ik heb gewoon allerlei andere, meer geleerd, andere dingen gedaan. En daar ben ik achteraf echt ontzettend dankbaar voor. Dat ze niet dachten, dat laten we er toch nog maar een keer een klas laten overslaan. Want dat was niet goed gekomen, denk ik. Nee.
0: Ik denk dat het schoolsysteem dat ook heel goed heeft aangepakt.
1: Ja, heel goed. Dat is ook een.
0: Dat is wel een van de dingen.
1: En het is een systeem dat past bij mij. Ja. Hè? Er zit veel zelfstandigheid in.
0: Ja.
1: Dat moet je wel leren.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze bieden ook veel.
0: Juist.
1: Veel ruimte, veel, eigenlijk heel erg op maat.
0: Ja.
1: Onderwijs.
0: Ja.
1: Dus voor mij werkte dat heel goed. Ja.
0: Precies. Want wat je zei, het is ongedeeld VWO.
1: Ja.
0: Gymnasium, VWO.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is natuurlijk wel een beetje biggelen.
1: Ja, dat is
0: want
1: waar.
0: Want jij hebt nog het oude systeem gedaan van meerdere vakken.
1: Ja, dat klopt. Maar ik moet zeggen, klas 1 tot en met 3 gingen echt als een zonnetje. Maar toen was ik ook. Ja, toen had ik gewoon. Het ging fysiek lekker. Ik zat goed in mijn vel. Alleen daarna vond ik het veel moeilijker worden. Omdat toen sloeg de puberteit een beetje toe. Toen begon ik me veel meer te realiseren wat het eigenlijk betekent als je zo'n ziekte hebt. Ik denk ook dat ik, als je er nu naar kijkt, best wat depressief was toen. Alleen was er niet zoveel oog voor. En ik liet ook niemand toe. Dus toen zag je, volgens mij werd het echt voor mijn omgeving moeilijk, maar ook voor mij.
0: Ja. Je moest daar dan toch mee kopen.
1: Ja.
0: Want uiteindelijk,
1: je
0: moet verder.
1: Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen, je bent jong.
1: Ja.
0: De wereld om je heen verandert natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Niet alleen de mensen om je heen, maar hormonaal.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat is natuurlijk ook.
1: Ja, toen was ik niet meer zo braaf. Ik deed eigenlijk wat ik wilde, maar altijd met een beetje die bezorgde ondertoon. Maar ik was Ik was denk ik voor mijn moeder ook niet zo goed aan te sturen, maar zo te zeggen. Ik luisterde niet meer zo goed en ik deed eigenlijk waar ik zin in had. Ik ben één keer blijven zitten op school omdat
0: maar
1: ik gewoon
0: doet
1: helemaal
0: toch
1: niets
0: iedere
1: deed.
0: Puber?
1: Is ook zo,
0: ja.
1: Maar ik voelde altijd, pas op, je moet niet, je kan niet ziek worden. Dus het was het verschil tussen, er zaten een hele grote kloof, hè, tussen dat fysieke wat niet kon, of althans wat gewoon ja, veel minder goed is dan bij de gemiddelde mens. Mm-hmm. En dat ik slim was, slimmer dan de gemiddelde mens. Maar eigenlijk was ik ook vrij ongelukkig toen. Want ik voelde me niet... Ja, hoe zeg je dat? Ik voelde me alleen.
0: Ja, want je had natuurlijk geen omgeving.
1: Nee, en ik sprak ook niet... Het is echt vrij uniek dat wij er nou zo lang over praten. Nou, intussen kan ik dat, maar ik sprak nooit over mijn ziekte. Ik was gesloten, ik maakte liever heel veel grappen dan dat ik een serieus gesprek erover voerde. Dus ik hield het heel erg van me af.
0: Wat was de reden dat je het zo afhield? Was dat een soort, niet alleen de bezorgdheid van je moeder, maar ook voor jezelf, de verantwoordelijkheid die je ook zelf hebt?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk eigenlijk dat ik... Ik heb het denk ik heel erg verdrongen, het verdriet wat
0: Precies,
1: erbij hoorde.
0: Ja.
1: Dat denk ik. En dat is... Ja, ook een copingstrategie. Hè. Je moet iets, zeg maar. En in die tijd was er geen aandacht voor de mentale kant van ernstige ziektes. Het was het fysieke stuk en daar moest keihard aan gewerkt worden.
0: Ja.
1: En terecht. Maar daarnaast ben je ook een opgroeiend mens, hè. Dus je ontwikkelt je identiteit en van alles en nog wat daarbij hoort. Puberteit, hormonen. Ik was enig kind. Mijn ouders waren ook wat ouder. Dus er was, ondanks dat ze heel erg hun best deden, best wel een kloof in die zin in de generatie.
0: Niet alleen dat, maar ik denk ook dat als je, stel dat je een broer of zusje had, heb je natuurlijk wat meer afleiding.
1: Fijn, ben je niet altijd middenpunt.
0: Alleen.
1: En dat vond ik ook heel vervelend.
0: Als jij het hebt over het verdriet, dat verdriet is natuurlijk best wel verklaarbaar.
1: Ja, zeker. Is ook zo.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. En daar heb ik in die tijd, en dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft wel geduurd tot... Want ik ben daarna gaan studeren. Maar dat heeft... Nou, misschien wel 20 jaar geduurd. Dat ik me echt heel erg... Dat er een groot verschil tussen mijn binnen- en mijn buitenwereld was, zeg maar.
0: Maar je groeit er natuurlijk ook in.
1: Ja.
0: Hey, ik bedoel, als je 16 jaar bent, je zit op de middelbare school.
1: Ja.
0: En je bent een echte puber die alles wil en alles kan.
1: Ja, dat was ik zeker. Nou, alles kan niet, maar ik wou wel alles.
0: Okay,
1: ja.
0: We gaan er maar gewoon even vanuit dat je alles kan.
1: Ja.
0: Want dat denk je?
1: Dat denken alle pubers wel, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja,
0: ik heb ook pubers gehad, dacht je. En ook zelf geweest.
1: Ja, ook dat.
0: Ook dat.
1: Dus je weet precies waar je het over hebt.
0: Eigenlijk weten we het allemaal.
1: Ja, dat is zo.
0: En we willen
1: het
0: ook niet wegzetten.
1: Nee.
0: Het hoort er allemaal
1: bij. Het hoort ook.
0: Dat
1: klopt. Dat is ook zo.
0: En ik denk dat het je ook vormt in je later.
1: Ja.
0: Wat je allemaal hebt meegemaakt.
1: Dat is ook zo. Ja.
0: Want als je vrijgelaten wordt in de natuur, en als ik hier naar buiten kijk, dan denk ik, ik wou dat ik zo vrijgelaten werd.
1: Ja.
0: Toch?
1: Dat snap ik. Ja, dat is ook zo. En de vrijheid is iets wat ik altijd heel graag wilde. En dat is natuurlijk wel een lastige combinatie met altijd pilletjes innemen, altijd leefregels. En ik was ook wel rebels daarin. Ik heb het altijd gedaan. En nog, ik ben super therapietrouw. Het schijnt niet zoveel voor te komen, heb ik intussen geleerd, zullen we maar zeggen.
0: Aha.
1: Maar ik ben extreem therapietrouw. En tegelijkertijd ben ik een beetje rebels geweest. En nog wel een beetje. Maar intussen kan ik een beetje doen wat ik wil natuurlijk wel. Maar, dus, en dat was best ingewikkeld om dat een beetje bij elkaar te houden.
0: Maar het past wel in beeld.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Ja, absoluut wel.
1: Grappig.
0: Ja, zeker. Zeker, maar we zijn er weer bijna doorheen. Het gaat allemaal zo verschrikkelijk snel.
1: Ja.
0: Maar volgens mij heb je weer een mooi stukje klaarstaan. Qua muziek.
1: Ja, ik wil graag Somebody to Love. Oorspronkelijk van Queen, maar gezongen door George Michael.
0: Oh.
1: Dat vind ik mooier.
0: Ja.
1: Nog, terwijl ik echt een Freddie Mercury aanhanger was. Maar George Michael maakt het wat dramatischer. En Somebody to Love past ook wel heel erg bij die periode dat ik die eigenlijk misschien zocht.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Te gast bij Els van der Heijden op de Hekendorpenweg. En als ik zo hier naar buiten kijk, het is fantastisch. Wat een tuin, zo mooi. En volgens mij ben je er heel veel in bezig.
1: Ja, voor zover dat naast werk, onderzoek en dat soort dingen toelaat. En de paarden die we hier hebben, graag. Ik vind het heel, het is bijna meditatief. Ja. Zit je heerlijk het onkruid een beetje te plukken. Dus ja, en er wordt wel veel aan gedaan hoor. Maar we doen het deel echt zelf, ja. Ja. Ja. Maar ja. Niet alles, dat gaat niet. De grote dingen niet. Dat lukt
0: nee,
1: niet.
0: Dat kan ik me ook voorstellen.
1: Snoeien en bosmaaien, dat...
0: Daarvoor is de omvang ook wel een klein beetje groot.
1: Ja, het is heel groot.
0: Ja. Maar we hadden het in het vorige stuk hadden we het over jouw middelbare schooltijd.
1: Ja.
0: Ik ga nu een stapje verder, want je bent natuurlijk veel verder gegaan. Uiteindelijk heb je een dubbele studie gedaan. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Ik begon in Amsterdam met rechten. En dat was een beetje een keuze, eigenlijk een niet-keuze. Ik had ooit dierenarts willen worden, maar ik heb op de middelbare school scheikunde laten vallen. En nou ja, het is een jammer, had ik niet moeten doen. Maar goed, that's life. En het was niet mijn studie. Ik vond het saai. Ik vond het heel erg klassikaal. Dat was ik natuurlijk niet gewend.
0: Mm-hmm.
1: Een docent die zei, nou, als jullie voor volgende week dan even die bladzijde dat boek lezen. Dacht ik, ja, ik heb een Montessori-systeem. Dan doe je dat ongeveer zelf. Of je doet het niet. Dat kan ook. Maar goed, ik dacht, dit is het niet. Ik heb een tijdje gezocht. En toen ben ik uitgekomen bij politicologie. En dat was helemaal mijn ding.
0: Ja.
1: Ja, vond ik heel erg leuk. Met veel economie erin. En ook wat nadruk op bestuurskunde. Dus de besturing van overheidsorganisaties. En ja... Dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. Heb ik ook netjes afgemaakt. Toen kreeg ik ineens een soort versnelling. Ik had er echt zin in. En dat ging goed, moet ik zeggen. En later ben ik psychologie gaan studeren nog. Omdat ik dacht, wat leuk aan politicologie is... dan ga je een beetje snappen waarom doen groepen wat ze doen. Of waarom, hoe zit een staat eigenlijk in elkaar. Maar ik was natuurlijk ook heel benieuwd naar het individuele gedrag. Waarschijnlijk ook een beetje naar mezelf. Maar goed, dat is altijd... veel mensen die psychologie gaan studeren... die willen ook een beetje zichzelf leren snappen, geloof ik. Dus toen dacht ik, nou, dat heb ik erbij gedaan toen ik werkte. In Antwerpen kon dat indertijd, zo'n master... voor mensen die al werkten. Ja, met superveel plezier. Want daar kreeg ik veel meer inzicht in van... ja, hoe zit het nou met mensen zelf? Waarom doen mensen wat ze doen? Ja, waarom doe ik wat ik doe, denk ik ook wel. Dus dus die heb ik erbij gedaan, later.
0: Klinkt heel goed.
1: Ja, vond ik heel leuk.
0: Ja, en heb je dat ook in praktijk gebracht?
1: Ik ben geen psycholoog. Ik ben geen behandelend psycholoog.
0: Eigenlijk moet ik stellen, ja. Welk van de twee heb je in praktijk gebracht?
1: Nou, ik heb eigenlijk een combinatie. Ik ben uiteindelijk organisatieadviseur geworden. Nooit echt als keus, maar op een moment dacht ik... goh, ik had een aantal jaar werkervaring, maar dacht ik, dat lijkt me nou leuk. Vraagstukken oplossen, waar mensen mee te maken hebben... maar dan ook in een iets grotere context. Dus toen heb ik me eens gemeld bij een adviesbureau... en zei ze, nou ja, goh, kom maar. Nou, zo is het ooit begonnen en... Daar had ik eigenlijk wel die aspecten eigenlijk allemaal wel nodig. Want ik werkte vooral veel met organisatieverandering. Nou, dat gaat over mensen. Alhoewel sommige mensen denken dat het alleen over structuur gaat. Dat vind ik niet. En dan kom je natuurlijk heel veel in contact met mensen... die het moeilijk vinden om dingen los te laten. Of het spannend vinden. En daar kan ik me wel in verplaatsen. Dus daar heb ik eigenlijk al mijn die kennis en die vaardigheden lekker kunnen toepassen. Ja.
0: Ondanks de beperkingen die je hebt.
1: Ja, wel.
0: Want hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, ik heb er nooit over gesproken in der tijd. En fysiek ging het redelijk goed. Waardoor ik ook veel kon. Ik ben uitgerust met nogal wat werklust, dus dat helpt. Hè? Ik bedoel, dat is mijn drijfveer. Dat vind ik leuk. Maar er waren ook dingen die heel lastig waren voor mij. Bijvoorbeeld is er een periode geweest dat het een beetje in zwang kwam... om al wandelend over vraagstukken te praten. Nou, dat was voor mij in de tijd heel moeilijk. Want praten en lopen tegelijk en nadenken... zonder dat opvalt dat je gauw buiten adem bent, dat gaat haast niet. Dat soort dingen. Of als je ergens komt en iemand zegt... goh, we nemen de

0: trap even naar Driehoog. Ja, dat is echt geen optie.
1: Nee.
0: Dat zou nu beter gaan, maar daar komen we straks misschien nog wel op. Maar dat ging gewoon niet. En dan verzon ik iets flauws. Zoals iemand die niet kan lezen. Of dus echt geen.
1: Ja.
0: Die zegt, oh, een bril niet bij me.
1: Ja, precies,
0: weet je wel dat?
1: Precies.
0: Dus dan zei ik, oh nee, last van mijn knie.
1: Ja.
0: Terwijl, ik heb weer, nou, van die dingen heb ik nooit last. En dan ga je uitvluchten verzinnen. En dat is op zich. Weet je, ik werkte in een hele competitieve wereld.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb nooit de ruimte of de veiligheid gevoeld om daar met meer. Maar ja, mijn hele directe omgeving wist het wel. Maar dat waren dan mensen die al bijna een soort vriend of vriendin geworden waren. Maar breder, nee.
1: Nee.
0: Nee, want als er een vlekje aan zit, om het flauw te zeggen, en dan in een competitief groot bedrijf, leek mij geen goede combi.
1: Nee, maar daarmee zette je jezelf natuurlijk wel in een hoek.
0: Ja, klopt. Ja, dat klopt.
1: Dus ja.
0: En daardoor werd ik, denk ik, achteraf gezien. Ik denk ook niet uiteindelijk dat ik er. Ik was dat hebben mijn klanten wel gezegd. Gewoon echt een goede consultant. Ik heb ook een tijd altijd een groep aangestuurd, directeur geweest. Maar ik denk dat ik daar beter in had kunnen zijn als ik dichter bij mezelf had kunnen blijven, om het maar zo te zeggen. Want je voelt altijd, als iemand het maar niet doorheeft. Ik voelde me altijd een beetje een bedrieger. Snap je? Omdat ik niet mijn
1: Het
0: beeld van mijzelf was maar een deel van het beeld van mijzelf.
1: Ja, de wereld om je heen is natuurlijk keihard.
0: Ja. Ja.
1: En die rekent jou daar natuurlijk gigantisch op
0: dat
1: af.
0: Dat denk ik. Maar eigenlijk, dat is nauwelijks gebeurd.
1: Ja.
0: Dat
1: heb je niet toegelaten.
0: Nee. Maar daardoor werd ik, denk ik, in met name een aantal aspecten van mijn werk had ik beter kunnen zijn. Omdat ik denk dat je meer vertrouwen uitstraalt als je dichter bij jezelf kan blijven.
1: Ja, en dat wordt het begrepen.
0: Ja,
1: soort van.
0: Ja, in ieder geval ben je denk ik authentieker in hoe je werk doet.
1: Ja.
0: En dan of het dan begrepen wordt of niet, dat weet ik eigenlijk niet zo. Maar dan, ik denk dat ik dan vooral in de management of in de directierol gewoon wat meer duidelijkheid had kunnen geven, vaak.
1: Ja.
0: En nu, ik was soms gewoon voorzichtig. En ik denk dat wel.
1: Niet kwetsbaarder.
0: Ja, precies. Ja. En dat heeft denk ik te maken met gewoon toch een deel van jezelf blijven verhullen.
1: Dat vermoed ik.
0: Ja.
1: Dat kan ook haast niet.
0: Anders. Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
1: Maar dan zullen we het dus over. Je had het laatst had je het erover van. Ik ben natuurlijk ook heel veel bezig geweest met medicamenten, met onderzoeken en al dat soort dingen. Nog eens een keer naast je werk.
0: Ja.
1: Hoe heb je dat dan gedaan? Want die medicatie van toen is niet de medicatie van nu. Er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken geweest. En hoe heb je dat ervaren?
0: Nou, ik heb het heel lang ervaren als dit is wat het is. En het kan alleen maar slechter worden. Dat is ook tot een jaar 5, 6, 7 hier in Europa. En Amerika loopt ietsje voor in de ontwikkeling. Maar het laatste decennium is dat echt gigantisch veranderd. Maar tot die tijd niet. Dus het enige wat we toen hadden was zorgen dat je de symptomen bestrijdt. En zorgen dat je zo lang mogelijk zo gezond mogelijk blijft. En dat vraagt veel, want dat vraagt inderdaad onderzoek. Dat vraagt soms intraveneuze antibiotica 3 weken lang. Dus dan loop je met zo'n pompje rond. Ja, en dan gaat er wel eens iets mis. En dan, dat zijn de dingen, daar was ik altijd het meest voor beducht. Als ik dan hoestte en dan moet je sputum inleveren. Dan wordt gekeken, goh, welke bacterie zit daar nou in. En als het een bacterie is die niet meer reageert op antibiotica per pillen, dan moest het intraveneus. En dat was mijn grootste angst. Want hoe leg je dat nou weer uit? Ik heb ook het zo gedaan dat je het bijna niet zag. Hè? Dat ik gewoon zo'n tasje had met dat pompje. Maar ja, dat is natuurlijk. Dat is heel, heel, heel vervelend. Ja, dus dat heb ik echt als. Dat was echt mijn grootste nachtmerrie, moet ik eerlijk zeggen.
1: Maar is dat een hele lange tijd geweest dat je dat moest doen? Of is dat.
0: Dat is met grote regelmaat.
1: Grote regelmaat.
0: Nou ja, grote, ja, weet ik het. Ja. Ja, dat was wel echt regelmatig. Was elk jaar wel een paar keer.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, was echt heel naar. En dan kan je heel veel andere dingen niet, hè?
1: Nee, het is een belemmering. Nee,
0: autorijden kon ik wel. Maar goed, ik werkte toen vooral heel veel. Ik had nog niet wat we nu hebben. Paarden, honden, niet. En dat is, fysiek kun je niet zoveel.
1: Nee.
0: Dus dat was echt heel akelig.
1: Ja, maar je hebt je er doorheen geslagen?
0: Ja, zeker. Ja.
1: En uiteindelijk hier in Hekendorp beland?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Want dat is natuurlijk wel een totaal andere wereld.
0: Ja, dat is het.
1: Zeker. Maar ja,
0: Nou ja, ik vind het een geweldige wereld hoor, trouwens. Ja.
1: Daar gaan we zo meteen nog even verder over door. Want we zijn weer aan een stukje muziek toe. En wat zal het zijn?
0: Ja, ik wil een... Dat ik je mis, van Maaike Ouweboter. Het is, ik weet niet of je het kent, maar het is een buitengewoon... ik vind het een prachtig lied. Ze heeft het geschreven toen haar ouders zijn overleden. Bij een ongeluk, als ik me goed herinner. Het gaat over verlies. En ik kan het niet horen zonder heel geëmotioneerd te raken. En dan vraag ik me natuurlijk af, hoe komt dat nou? Maar ik denk dat diepe verdriet, waar we het eerder ook wel over hadden, wat ik altijd weggestopt heb, dat wordt bijna aangeprikt door zo'n lied. Dus ik vind het geweldig dat iemand zo kan zingen. Het raakt bij mij zo diep. Dat ik dacht, nou, die doen we ook.
1: Puur, gaan we door.
0: Super, ja.

0: had ik er net zo heel mooi in gedachten dat het hier de Hekendorpse weg is, is de Hekendorpse buurt. Desalniettemin blijft het heel mooi en vind ik het nog steeds prachtig om zo naar buiten te kunnen kijken. Maar Els, we hebben het zojuist even gehad over een nieuwe behandelmethode. Je hebt taaislijmziekte. Daarmee ben je al verwant sinds je derde jaar. En daar is een nieuwe medicijn dan wel... Medicijn is het. Oké, vertel eens.
1: Ja, waar dit medicijn uit voortkomt... is dat er denk ik een jaar of 20, 25 geleden... voor het eerst echt de genetica ontsleuteld is van deze ziekte.
0: Aha.
1: Van hoe, wat gebeurt er nou eigenlijk precies? En hoeveel varianten heb je daar wel niet in? Nou, flink wat. Maar omdat ze toen begrepen wat nu precies er misgaat in de cel... want het zit in elke cel, zit een defect of meerdere defecten... konden ze eindelijk gaan zoeken naar iets wat dat celdefect kon opheffen, verbeteren. En dat is uiteindelijk gelukt. En daardoor is er medicatie gekomen voor mensen zoals ik... Die goed reageren op dat medicijn. En dat medicijn zorgt ervoor dat het defect in de cel... zolang je het medicijn gebruikt, eigenlijk opgeheven wordt. Het werkt bij sommige mensen beter dan bij anderen. Er zijn intussen ook meer varianten op de markt. Maar dit werkt voor mij heel erg goed.
0: Ja.
1: En ik mocht, omdat ik zo'n slechte longfunctie had... vanaf 2019 het gebruiken. Dan krijg je het uit compassionate use. Mm-hmm. Daar moet de inspecteur voor de gezondheidszorg toestemming geven. En dan mag de fabrikant ter beschikking stellen. En vanaf 2022 heeft een hele grote groep mensen dit in Nederland. Ja,
0: okay.
1: Van die deze ziekte hebben, die thuislijmziekte hebben.
0: Want hoe lang heeft dat onderzoek wel niet geduurd voordat dat uitgegeven werd?
1: Ik denk dat het wel een jaar of 15 geduurd heeft. Ja. Want het is onderzocht in Amerika.
0: Aha.
1: Door een grote farmaceut heeft het ontwikkeld. Dan kan je natuurlijk denken, oh ja, de grote farmaceuten. Maar ze hebben het ontwikkeld met heel veel giften... van de Cystic Fibrosis Vereniging in Amerika. Anders was het er nooit gekomen.
0: Okay.
1: Dus dat is wel interessant.
0: Dat is zeer interessant.
1: Ja, maar ze hebben heel lang moeten zoeken.
0: Ja, ja. Lijkt mij ook.
1: Ja.
0: Lijkt mij ook. Maar ik ga toch weer even terug naar de Hekendorpse buurt.
1: Ja.
0: Want daar woon je nu. Je bent getrouwd met Hans... En dat is natuurlijk ook al wat jaartjes geleden.
1: Klopt, ja? 27 jaar.
0: 27 jaar. Dus jij, Hans, je hebt ook natuurlijk een heel veel meegemaakt in deze periode.
2: Ja.
0: Ja, even iets dichter bij je mond.
2: Ja.
0: Dat is beter, ja. Nou, vertel eens even, want het is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Ik bedoel, 27 jaar geleden, een vrouw, toch ziek. En dat wil je toch eigenlijk veel mooier aanpakken. Je wil dat leven mooier maken met z'n tweeën. Toch?
2: Ja, of als nou ziek zou zijn geweest of niet... ik zou altijd de ambitie hebben gehad om het leven mooier te maken... dan
0: precies.
2: Het was op dat moment.
0: Ja.
2: Maar de ziekte is op geen enkele manier een belemmering geweest... nog voor de liefde, nog voor de verhouding, nog voor het huwelijk... en ook niet voor de ambitie om dingen mooier te maken.
0: Kijk, dat is een hele mooie omlijsting. Kan niet anders. Maar je hebt ook wel een omgeving waar je dat heel mooi kan doen. Want je hebt de stoeterij van IJslandpaarden. Hoeveel hebben jullie er?
2: We hebben, ik durf het bijna niet te zeggen, we hebben 19 paarden.
0: 19?
2: Ja.
0: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Maar dat is natuurlijk ook wel heel wat actie op het bedrijf.
2: Ja, nou, we hebben het niet altijd gehad. Toen ik Els leerde kennen, hadden we nog geen paarden. En we hebben bij ons huwelijk een beetje afgesproken dat Els Italiaans zou gaan leren. Ik kon dat al, op voorwaarde dat ik paard zou gaan leren rijden. Els kon dat al. En gaandeweg zijn we van alleen het rijden overgegaan op het fokken. En wij zijn niet zo goed in het ons matigen.
0: Aha.
2: Daarom hebben we ook meer honden. We hebben veel te veel werk, we hebben veel te veel paarden, veel te veel hobby's.
0: Dus eigenlijk is het leven waar een vee voor staat.
2: Ja, maar dat is denk ik ook een klein beetje een compensatie... voor de wetenschap dat het misschien niet zo lang gaat duren. En dan wil je er echt alles uithalen wat erin zit. En ja, dat delen we natuurlijk, dat het misschien niet zo lang gaat duren. Want als Els weg is, is mijn leven natuurlijk ook totaal anders. Maar ja, Els is niet weggegaan. Dus van alles werd het steeds meer. En we genieten daar met volle teugen van.
0: Maar jullie laten ook andere mensen ervan genieten.
2: Ja, we doen ons best. Ja,
0: ja, ja. Ja. Kijk, ik bedoel, de honden hebben aandacht nodig. De paarden hebben aandacht nodig. Jullie zelf hebben aandacht nodig. Je hebt personeel.
2: Ja.
0: Heeft ook aandacht nodig.
2: Ja.
0: Daarnaast hebben jullie allebei nog eens een bijna fulltime baan daarnaast.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Kun je er wat over vertellen?
2: Ja, nou ja, we hebben een adviesbureau. Dat is waar het geld door naar binnen komt. Ja. En we hebben een stoeterij. Dat is waardoor het geld weer weggaat.
0: Ja, precies.
2: En kennelijk vinden onze klanten dat we veel waarde toevoegen. Daarom kunnen we ons dat ook veroorloven. En ik heb geloof ik een jaar of 20 geleden al voor het eerst gepolst of Els bij het bureau wilde werken. Want behalve met haar getrouwd zijn en hobby's met haar delen, zou ik ook heel graag het werk met haar delen. Al was het maar omdat Els een van de beste adviseurs is die ik ken.
0: Aha.
2: Het heeft lang geduurd voordat het me gelukt is haar te overtuigen dit te doen. En dat komt ook weer omdat Els verstandig is. Want als we daar te vroeg mee waren begonnen, dan hadden we allebei een groot risico gelopen. Dat heb je nu eenmaal als ondernemer. En Els heeft heel verstandig gedacht, ik ga eerst even zorgen dat ik op een wat veiliger pad terechtkom. En als dat eenmaal zijn beslag heeft gekregen in meer zekerheid, dan wil ik die stap wel wagen. En dat was in 2016 zover. Dus sinds die tijd drijven we samen het bureau.
0: En hoe vind jij dat?
1: Ik vind het heel erg leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Het is kleinschalig, hè? Ik ben niet meer verantwoordelijk voor een hele grote groep mensen aan het werk houden, brengen bij klanten. En op zich heb ik daar niks tegen, maar niet elke klantvraag leent zich voor 20 adviseurs.
0: Nee, nee.
1: En die druk is groot bij grotere bureaus. En die druk hebben wij niet.
0: Nee.
1: Nee. Nee. En als wij denken, joh, dit is iets wat meer mensen vraagt, dan hebben we een netwerk wat we kunnen inzetten. Maar daar zijn we niet verantwoordelijk voor.
0: Ideaal.
1: In die zin. Ja.
0: Ideaal.
1: Vind ik wel.
0: Ja, want dan heb je ook tijd om te sporten. Want jij moet natuurlijk wel sporten.
1: Zeker.
0: Ja. En wat doe je op dit moment?
1: Nou,
0: paardrijden uiteraard.
1: In paardrijden. Wij worden door de sportschool van Richard Proost 2 tot 3 keer per week als een soort slaven. Nee hoor. Maar daar sporten we en daar krijgen we training van. Ja. En dat valt niet mee, moet ik zeggen.
0: Nee, maar Hans, wat sport jij daar? Wat doe jij daar?
2: Nou, ongeveer hetzelfde als Els. Maar dan de
0: je dacht een beetje heftiger, toch?
2: Ja, het is de mannelijke variant ervan. We zeggen wel eens gekscherend, als Trump het in zijn hoofd zou halen om ons naar Guantanamo Bay te sturen, dan valt het alleen maar mee, want bij Richard Proost is het veel erger. Maar wat het leuke is aan die sportschool, je kent hem misschien, dat het een wat kleinere en ook heel erg persoonlijke sportschool is. Het zijn echt hele gedreven mensen.
0: Ze absoluut.
2: Probeer echt het beste uit je te halen. Ja. En daar zijn ze heel goed in. En ook heel gedreven.
0: Ja. Nou, ik zie het af en toe wel eens voorbij komen.
2: Ja.
0: En die sport natuurlijk zelf ook.
2: Ja.
0: Dus ja, ach. Je moet het natuurlijk goed bijhouden. Maar ja, Els, voor jouw conditie is het natuurlijk ontzettend belangrijk.
1: Ja, dat is het. En ik heb het geluk dat ik een aangeboren behoefte heb aan activiteit en bewegen. Echt, dat scheelt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik doe het ook als het moeilijk is. En nu gaat het beter, maar ik heb jaren gehad dat ik geen rondje kon lopen hier op het terrein. En toch iets doen op de sportschool, al is het maar met gewichten, al is het maar... En ik moet zeggen, de weelde bijna van de laatste jaren, dat ik gewoon... Ja, ik hou slechte longen, want daar is heel veel schade in gekomen.
0: Ja.
1: Maar ondanks dat kan ik wel veel meer. Dus ik sport ook met veel meer plezier dan een tijd geleden.
0: Kan me voorstellen. Het leven is daardoor ook veel gekleurder geworden.
1: Veel gekleurder. Ja. En ook het gevoel dat je wel iets kan. Dat is ook wel leuk eigenlijk.
0: Nou, dat is ook best belangrijk.
1: Ja, super.
0: Want het is voor Hans natuurlijk ook belangrijk. Want uiteindelijk doe je het samen.
2: Ja, en zeker. En wat bedoel je met samen met sporten of meer in het algemeen het leven leiden?
0: Wat dacht je?
2: Nou ja, inderdaad, het leven leiden doen we helemaal samen. Daarom is het ook niet zo'n probleem dat die ziekte er is. Het is ook een probleem vanuit gezondheidsperspectief.
0: Ja.
2: Maar zoals Els altijd zegt, ik ben niet mijn ziekte. En,
0: maar Els, dat begrijpen wij toch allemaal?
1: Absoluut.
0: Toch?
1: Tuurlijk.
0: Dat hoort er allemaal bij, want er zijn natuurlijk heel veel dingen die je samen deelt.
1: Ja,
0: en dat delen jullie dus al zoveel jaar. En als ik zie wat jij allemaal hebt meegemaakt in de loop der tijd, dan denk ik dat jij toch echt wel mijn chapeau verdient.
1: Nou, dankjewel. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het zonder Hans een stuk ingewikkelder was geworden.
0: Ik heb het heel waardevol gevonden om met jou dit gesprek te voeren, ook met Hans. En ik wens je ontzettend veel, eigenlijk succes, maar ook sterkte voor de komende tijd. Ja. Maar je gaat niet van mij weg voordat je nog het laatste stuk hebt aangekondigd.
1: Ja, ik wil graag het stuk O Pastor van een Portugese groep. Wij zijn erg gecharmeerd van Portugal. De eenvoud, de rust, nou alles wat je daar vindt. En het is eigenlijk een oud volksliedje wat ze hebben omgezet met veel gebruik van strijkinstrumenten. Ik vind het prachtig. O Pastor heet het.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 korte file op de A20 naar Gouda. Het is daar druk tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen. Wanneer gaat het op, Erwin?
2: En hoe vind je dit? Vind je gouden ouwe, gouden ouwe... Gouwe ouwe.
3: Yeah!
4: Weekend Lift Classic.

0: september 1985. Televisiekijkend Nederland geniet van de populaire spelshow Cijfers en Letters, waarin kandidaten live in de studio de strijd aangaan met taalpuzzels en rekensommen. En uit je radio de vrolijke klanken van Clarence Clemons en Jackson Browne en You're a Friend of Mine.
1: Hier word ik heel vrolijk van.
0: Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 12 september 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Dat je natuurlijk kunt beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oude Water. Met ook vanmiddag weer het allerlekkerste tot en met 2 uur op je radio. De hits uit de 70s, 80s, 90s en natuurlijk ook heel veel vaste programmapunten. Onder andere het weekendweerbericht. We gaan eventjes lekker naar de kermis met de kermisplaat. Bart van Leeuwen met een mooie aflevering van De Plaat is een verhaal. En in de rubriek Kopje Thee met de DJ gaan we terug naar de zomer van 2019. We gaan luisteren naar een duo. Dit en nog veel meer tot en met 2 uur op je radio. De plaatjes zijn luchtig en lekker.
2: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it up loud.

Dit is met recht een 90s ram, maar natuurlijk muziek van M People uit 1993. En One Night in Heaven. Nou, het is ook een beetje heaven bij je radio, want het is 1:15. De tafel is gedekt. Schuif aan, want we gaan even lekker lunchen, dames en heren.

0: Nou, dat maakt ons heel blij, want we hebben namelijk een speciale gast. En hij is terug van vakantie, dames en heren.
1: Ik ben niet van Brullenbos!
0: Nou, inderdaad. Welkom, Bartje. Leuk dat je weer bij de show aanwezig bent. Zet je radio maar een tikje harder en laat die heupen maar lekker gaan. Want het is de hoogste tijd voor een heerlijke dosis feel good vibes. We gaan terug naar het jaar 1982. Muziek van Shalimar, je kent ze nog wel. En Akin...

Ik heb er helemaal niets aan toe te voegen, hoor. Zo op de zaterdagmiddag lekkere muziek van Shalamar uit de tijd dat je zelf nog naar de discotheek reed. I Can Make You Feel Good. Nou, over feel-good muziek gesproken. We gaan terug naar 1967 met de Cowsills.

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
6: Dit is Weekend Lift met

0: vooral dat laatste stukje zo leuk aan het einde dat iedereen meezingt. The Simple Minds uit 1985 met Don't You Forget About Me. Het liedje werd speciaal geschreven voor de legendarische tienerfilm The Breakfast Club. En daardoor is het wereldwijd zo'n populaire plaat. Maar ik moet zeggen, op feestjes en partijen doet hij het ook altijd goed. Want iedereen zingt natuurlijk La La La mee. Jong of oud, nuchter of dronken, het maakt niet uit. Daarvoor muziek van The Cows Hills, The Rain, The Park en Other Things. Een plaatje uit 1967. En dat liedje wordt ook wel The Flower Girl genoemd, want daar zingen ze over. En het leuke is dat deze band alleen maar bestaat uit broers en zussen. En dit liedje hebben ze speciaal ook nog opgenomen met hun moeder Barbara. Dat wilde de producer. Ja, zeg maar zelf, dat soort plaatjes hoor je nooit meer op de algemene radiozenders. Maar wel op zaterdagmiddag tussen 1 en 2 en Weekendlift. Je luistert dus naar Weekendlift iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwestad Radio. Zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6. En zondagmiddag in de herhaling tussen 5 en 6 via Midland FM. Tips of suggesties, mail ze maar eventjes door. Het e-mailadres is radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Zo dadelijk het enige echte weekend weerbericht. We hebben ook nog een kermisplaat en om 13:15 de rubriek kopje thee met de DJ. Dan gaan we luisteren naar een zomerplaat uit 2019 was het jaar. Nog geen zo lang geleden. Maar eerst gaan we genieten van een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal. Verteld natuurlijk door niemand minder dan Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Stel je eens voor dat je nauwelijks iets te besteden hebt. Alleen met heel veel moeite kun je elke dag een klein beetje eten voor jezelf betalen. Je bent zo arm dat je je melk moet verdunnen met het water dat door het dak van je vervallen huis lekt. Tja, wat moet je eigenlijk als je bijna geen cent te makken hebt? In de kamer naast je hoor je je zusje huilen. Ze wil graag naar een feest, maar ze heeft geen fatsoenlijke jurk om aan te trekken. Je hebt met haar te doen, als je haar zo hoort. Om je gedachten even te verzetten, ga je maar naar buiten. Het is koud en het sneeuwt. Het is trouwens maar goed dat je amper geld hebt. Je zou het toch maar verliezen door dat grote gat in je broekzak. Dan zou je je laatste centen ongetwijfeld meteen onder een dikke laag sneeuw zien verdwijnen. Je probeert je handen te warmen, maar ook dat valt niet mee. Door het gapende gat in een van je schoenen is de sneeuw zelfs tussen je tenen gaan zitten. En daardoor heb je het nu stervenskoud. Je besluit terug naar huis te gaan, want daar is het tenminste warm en gezellig. Zo met z'n allen bij elkaar. Als je lekker dicht tegen elkaar aankruipt, hou je de kou wel buiten. En daar zit je dan, met de hele familie straatarm. Maar ergens toch ook wel gelukkig. Soms droom je wel eens van betere tijden, maar ja, wat schiet je daar nou mee op? Stel je eens voor dat jij zo zou moeten leven. Dicht op elkaar en zo arm als een kerkrat. Maar onthoud dat je ook in zo'n ellendige situatie in ieder geval kunt rekenen op de steun van je familie. Je hebt altijd de liefde van gewone mensen om je heen. Mensen die aan een droom alleen al genoeg kunnen hebben om gelukkig te zijn.

Dankjewel Bart van Leeuwen. Paul Jong uit 1984 met die prachtige plaat Love at the Common People. Ja, de mensen van het programma Sport op Zaterdag die je zo dadelijk om 2 uur kunt beluisteren. Die zijn net gearriveerd in de studio hoor, maar ze doen nog een beetje druk. Nou ja, als jullie er toch zijn, handen in de lucht en zing maar eventjes mee. Want hier is Wesley Bronckhorst met de ultieme feestknaller. Hier is

Wesley Bronkhorst, de helft van de feestje. Het is ook in de studio gezellig. Tutti Calori. Tijd voor wat serieuzere zaken. Ja, het weekend weerbericht. Het blijft voorlopig nog een beetje wisselvallig weer met dagelijks buien. De kans op neerslag is 40%. De kans op zon is 70%. Minimale temperaturen van 13 graden. En maximaal wordt het toch nog zo'n 18 graden. Er is wind en die komt uit het

0: Muziek uit 1966 en in dat jaar hadden we nog helemaal geen kleurentelevisies. Maar ze was haar tijd wel ver vooruit. Niemand minder dan Petula Clark en Color My World. En Petula Clark en natuurlijk ook al van die allergrootste hit Downtown. En in het kader van de Soul Shell Classic, muziek uit 1985 van Atlantic Star en Silver Shadow. Zal het gaan over de leeftijd? Geen idee hoor. Dit is Weekend Lift met de lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. En ik zei het al, zo dadelijk om 2 uur het programma Sport op Zaterdag. En de mensen zijn al binnen, dus dat belooft dat te gaan worden natuurlijk. Je hoort het al in het weekend weerbericht, een beetje een onstabiel weer. Ik zou zeggen, pak nu eventjes je paraplu, want we pakken meteen door en gaan in de hoogste versnelling door naar de kermis.
1: Attention!
2: Vanavond gaan we naar de kermis in de stad.
3: Blijven zitten tijdens die rit. We

0: 1973. The Osmonds and Down by the River. Een toepasselijke titel, want na de extreme droogte van de afgelopen periode kunnen onze rivieren en de natuur wel weer wat extra water gebruiken. Niet waar, Nicolette?
1: Hé, hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 exact. Ik zou zeggen, zet je stoel in een makkelijke positie, want het is tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Het is broeierig heet. De spanning is om te snijden en het ritme grijpt je meteen naar de keel. Twee stemmen die om elkaar heen dansen, dichterbij komen en weer loslaten. Je voelt de passie, je voelt de verleiding en er is geen ontsnap aan. Dit is de ultieme muzikale chemie. Shawn Mendes en Camila Cabello en Signorita uit 2019.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koffie, Thee, DJ

2019 domineerden ze maandenlang de eerste positie van de top 40. Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita. Ze zijn ook nog een tijdje bij elkaar geweest, maar na 2 jaar besloten ze uit elkaar te gaan. Als vrienden, ja, dat kan gebeuren. Vrienden van de radio, het is tijd voor een plaatje van een groep uit Nederland. 3 dames en 1 zanger. En helaas, het is nooit een hit geweest. Maar dat wil niet zeggen dat het geen onaardig plaatje is. En je weet het, dit soort dingen draaien we gewoon op zaterdagmiddag. Uit Nederland, Go Go 9, Feel the Motion. 1 keer een hit en daarna nooit meer iets.

Ja, soms begrijp je gewoon niet waarom iets niet een hit wordt. Het had alles in zich om uit te groeien tot een hit, maar helaas. 1988 was het jaar waarin dit werd uitgebracht. Gewoon in Nederland dus. Coco 9 en Feel the Motion. Ja, iedereen kent natuurlijk Rutger van Barneveld. Die scoorde natuurlijk de ene na de andere hit. En ja, hij heeft dat melodietjes gebruikt van lang geleden. En zullen we eens even gaan luisteren naar een van die melodietjes. Uit de zomer van 1971. Een van de meest maffe platen ooit. Juan Bastos.

0: love.
1: Het is bijna niet voor te stellen, maar in 1971 was dit dus een nummer 3 hit in de top 40. Juan Bastos en Loop Die Love. Tot zover het programma Weekendlift. Ja, de komende twee weken ga ik even iets anders doen, maar dan hoor je wel een non-stop versie van dit programma. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Tot over twee weken, 3 oktober.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In de regio West rijdt het op dit moment langzaam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Een hele goede middag allemaal en hartelijk welkom op deze zaterdag. De 12 september moet ik zeggen, 2026. U luistert naar een nieuwe editie van Sport op Zaterdag. Hier bij Gouwe Stad Radio, bij BR6 en bij Midland FM. We zijn er tot vanmiddag 6 uur en doen dat met volop voetbal. Bekervoetbal om precies te zijn. We hebben wedstrijden van Reewijk tegen THVV met André van Egdom voor ons langs de lijn. Ona tegen PKC 85. Die wedstrijd wordt ook gevolgd vandaag met Anko Bulk voor ons hier in Gouda aan de Walvenstraat. GSV tegen Moordrecht gaan we zo meteen al naartoe met Gerrit Schinkel. Want die wedstrijd is namelijk om 2 uur begonnen. We hebben ook nog Florian tegen Gouda met Marcel Hoes, collega van RTW. En straks vanaf 4:15 pakken we ook nog even die eerste helft mee van die wedstrijd van Olympia tegen FC Oudewater. Ook dat is een bekerwedstrijd. Er is ook nog competitievoetbal in de 4e divisie B. Jodan Boys speelt vanmiddag uit bij RKAVV. Zijn we niet live bij aanwezig, maar we hebben wel in het laatste uur nog een nabeschouwing met Maarten Westerduin. En als het nou zo is dat er wat gebeurt daar op het veld, dan hoort u het uiteraard ook in deze uitzending. Kortom, blijf er gewoon lekker bij. We gaan ook meteen eventjes schakelen naar een van de velden toe. Sterker nog, we gaan als eerste al naar de sportlaan toe voor een wedstrijd van een ploeg die wel een tijdje niet meer live in de uitzending hebben gehad. GSV spelen vandaag tegen Moordrecht voor de beker. En voor ons vanmiddag daar ter plekke Gerrit Schinkel. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik dacht, zal ik de weg nog vinden naar GSV? Maar dat is allemaal gelukt hoor. Wat dat betreft is er niks veranderd natuurlijk. Ja, volgens mij is al een jaar of 3 geleden dat GSV voor het laatst speelde. Die zijn natuurlijk een aantal jaartjes non-actief geweest. En die zijn dit jaar weer begonnen in de competitie. Althans, gaan volgende week beginnen. En uiteraard dan ook in de bekercompetitie. Vanmiddag de derde en laatste competitieronde in die poolfase. Waarin naast GSV en Moordrecht ook Swammerdam en VVOR actief zijn. Nou, de stand is op dit moment zo dat Moordrecht alle twee zijn wedstrijden heeft gewonnen. Met een doelstelling van +5 en 6 punten staan ze bovenaan. Dus ze hebben vanmiddag tegen GSV formeel 1 puntje nodig om naar de volgende ronde te gaan. Dan hebben GSV en Swammerdam, die hebben 1 wedstrijd gewonnen, 1 keer verloren. Dus die hebben 3 punten en een doelstelling van +0 allebei. Dus dat ze staan gelijk. En VVOR die besluit de rij uit Rotterdam. 0 punten, 2 wedstrijden, -5. Dus die hebben het zwakke broertje, zullen we maar zeggen, in deze pool. De GSV, hebben die nog kansen? Jazeker. Ze moeten dan wel minstens met 3 doelpunten verschil vanmiddag van Moordrecht winnen. En dan zijn ze nog afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd Swammerdam tegen VVOR. Maar laten we ons daar niet mee bezighouden met deze wedstrijd. Die is inmiddels even kijken. Een minuut of 4-5 oud. En er is nog niks gebeurd. Nu een doeltrap van voor GSV. En die gaan het spel hervatten. 0-0.
0: 0-0 dus. Nog steeds niet gescoord. Ja, er is een paar minuten gespeeld bij die wedstrijd van GSV tegen Moordrecht in de beker dus. Sport op zaterdag met voetbal. 5 wedstrijden maar liefst vandaag voor u. Dus blijf gewoon lekker luisteren tot 6 uur vanmiddag. Zijn we bij u met sport en natuurlijk ook met muziek.

En Our House als eerste in deze editie van Sport op Zaterdag. Een wedstrijd dus vandaag die al begonnen is de wedstrijd van GSV tegen Moordrecht. Stand dus daar nog steeds 0-0. We gaan het zo weer schakelen met Gerrit Schinkel.

0: Sport op zaterdag, Miles Smith en Now Horan samen. En dit was Drive Safe om 13 minuten over 2. Zometeen krijgt u van mij een overzicht van alle wedstrijden van vandaag. Die worden gespeeld, het bekervoetbal en ook het competitievoetbal. Eerst gaan we eventjes naar de wedstrijd toe die al begonnen is. Om 2 uur, dat is de wedstrijd van GSV tegen Moordrecht. Gerrit.
1: Die wedstrijd is ruim 10 minuten, 11 minuten oud en de stand nog steeds 0 tegen 0. En het is nog aftasten. Hier en daar wat kleine speldenprikjes, zowel van GSV als van Moordrecht. Maar de beide doelen die hebben het nog heel rustig gehad. Die hebben alleen het spel een paar keer moeten hervatten met een doeltrap. Nu de doelman van GSV, Mirach, die de bal ver uitschiet. En de mogelijkheid van GSV, ja! Jongen, jongen, het is een doelpunt, zeg hé. En het is een doelpunt van, ik hoop dat die naam goed uitspreekt, Barhadabou Hassani. Ja, ik zal u niet lastigvallen met al die namen, want dan breek ik mijn tong en ik moet nog 90 minuten winnen. Verder. Maar het is een verrassend mooi schot hier van Bou Hassani. En hij brengt de GSV binnen een kwartier spelen al op een voorsprong. Werd er even getwijfeld of het buitenspel was, maar dat was absoluut niet het geval. Ja, nu zal Moordrecht aan de bak moeten gewoon, want zo hebben we middag minstens 1 puntje nodig. Scorebord zie ik helaas niet, maar gelukkig heb ik het allemaal goed gezien. Er is afgetrapt. GSV leidt met 1 tegen 0.
0: Kijk, dat is een lekker begin voor de ploeg uit Gouda. GSV dus op voorsprong 1 tegen 0 daar tegen Moordrecht in de beker. Ja, dan moet gewoon gewonnen worden vandaag. 3 doelpunten verschil. Dus dan hebben ze eventueel nog een kansje om door te gaan in de beker. Begin is er in ieder geval. We gaan even kijken naar de wedstrijden van vandaag in deze speelronde dus van zaterdag de 12e. Wat staat er allemaal op het programma her en der en overal dus in onze regio. Als eerste kijken we naar de 4e divisie B. Vandaag voor Jodan Boys een uitwedstrijd in Leidschendam bij RKAVV. Andere ontmoetingen zijn Xerxes tegen Kwik, Capelle tegen HVV, Spijkenisse tegen Scheveningen, Valken 68 tegen Heerjansdam, Sportclub Feyenoord tegen ASWH, Schravenzander tegen Westlandia en HBS tegen Smitshoek. Dat zijn de andere ontmoetingen daar in de 4e divisie B. Dan wordt er ook nog gebekerd vandaag. Laatste bekerronde, alvorens ook de competitie volgende week gaat beginnen voor de andere ploegen. Olympia speelt vanmiddag om 16:45 tegen FC Oudewater. We pakken daarvan de eerste 3 kwartier nog eventjes mee, zodat we dat nog even bij u kunnen brengen in de huiskamers. DSO ontvangt Nieuwekerk vandaag. Dokos 2 tegen Quick Boys 2. Esto tegen ODB. Slikkerveer tegen Benschop. Katwijk 2 tegen Vredenburg. Oegstgeest speelt tegen Roda 76. Kamerik ontvangt RVC 33. NSV 46 tegen MMO. Wij zijn aanwezig bij ONA tegen PKC 85. Steeds hoger tegen SWS. Moerkapelle tegen WDS. Ook die wedstrijd wordt gespeeld vandaag. Reewijk tegen THVV. Ook daar staan wij langs de lijn. We hebben ook nog staan Duindorp tegen LSVV 70. We zijn in Boskoop bij Florian tegen Gouda vandaag aanwezig. Alphen tegen BSC 68. SJZ tegen Rodenburg. De Rijnstreek tegen Aarlanderveen. GSV tegen Moordrecht dus met die 1-0 stand op het scorebord. En Zwammerdam tegen VVOR. Dan hoor ik u misschien wel denken, ik mis een ploeg, ik mis 2 ploegen, dat kan kloppen. Want Schoonhoven en Donk die hebben namelijk eerder deze week al gespeeld. Dat gebeurde afgelopen donderdag. En Donk die won met 0-2 uit bij Schoonhoven. Hebben een mooie serie neergezet. 3 wedstrijden gewonnen. Dus ja, die staan er goed voor en die gaan dus door in de beker.

Gilbert O'Sullivan, even uit de jaren 70, een lekker plaatje. Dat was Get Down hier in Sport op zaterdag. 12 minuten voor 2:30. Zometeen gaan we weer terug naar de wedstrijd van GSV tegen Moordrecht. En vanaf 2:30 ook de andere wedstrijden van vandaag. Dit is Culture Club.

0: Sport uit de regio, dat volg je natuurlijk via Sport op Zaterdag. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 6. We brengen sport en natuurlijk ook muziek. Culture Club en Carmen Chameleon, we gaan hem wegdraaien, want we gaan weer terug naar het voetbalveld. Lekker begin voor GSV, Gerrit.
1: Inderdaad, en ze doen helemaal niet onder voor Moordrecht. Hoor. Want Moordrecht heeft eigenlijk geen uitgespeelde kansen gekregen. Nu zijn ze wel in de aanval via Jussion Zimmerman. Maar die wordt, ik wil zeggen, die wordt fel op de huid gezeten. Daardoor Akoub. Maar dan heeft scheidsrechter blijkbaar een overtreding gezien. Wordt de bal teruggespeeld op de doelman. Ja, dan moeten ze niet al te laconiek doen natuurlijk. Nu wordt die bal uitgespeeld en mag... Moordrecht gaan ingooien. Bal wordt daardoor de trainer. Brens Binken. Ik loop 42 jaar rond langs de velden. Maar hij loopt volgens mij al meer dan 50 jaar rond langs deze velden. Is niet weg te staan. En nu ziet hij dat. Een grote kans. Maar dat is een slap schot. En die kan, dat schot kan makkelijk gekeerd worden door Merach, de keeper van GSV. En die op zijn gemak gaat in de bal ver uitschieten. Ja, even kijken of hij daar bij de aanvallers komt. Nee, die wordt dan opgevangen daar vrij gemakkelijk door die verdediging van Moordrecht. En laten we even een aanvalletje meenemen van Moordrecht, want ze gaan toch wel nadrukkelijk de aanval zoeken. Alleen moet er nog even gebouwd. Nu wordt het gevaarlijk en wel gaat hij er net niet in. Oh, hier komt GSV toch goed weg. Een beetje nonchalant ingeschoten leken met de buitenkant van zijn voet, maar die bal die ging net voorlangs. En zodoende blijft GSV na zo'n 21, 22 minuten spelen nog steeds aan de leiding met 1-0.
2: Het meest sportieve radio.

Ja, ze maakt nog wel steeds muziek, maar je hoort niet zoveel meer van haar. Het is Amy McDonald. Veelbelovend begin met het nummer This is the Life. Al een tijdje geleden alweer. Ik denk een jaartje of 14 alweer terug dat dit een hit was voor haar. Zometeen gaan we weer terug naar de andere wedstrijden. Eerst muziek van Alex Warren en Fever Dream.

toch altijd een van de best verkochte platen van het jaar. Deze van Alex Warren. Althans, verkochte, meest gestreamde moet je dan eigenlijk tegenwoordig zeggen natuurlijk. Want ja, er wordt weinig meer verkocht, wordt vooral meer gestreamd. Deze van Alex Warren doet er zeker aan mee. Fever Dream, zo heette die. En die draaiden we hier in Sport op zaterdag. Inderdaad, de zaterdag dus, de 12e september. We zitten weer eens alweer dik in die septembermaand. De maand waarin ook de herfst kan aanbreken. Maar ja, je ziet vandaag toch best wel een aardig lekker dagje hoor. Ook zeker langs het veld om te gaan kijken, is het eerlijk. En anders lekker te luisteren dus naar de radio. London Girls, Mama's Gun is dit.

0: London Girls, Mama's Gun was dat, om 2:30. We gaan weer terug naar het voetbal. De wedstrijd van GSV tegen Moordrecht. Benieuwd hoe het daar gaat? We gaan terug naar de sportlaan. Gerrit.
1: Een klein half uurtje gespeeld en GSV nog steeds min of meer verrassend, kan je juist zeggen, aan de lijn. Er was even de laatste 10 minuten dat er dat Moordrecht behoorlijk in de aanval was en GSV naar achteren moest. Dan moeten ze nu weer krachtig in

0: die bal die zeilt dan achter het doel van GSV. Dat bedoel, gewoon een doeltrap. Dus ook deze mogelijkheid van Moordrecht gaat weer verloren. Ja, na het doelpunt van GSV dat al binnen de kwartier viel, zijn de aanval GSV die zijn wat spaarzamer geworden. Maar ja, dat doet natuurlijk uit onverwacht uit een of andere counter eigenlijk. Dus wat dat betreft kun je er niks van zeggen. Terwijl GSV nu rustig de tijd neemt om de doeltrap te nemen. Laten we nog even een aanval meenemen van GSV. Bal wordt richting Bouhassani gespeeld, de man van het doelpunt. Maar die kan de bal niet klem vasthouden. Waardoor er weer een aanval van Moordrecht plaats gaat vinden. Een ingooi daar ter hoogte van het 16 meter gebied van GSV. Nou, heel Moordrecht met een mannetje. Twee man, drie man blijven ze achter staan. De rest allemaal naar voren toe. En ja, die denken, jongens, we moeten hier toch niet verliezen. Want dan zijn we zometeen nog afhankelijk ook van wat Zwammerdam gaat doen. Dan zou het allemaal verkeerd kunnen aflopen. Deze corner die gaat er... We leven er bijna wat op. Nu wordt er geschoten. Maar oh, oh, oh. Wat een dot. Wat een zwak schot. Helemaal naast de meter of 3-4 naast het doel. Geen enkel probleem. We hebben gespeeld ruim een half uur. 32 minuten zelfs. Stand nog steeds 1-0 voor GSV.
1: Al dik in de eerste helft dus daar bij die wedstrijd. Die wedstrijd van GSV tegen Moordrecht. Dus waar de stand 1-0 is. Inmiddels ook afgetrapt bij de andere wedstrijden. Zo ook in Reewijk. Bij Reewijk tegen TAVV. We gaan naar die wedstrijd toe. En André van Echtdom is voor ons getuige van de wedstrijd. Ja, André, Reewijk heeft het vandaag niet in eigen hand, hè, begrijp ik.
2: Nee, niet helemaal. Hoewel, ze zijn afhankelijk natuurlijk van Duindorp. Maar ik zal het zo even uitleggen. In ieder geval een goedemiddag, Paul en luisteraars. Hier vanaf Sportpark Groenendoom in Reewijkbrug. Goed, eventjes dan het verhaal over Reewijk. Ze hebben 3 punten. En ze spelen nu tegen TRV. Dat is de koploper. En die hebben 4 punten. Zouden ze winnen van TVV? En zou dus... Duindorp punten laten leren, dan zou het nog mogelijk zijn dat dus CVC Reewijk dus als poolwinnaar overgaat. Maar goed, dan moet alles wel echt in de plooi vallen. Reewijk heeft te maken met een aantal spelers die ze niet kunnen opstellen. Dat zijn niet de minste hoor. Bijvoorbeeld, kijk, Gerrit zit er niet bij, Juri Kalmeijer, Lorenzo Stolwijk en ook Roy Elderhorst. En ze speelt dus dan met een aantal invallers. Ja, Jeroen Verlokeren heeft nu als hoofdtrainer het roer in handen bij CVC Reewijk. Enthousiaste vent en hij wil er een mooi seizoen van maken. Ik heb al een paar keer gesproken en ik denk dat Reewijk met hem een goede keuze heeft gemaakt om dit jonge elftal de competitie in te laten gaan. En Paul, je weet het, hè, volgende week hebben we gelijk al een kraker te pakken tussen WDS en CVC Reewijk.
1: Ja.
2: Maar goed, eerst eventjes deze wedstrijd. Staat nog 0-0 op het bord. Staan nu 2,5 minuten gespeeld. Dus we gaan kijken wat CVC kan uitrichten tegen TVV. 0-0 dus op dit moment.
1: Dankjewel André van Echtdom daar voor de eerste keer vanmiddag vanuit Reewijk. Dus ja, volgende week dus meteen alweer het mooie affiche WDS CVC Reewijk in de competitie. Vandaag dus de laatste bekerronde. We zijn erbij met veel wedstrijden voor u op het programma. We zijn dus onder andere dus ook bij de wedstrijd van ONA tegen PKC 85. We volgen Florian tegen Gouda en ook straks nog vanaf 4:15 de wedstrijd van Olympia tegen FC Oudewater.

0: Dat was natuurlijk Sting, ja, op dit moment ook in Nederland voor zijn musical die hij doet. Zat hij voor in Carré. Dit was een plaat van hem al van een tijdje terug. Eind jaren 80, If You Love Somebody, Set Them Free. Die draaiden wij om 9 minuten over 2:30 hier in Sport op zaterdag. We gaan voor de eerste keer vanmiddag over naar de Walvisstraat. ONA tegen PKC 85. Iets wat later begonnen, desalniettemin goedemiddag allemaal, kunnen wij zeggen, tegen Anko Bulk. Anko, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Paul en luisteraars, allemaal welkom op de Sportlaan. Heerlijke middag om te voetballen. Ik zit lekker boven op de beroemde trap van ONA. 10 minuten later begonnen. Wat de reden daarvan is, geen idee. Ze deden wat rustig aan, neem ik aan. En op dit moment zie ik een twee partijen, PKC 85 en ONA, die een beetje aan het elkaar aan het aftasten zijn. Als we gaan kijken naar de uitslagen in de beker tot nu toe. Zou dit een wedstrijd moeten kunnen worden waarin twee ploegen aan elkaar gewaagd zijn? En ze hebben ook al beide al een keer met een flinke uitslag verloren. PKC heeft een gelijk spel. En ONA heeft eigenlijk ook de eerste wedstrijd verloren. Dus het zou nu een wat gewaagde wedstrijd aan elkaar moeten worden. Ik sprak net even Bert Portuit, hij hoopt dat ook. Zodat ze toch nog even wat op een bepaalde manier zich qua weerstand kunnen voorbereiden op de competitie. Op dit moment is de bal aan de rechterkant voorin. Heeft net een ingooi plaatsgevonden. Dat mislukt. De bal is nu weer bij PKC. Wordt weer ingebracht. En zoals ik net al zei, het is nu vooral een klein beetje aftasten van hoe staat iedereen, waar gaat iedereen plaatsen. En ik hoop op een attractieve voetbalmiddag hier op de Walvisstraat.
0: We hopen er een beetje mee.
1: Zover 0-0. En als er wat is, kom ik terug.
0: Helemaal goed, Anko. Dankjewel daar voor de eerste keer vanmiddag bij die wedstrijd. Dus Anko Bulk voor ons te plekken bij de wedstrijd van ONA dus tegen PKC 85. Kunt u dus volgen hier bij Sport op Zaterdag. Er zijn de drie J's. Een zomersplaatje uitgebracht. Je zit in mijn hoofd, zo heet hij.

0: totaal in de war.
1: De 3-1 waren dat. We gaan weer terug naar het voetbal. Reewijk tegen THVV. André.
2: Stand nog steeds 0-0. 7 minuten op het scorebord. En nog geen doelkansen voor beide ploegen. Maar ik moet wel zeggen dat THVV toch een beetje het hebt in handen heeft. Ze zijn meer op de helft van CVC Reewijk. Inmiddels wordt er een doeltrap genomen door de keeper Kokkelink van THVV. Bal wordt nu even achterin doorgespeeld daar bij THVV. En probeert dus nu weer naar voren te spelen richting de helft van CVC Reewijk. En dan moet Reewijk dus nu weer terug. Nu over de middenlijn. Even kijken of dat een goede paas is. Nee, geen goede paas. En dan mag CVC Reewijk gaan ingooien. Eens kijken wie dat gaat doen. Nee. Toch TVV. Dus we moeten
1: er André, blijf heel eventjes hangen, want er is gescoord bij ONA tegen PKC 85. Anko?
3: Ja, het is 1-0 voor PKC. Eigenlijk een vrij eenvoudige bal door het midden gestoken. En netjes afgemaakt door de nummer 9 van PKC. Vierde minuut, 1-0 voor PKC. 0-1.
2: Terug bij CBC Reewijk tegen THVV. Ik nog even een paar momentjes mee van deze wedstrijd. Waar dus nu Reewijk balbezit heeft via een ingooi. Bal wordt doorgekopt. Was een balletje bestemd voor William van Oosterom. Maar hij zag de bal over hem heen gaan. Dus hij kon er ook niet meer op gaan lopen. Dus dat deed hij ook niet. In ieder geval weer eventjes THVV in de aanval. Kijken of dat gaat worden. Bal nu over de middenlijn heen. En nu over de zijlijn. En wordt er ingegooid door THVV. Hier nog steeds 0-0 tussen CBC, Reewijk en THVV. En we hebben nu 10 minuten op het bord staan.

0: Prachtig nummer nog steeds. Dit is van The Waterboys, The Hall of the Moon. Zometeen gaan wij voor de eerste keer schakelen met het veld in Boskoop voor Florian tegen Gouda. Eerst die andere Goudse club, dat is GSV. Spelen vanmiddag thuis tegen Moordrecht en bieden vooralsnog mooie tegenstand tegen Moordrecht. Want ja, ze staan nog steeds voor met 1-0, Gerrit.
1: Ja, en we zitten in de laatste minuut van de eerste helft. Het spel is even stil nu vanwege een blessure van een van de Moordrecht-spelers. Maar de scheidsrechter denkt, joh, weet je wat, dat is een mooi teken dat we gaan rusten volgens mij. Of is het een drinkpauze? Nee, niet twee. Nee, volgens mij is het bijna rust in ieder geval. En ja, het is rust inderdaad. Nou, dan leidt GSV met 1-0. Toch wel een beetje verrassend. Geen hoogstaande wedstrijd. Maar ja, tenslotte spelen we op vierde en vijfde klasniveau. Bouassari is voorlopig de matchwinnaar. Hij scoorde in de 12e minuut het enige doelpunt tot nog toe. Rust hier bij GSV tegen Moordrecht. Stand 1-0.
0: 1-0. Eventjes aan de thee daar bij de wedstrijd van GSV tegen Moordrecht. Gerrit, we spreken jou weer over een kwartiertje bij die ontmoeting. We gaan naar de wedstrijd toe in Boskoop. Een nieuw persoon voor mij aan de andere kant van de lijn. Dat is Marcel Hoes, collega van RTW. Marcel, goedemiddag. Jij kijkt naar de wedstrijd van Florian tegen Gouda. Goedemiddag.
2: Goedemiddag luisteraars, goedemiddag. Ik sta hem hier kostelijk te vermaken, moet ik zeggen. Er is nu 12 minuten gespeeld en de eerste 5 minuten waren echt Florian met gas gaf richting het doel van Gouda. En op het moment zijn de rollen helemaal omgedraaid. Florian staat continu onder druk van Gouda en het is eigenlijk hier wacht op het openingstreffen van Gouda. Het balletje is rond, ik weet het, hij kan zo naar de andere kant vallen, maar het spel speelt zich alleen maar af op de helft van Florian. Nu gaat de bal breed naar rechts, naar rechts buiten, die houdt even in, zoekt de man op, zoekt de passeeractie en legt hem, nee, het is buitenspel helaas. Maar ja, weer dreiging in de 16 van Florian. Dus het is hier heel vermakelijk en Gouda heeft toch de overhand, dus mocht er een openingstreffer zijn, dan meld ik me uiteraard.
0: Dankjewel Marcel daar vanuit Boskoop. Marcel Hoes, collega dus van RTW FM. We gaan weer terug naar het voetbal aan de Walvenstraat. Een vroege tegengoal voor Ona tegen PKC 85, Anko.
3: Ja, die vroege tegengoal kwam eigenlijk een minuut later een bal op de paal voor Ona. Dus die krijgt kon al eigenlijk gelijk de kans om het weer gelijk te trekken. Het heeft net een vrije trap geweest. Dat gaf gelijk de keeper Peter Ernst en Jurie Terlouw en Quinten van Staveren de verdediging om even wat overleg te hebben over hoe ze dat nu gaan neerzetten. Waar ik net hoorde dat bij Florian de bal op één helft vindt, is het hier vooral op het middenveld wat de bal rondgespeeld wordt. En vooral van zijlijn naar zijlijn, bij beide ploegen. De bal is nu in het midden, bij nummer 6 van PKC 85. Tempo is wat laag en ze proberen elke keer de achterste lijn te zoeken, waar nu de bal aan de rechterkant is, voorgetrokken wordt. Quinten van Staveren er makkelijk tussen kan komen om hem nu via Sven de Hertog rustig via de linkerkant uit te bouwen. Er wordt nu wat gestreden op de zijlijn. Het is een ingooi voor PKC aan die kant. Het is een wedstrijd wat zich nu vooral echt rond de middenlijn afvat met wat spelden prikken. Vooral vanuit PKC achter de verdediging van Ona. Tot zover nog niet de echt hele spannende acties. Ja, die ene tegenkom. Dus terug naar de studio lijkt mij.

0: Fontella Bezenstad en Rescue Me hier in Sport op zaterdag via Gouwenstad Radio, via Midland FM. BR6-luisteraars die haken pas aan vanaf 4 uur, maar die luisteren wel natuurlijk, want ja, ze hebben de stream gewoon kunnen vinden van Gouwenstad. Zo kun je ook naar ons luisteren. Onder andere ook voor de verrichtingen van Reewijk, want die spelen namelijk vanmiddag tegen TAVV. André.
1: Ja, zo net heeft Rick Hammer een geweldige kans gehad om de 1-0 op het scorebord te brengen. Maar hij miste het doel. De bal ging naast. Dat is jammer. Hij ging er alleen vandoor aan de zijkant. En hij had er eigenlijk moeten scoren. Maar goed, dat deed hij dus niet. Ik moet ook wel zeggen dat CVC Reewijk ook steeds meer balbezit begint op te eisen. Waardoor de wedstrijd natuurlijk veel en veel leuker wordt. Dus het is oppassen voor THVV. We zitten in de 19e minuut. Ik moet ook even zeggen dat we hier een goudse scheidsrechter hebben. Een jonge vent, 21 jaar. En de naam is Zeirier. Ik heb hem nog nooit zien fluiten, maar goed, voorlopig doet hij het prima. En dit is ook een leuke wedstrijd voor hem. In ieder geval, we krijgen volgens mij geen hoekschop. Hoewel CVC Reewijk dat eigenlijk wel zou willen hebben. Nee, de bal gaat naar de keeper toe van TVV. En dan is Kokkelink. En die mag dus een doelschop gaan nemen. Pakken we nog eventjes mee. Eens kijken wat hij gaat doen. Gaat hij een lange bal geven? Hij heeft het nu even in zijn hand. Of gaat hij toch een balletje geven aan een van de verdedigers? Dat doet hij ook. Dus TVV gaat van achteruit nu opbouwen. Kijken of ze al ver over de middenlijn kunnen komen. Ja, kom een verre paas. Gaat er nummer 20 naartoe. En dat is volgens mij Erik van der Hout. En die houdt de bal in zijn bezit. En dan moet Reewijk even oppassen dat ze de bal weer eventjes weer in bezit krijgen. En dan komt er misschien een kansje daar voor TVV. En die gaat er ook in. En het is 0 tegen 1. En zo heeft TVV na 20 minuten de leiding genomen hier in Reewijkbrug tegen CVC in Reewijk.
0: De ploeg uit Ter Aar dus, daar heeft het eerste doelpunt gemaakt bij de wedstrijd van Reewijk tegen TAVV. We gaan vanuit Reewijk weer eventjes terug naar Boskoop. En dat is de wedstrijd van Florian tegen Gouda. Hoe gaat het daar, Marcel?
2: Voor Gouda wat minder, want net in de 17e minuut is de 1-0 van Florian gevallen. En wat ik al zei, tegen de verhouding in, want het spel speelde zich echt af op de helft van Florian. En bij een uitbraak werd de bal diep over de linkerkant gespeeld. En met een handig tikje werd de rechtsback van Gouda uitgespeeld, omgespeeld. En kwam hij alleen op de keeper af en schoot de linksbuiten van Florian de bal in de verre hoek binnen. Dus 1-0 voor Florian. En ik mag wel zeggen, dus nogmaals tegen de verhouding in. Maar hij staat op het bord. Dus waar van akte.
0: De 1-0 voorsprong dus. Dankjewel Marcel Hoes. Collega dus, zoals bekend, van RTW FM. Onze collega's uit Waddinxveen. Die ook dus uitzenden. Maar ook samen met ons werken voor een verslag af en toe dus uit te wisselen. Dat is dus een voorsprong. Voor u nog eventjes bekend. De wedstrijd van Jodan Boys die begint overigens niet om 2:30. Maar het begint om 3:00. Dus dat is nog eventjes te gaan. Totdat daar wordt afgetrapt bij die wedstrijd. Dus dat weet u ook in ieder geval weer. Over een minuutje of 5. Dus daar het eerste schot daar op het veld in Leidschendam. Dan kijken we eventjes naar de lijnen. Die zijn nog steeds stil. Dan draaien we toch maar even een plaatje, denk ik. Dat lijkt me toch het handigst om te doen. Dan kunnen we zometeen weer schakelen met een van de velden waar wij vandaag zitten. Dus Bon Jovi en In These Arms.

0: Het is Bon Jovi en In These Arms. We gaan hem wegdraaien. We zitten nu vlak voor de klok van 3 uur. Dat betekent dat wij richting het nieuws gaan. En daarna zijn we bij u terug voor het vervolg van Sport op Zaterdag. Hier via de radio te beluisteren. Gouwestad Radio, Midland FM. Dus die zenden het allemaal uit. Tot 4 uur sowieso. En na 4 uur dus BR6 erbij. Maar ja, de luisteraars kunnen dus ook gewoon luisteren via de streams van deze zender. Van Gouwestad dus bijvoorbeeld. Of van Midland. Maakt allemaal niet uit. Via internet zijn we ook gewoon te beluisteren. Dan wel via de kabel of via de ether. DAB, allemaal mogelijk. En daarnaast ook voor de luisteraars in Gouda en omgeving zenden we ook nog uit via TekstTV. U kunt dus ook zien daar, althans met de tussenstanden van de wedstrijden van vandaag. Nou, daar staan dus ook inderdaad wat tussenstanden bij die u inmiddels al heeft gehoord. GSV tegen Moordrecht is 1-0. En de stand bij de wedstrijd van Florian tegen Gouda is ook 1-0. En Ona op achterstand met 0-1 tegen PKC 85. En ook Reewijk op achterstand met 0-1 tegen TAVV. Zometeen dus meer over een aantal minuten dus. En hopelijk bent u er dan ook weer bij voor het vervolg van Sport op Zaterdag. Hier bij dit radiostation waar u dus naar luistert. Tot zo!
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: Zaterdag 12 september 2026. Welkom terug bij het tweede gedeelte van Sport op Zaterdag.

0: De lijnen knipperen inmiddels al, dus dat betekent dat we meteen weer kunnen gaan naar het voetbal. Zometeen gaan wij naar GSV toe, GSV tegen Moordrecht. Daar is inmiddels de tweede helft begonnen. De wedstrijd is om 2:00 van start gegaan. En iets over 2:30, ongeveer rond een minuutje of 7, 8 over 2:30, werd er ook afgetrapt. Aan de andere kant van Gouda bij Gouda tegen, of Ona tegen PKC 85. Voor ons nog steeds daar ter plekke Anko Bulk. Anko, is er iets veranderd in de stand?
1: Nou, zeker niet in de stand. Wel iets in het spel. Je ziet dat PKC 85 iets meer afwacht en af en toe de druk wat wil opzetten. Zeker als de bal op de helft van Ona is. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat vooral Jonas Ernst en Jess Manu samen daar aardig onderuit voetballen elke keer. Dus die druk, dat geeft dat mislukken van die druk bij PKC geeft wat frustratie af en toe ook bij spelers. Je ziet er wel wat wijzen. Daar heeft het ook net een gele kaart, weet je, voor praten plaatsgevonden voor de nummer 6 van PKC. Maar het spel, dat gaat stapje voor stapje wordt het voor Ona wel ietsje beter. Wat meer op de helft en schakelen. Dat leidt nog niet tot echt hele grote kansen, maar wel wat spelde prikken. En hopen dat het over een tijdje toch ook leidt tot een gelijkmaker. Het zou wel passen bij het wedstrijdbeeld op dit moment. Tegelijkertijd loert PKC natuurlijk echt op die counter. Dus je weet het maar nooit op dit moment. Op dit moment nog steeds 0-0. Het spel verandert iets ten voordeel van Ona. Hoewel PKC nu een uitbraak heeft. En die krijgt hem terug. En... ach, Peter Enzoer. En het is 0-2 voor PKC geworden. Dit was ook alweer een hele makkelijke uitbraak van PKC. Terug naar de studio. Ik hoop dat ze het straks goed kunnen oppakken. De Ona kant.
0: Anko Bulk was dat na het PKC vergrotere voorsprong van 0-1 naar 0-2. GSV tegen Moordrecht. Het tweede bedrijf is daar inmiddels al bezig. We gaan weer terug naar het veld aan de Sportlaan. Gerrit.
2: Het tweede bedrijf is inderdaad begonnen. Ligt nu even stil vanwege de blessure van een van de spelers van GSV. Kan hier vandaan niet helemaal goed zien wie dat is. En er staat de verzorger staat erbij. Wel aan gewisseld ook aan de kant van Moordrecht. Daar is Clint Broer erin gekomen. De zoon van de kapper. En misschien dat hij de zaak gaat scheren zometeen. En aan de kant van GSV ook een dag en drietal wissels. Abdelkadi is erin gekomen. En ook Jibil Mrachis. Goed uitspreken, die is erin gekomen. De speler in kwestie is weer opgelapt, maar loopt nog niet al te fris. Dus die gaat zometeen wel weer, denk ik, hopelijk voor hem ook het spel hervatten. We hebben gespeeld hier een minuut of 3. En GSV dus nog steeds aan de leiding met 1-0.
0: GSV aan de leiding. Reewijk kijkt tegen een achterstand aan. 0-1 was de stand daar straks, vlak voor het nieuws. En ik vermoed dat er nog steeds diezelfde stand op het scorebord staat, André.
3: Inderdaad, nog steeds 0-1. En deze wedstrijd is zeker niet beslist, hoor. Want ik moet zeggen dat CVC Reewijk ook veel balbezit heeft en ook probeert eruit te komen. Dus TVV heeft best nog wel een moeilijke middag hoor tegemoet. En even kijken wat er nu gebeurt. Nee, bal gaat naar de zijkant. Ik moet even zeggen dat keeper Dennis Gelderblom, hij komt van Donk, de nieuwe keeper is van CVC Reewijk. Hij kwam heel moedig zijn doel uit toen er een speler van TVV op hem afging. Maar ja, hij moest het wel bekopen met een blessure. Werd een beetje opgeknapt weer, maar staat gelukkig weer op doel. Dus gelukkig hij mag blijven staan. En daarvoor had hij ook wel een hele goede redding bij een vrije schop. Die wist die bal uit het doel te stompen. Zo uit CVC Reewijk dus best wel een goede keeper te pakken. Want ja, de keeper van vorig seizoen, dat is IP, die is vertrokken. Dus CVC Reewijk moest met een nieuwe keeper doen. Maar deze Gelderblom, die doet het best wel goed. In ieder geval gaat de bal nu over de zijlijn. En mag CVC Reewijk gaan ingooien. En dat gaat gebeuren met Davy Levendig. Eens kijken of die bal naar voren wil gooien. Pakken we dat nog even mee. Ja, bal naar voren gegooid naar Jeroen Heij. Bal nu weer in bezit van CVC Reewijk. Het is Kevin van der Heuvel. Balletje weer even terug naar de zijkant, naar Tijn van Sprang. En zo probeert CVC Reewijk netjes gaan opbouwen. Het is ook iets wat trainer Jeroen Verlokeren wil opbouwen. En wat mooie voetbal laten zien hier in Reewijk. Goed, tot zo weer eventjes hier. Reewijkburg 34 minuten gespeeld en nog steeds een 0-1 voorsprong voor THVV tegen CVC Reewijk.
0: THVV, CVC Reewijk dus een 0-1 stand daar op het scorebord. Ik heb voor u nog gewoon rust of beter gezegd tussenstanden. Oegstgeest tegen Roda 76 staat 1 tegen 0 en er is ook zojuist afgetrapt bij de wedstrijd van Jodan Boys tegen RKAVV. En een echte pickstart daar voor Jodan Boys, want na 1 minuut is het al 0-1. Doelpuntenmaker zojuist daar Rick Wils bij die wedstrijd dus van Jodan Boys daar uit bij RKAVV in Leidschendam.

0: De Joker, Steve Miller Band. We gaan hem onderbreken, want er is een strafschop bij de wedstrijd van GSV tegen Moordrecht. Gerrit.
1: De gelegenheid voor Moordrecht om op gelijke hoogte te komen. Een aanvaller binnen de beruchte 16 meter ten val gebracht. Maar die penalty moet nog even genomen worden. En eens even kijken, GSV is het er uiteraard niet mee eens. Even kijken, nou dan gaat hij inderdaad nu wel genomen worden. En zo te zien is dat de nummer 11 van Moordrecht. Kijken wie de startschop gaat nemen. Gaat het nummer een beetje moeilijk lezen, maar dan weet jij wie dat is. Nummer 10, hè? Ja, Tijn Hulscher is dat. En die zit eraan. En zodoende is het hier gelijk geworden. Minuut of 9 in de speel. Het is gelijk hier 1-1. Thank you.

0: Talk to you, another in 54 Ultra. We gaan hem onderbreken, want de doelpuntenlijn heeft bij ons geknipperd. Die ging weer af en dat betekent dat er ergens gescoord is. En waar is er gescoord? Er is gescoord aan de Walvisstraat. Anko.
1: Ja, het is 0-3 geworden. Uiteindelijk weer dezelfde soort goal als net. Een steekballetje achter de verdediging. En die wordt knap door de nummer 11 van Sanchez van PKSV langs Peter Ernst geschoten. 0-3 op dit moment. Ik hoop dat Ona nog even dus echt de schouders eronder gaat zetten en de kopjes niet laat hangen. En om er toch nog wat van te maken. Tot zover.

0: Er vallen veel doelpunten vanmiddag. Zojuist is alweer die 0-3 bij ONA tegen PKC 85. We gaan weer terug naar het andere veld. Een van de andere velden waar we vanmiddag aanwezig zijn. Er zijn er veel hoor, want we zijn op veel locaties vandaag actief in de regio. Zo ook dus in Reewijk, bij Reewijk tegen TAVV. De ploeg uit Ter Aar nog steeds op voorsprong. André.
1: Ja, ze hadden eigenlijk wel op 0-2 voorsprong moeten komen. Maar het was keeper Dennis Gelderblom die 2-0 toe de bal uit zijn doel wist te houden. Hij werd twee keer achter elkaar onder schot genomen. Dus die keeper die begint zich er wel bij CBC Reewijk te onderscheiden. Nou goed, dat is dan mooi meegenomen. Maar steeds dus een 0-1 voorsprong dus voor TFV. Ja, dus kijken of CBC Reewijk toch nog een plan B heeft om in ieder geval deze wedstrijd nog een beetje te omkeren. Maar goed, ze hebben wel balbezit daarvoor. En nu is het weer een kansje voor TFV. Komt een schot op doel. En die bal die wordt tegengehouden door een speler van CBC Reewijk. Maar de bal is nog steeds in het strafschopgebied. Dus het is nog steeds gevaarlijk. Nu misschien weer een kans. Daar komt weer een schot. En die gaat net naar. En zo komt CBC Reewijk goed weg in deze laatste 2-3 minuten. 40 minuten gespeeld hier in Reewijkbrug tussen CBC Reewijk en TFV. En steeds dus een 0-1 voorsprong voor TAVV.

0: Klein stukje van deze van Hoodie en de Blowfish. Ik stel voor dat we hem zometeen opnieuw instarten. I only wanna be with you. Want we gaan weer eventjes luisteren hoe het gaat. In Bosco bij Florian tegen Gouda. Marcel.
1: Ja, er is hier een totale omwinding geweest. Florian was redelijk weer aan het aanvallen. Kwam weer eigenlijk in zijn spel terecht. En kwam het meer druk op de helft van Gouda. En er werd net weer een bal fantastisch over de linkerkant diep gespeeld. En de linksbuiten van Gouda met een geweldige actie achter zijn standbeen langs door de benen heen van de verdediger van Florian. Gaf hem afgemeten voor en de spits van Gouda stond klaar om hem bij de verre hoek in te koppen. Dus het was 1-1. En nog geen 2 minuten daarna wordt er de bal teruggespeeld op de laatste man van Gouda. Die speelt de bal diep helemaal over de verdediging heen van Florian. Waar de spits klaar stond om de bal over de uitgekomen doelman van Florian Marciano Appel heen te luppen. En zo staat het binnen 3 minuten dus 1-2 voor Gouda. Het kan verkeren.
0: Het kan zeker verkeren inderdaad. Dat is een behoorlijke conclusie die we kunnen trekken, Marcel. We spreken elkaar zo meteen weer. Waarschijnlijk in de tweede helft weer.
1: Mag ik nog even een vrije trap meenemen?
0: Tuurlijk.
1: Hou maar op. Die werd genomen, maar die wordt geblokkeerd in de muur. Dus gaat niet door. Je hoort me later weer.
0: Dankjewel, Marcel. Marcel Hoes, collega van RTW FM. Dus waar Gouda dus inmiddels de voorsprong heeft genomen in de wedstrijd tegen Florian. Oegschees Roda 76 had ik volgens mij al wel vermeld, hè? Ik weet het niet. Zeker. Zo niet dan bij deze alsnog 2-0. Stand bij de wedstrijd van RKVV tegen Yodo Boys nog steeds 0-1. Was zojuist wel een kans op 0-2, maar die kans werd niet benut door Luc Deelhoff. Hoodie en de Blowfish in de herkansing. And only wanna be with you hier in Sport op zaterdag. Yeah.

0: Only Wanna Be With You, Hoodie and the Blowfish in Sport op zaterdag. We gaan weer terug naar de sportlaan. Mooi om dat ook weer te kunnen zeggen. Als je niet alleen over Jodenmooi zegt, maar ook over GSV. Die huizen inmiddels ook daar aan diezelfde straat. We gaan weer terug naar die wedstrijd van GSV tegen Moordrecht. Stand nog steeds 1-1, Gerrit.
1: Nog steeds 1 tegen 1. Nu mogelijkheid voor GSV. De eerste beste eigenlijk de counter in deze tweede helft. Aanval nog steeds niet afgeslagen. Nu nog steeds niet. En de aanval, de bal die moet in volkomen als het goed is. Die bal die komt dan half voor, maar wordt geschoten. Van ver geschoten, maar overgeschoten. Ja, een klein kwartier gespeeld inderdaad. En 1 tegen 1. En na die gelijkmaker uit die strafschop is GSV, is Moordrecht wat gevaarlijker geworden. Maar om nou te zeggen, jongen, het regent kansen. Nee, dat kunnen we hier inderdaad niet zeggen. En dit was in de rust, of na de rust, eigenlijk de eerste, eigenlijk de mogelijkheid voor GSV om weer iets terug te doen. En dan weer de wedstrijd heel spannend te maken om op voorsprong te komen. Ze moeten weer heel snel terug aan de rechterkant. Er is nu serieus gevaar voor Moordrecht. Maar de bal die komt in de handen van de Goudse doelman en die gaat het spel hervatten. Een minuut of 17 gespeeld in de tweede helft. En nog steeds hier de gelijke stand. 1 tegen 1.
0: 1 tegen 1 de stand daar op het scorebord. Daar is het nog spannend met die gelijke stand daar. Bij de wedstrijd van ONA tegen PKC. Ja, 0-3 stand op het scorebord. Dat is wat minder spannend, denk ik, Anko.
2: Nou, het is zelfs nog minder spannend geworden, want het is echt net 0-4 geworden. Kariu van PKC 85 had weer toch weer een kleine uitbraak. En prikte hem toch ook weer naast Peter Ernst. Het gaat echt te makkelijk achterin. Het was laconiek, paasjes die niet aankomen. En ja, je ziet dan toch bij zo'n stand dat toch ook al de kopjes wat gaan blijven hangen. Terwijl er nog een hele wedstrijd eigenlijk nog wel een tweede helft ook gedaan moet worden. De bal is nu voor de ingooi aan de rechterkant. Toch weer naar voren. Door slordige aanname van Aaron Veldman, die net niet bij de bal kon komen. Op het moment is nu Sven den Hertog aan de bal. Die wordt gelijk eigenlijk een beetje onder druk gezet. En nu bij de jonge speler Quinten van Staveren. Die bij ONA al zijn tweede wedstrijd dit seizoen in de basis heeft gespeeld. Langzaam toch zitten er toch al af en toe momenten in dat er gewoon lekker in driehoekjes gevoetbald wordt. Alleen dan is het uiteindelijk die laatste paas, waardoor ONA echt scherp en gevaarlijk kan worden, die ontbreekt dan elke keer. En achterin zijn ze dan af en toe te laks, waardoor PKC 85 er makkelijk doorheen kan komen. Nou, voorlopig denk ik dat we hier echt wel kijken naar een gespeelde wedstrijd. Toch hoop ik dat ik straks nog wat lichtpuntjes kan benoemen voor ONA voor de rest van het seizoen. En ik hoop ook dat Bert Portuit daar straks ook op die manier de tweede helft in gaat. Voor zover aan de Wolvenstraat. Jullie horen van mij.
0: Dankjewel Anko. Ja, volgende week begint dus de competitie. Toch is dit wel een mooie testcase. Ook wel sta je in dit geval eigenlijk al voor des keizers baard te spelen. Er kan natuurlijk van alles nog wat worden opgetraind. En dat kan ook sowieso in een wedstrijd gebeuren. André, we gaan zo meteen naar jou toe. Want we gaan eerst even naar de wedstrijd in Boskoop. Daar is gescoord, begreep ik Marcel.
3: Ja, gespeeld is het hier allerminst. De bal werd vanaf de linkerkant volgegeven. Een beetje voor de oudere luisteraars onder ons à la Arnold Muren. En de bal werd in één keer uit de lucht afgewerkt over de doelman van Gouda heen. Dus het staat hier weer 2-2. En dat zeg ik, het kan hier nu alle kanten op. Dus gespeeld is het zeker nog niet. Maar het is bijna rust. En ik durf geen winnaar aan te wijzen nog op het moment. Dus ik verwacht in het begin van de wedstrijd nog dat het Gouda zou zijn. Maar wat is er nu allemaal gebeurd? Hoewel de bal nu diep gespeeld wordt, er wordt afgedrukt. En die, ja. We hebben dus een live goal, dat is nu 2-3 voor Gouda. De bal werd diep gespeeld aan de rechterkant en de verdediger van Florian miste hem volledig. Hij kwam voor de voeten van de rechtsbuiten van Gouda en die drukte hem laag op de grond af. Dus wat ik al zeg, gespeeld is het hier allerminst, maar zeer vermakelijk. En ik verwacht dat het nu wel rustig gaat worden. Dus ik meld me straks weer.
0: Dankjewel Marcel. Ook spannend voor op de radio. En zeer vermakelijk ook om naar te luisteren. Dus blijf ook zeker luisteren hier naar dit radioprogramma Sport op Zaterdag. André, zijn ze bij jou inmiddels al aan de thee?
4: Jazeker. Ze zijn al in de kleedkamer. En we zijn hier in Rijburg zien we op het scorebord een 0-1 achterstand voor CVC Rijburg. Maar er zijn wel lichtpuntjes hoor, want CVC Rijburg doet zeker mee in deze wedstrijd. Net voordat de scheidsrechter afvloot voor de eerste helft kreeg dus Rick Hammer dus een hele aardige kans. Maar hij was net te laat. Keeper Kokkeling die wist de bal net nog voor zijn neus weg te graaien. En zo gaan dus beide ploegen met een 0-1 voorsprong voor TV de kleedkamer in. Nou, ben benieuwd of CVC Rijwijk nog een plan B heeft. En wie weet kan het dan nog spannend worden in de tweede helft. 45 minuten zitten erop hier in Rijburg. En CVC Rijwijk staat met 0-1 achter tegen THVV.
0: Dank je André. We spreken elkaar weer over een kwartiertje bij het vervolg van Sport op zaterdag. Als we dus ook het vervolg meepakken van de wedstrijd van Rijwijk tegen THVV. Het is tijd voor de dagartiest van vandaag. En we gaan vandaag 3 keer muziek draaien van John Mayer. Ja, dat vind ik fijn. Die heeft lekkere muziek gemaakt. En daar is behoorlijk wat uit te kiezen. Dus ja, dan moeten we keuzes maken. Ook mooie platen laten liggen. Maar ja, we kunnen ook uit hele mooie andere platen kiezen. Zoals deze bijvoorbeeld. Als eerste. Dit is In The Blood. In Sport op zaterdag.

0: John Mayer, we komen hem vandaag drie keer tegen hier in dit programma. Dat was In The Blood, als eerste van drie platen dus. Hij is de dagartiest en dus drie keer een keuze uit zijn toch al behoorlijk lange carrière alweer die hij heeft. Al meer dan 20 jaar is hij actief, sterker nog al 25 jaar denk ik. Het album Continuum bestaat toevallig 20 jaar dit jaar, dus ja, dat zegt ook al genoeg. En daarvoor was hij al bezig, dus hij draait al een tijdje bij die John Mayer. We gaan eventjes kijken naar wat de tussenstanden die we hebben kunnen verzamelen. En dat geldt als eerste voor de tussenstanden uit de vierde divisie B, waar Jodan Boys dus in speelt. Zij zijn begonnen om 3:00. Stand bij de wedstrijd tegen RKAVV is 0-1. Snel doelpunt al na 1 minuut door Rick Wils. Kansen ook zeker wel op 0-2. Maar goed, op dat moment staat het nog steeds 0-1 daar. Andere ruststanden zijn bij de 2:30 wedstrijden daar. Spijkenisse tegen Scheveningen 1-1. Capelle tegen HVV is 1-2. Valken 68 tegen Heerjansdam is 1-1. Xerxes DZB tegen Kwik is 2-2. En van de 3:00 wedstrijden dus heeft de wedstrijd van Sportclub Feyenoord tegen ASWH op dit moment nog geen doelpunten gehad. En dus wel eentje dus bij RKVV tegen Jodan Boys. Dus die 0-1 op het scorebord. Om 4:00 begint nog daar. De wedstrijd van HBS tegen Smitshoek en Schravenzande speelt ook om 4:00 tegen Westlandia. We gaan even kijken. Ik zie ondertussen de telefoonlijnen knipperen. Dat betekent alvorens wij naar de bekerwedstrijden gaan, naar de doelpuntenlijn. Want er is ergens gescoord, begrijp ik, denk ik. Gerrit wellicht?
1: Ja, er is hier gescoord inderdaad. En een mooie aanval van Moordrecht. De doelman kwam vreest. Hij kwam zijn doel uit. Maar prima aanval inderdaad. En verder een schot van Klintburg tot de invaller. En die scoorde inderdaad beheerst. En zodoende leidt Moordrecht hier na 72 minuten met 1-2.
0: Kijk, dan kan ik mijn potlood erbij pakken en dan kan ik het weer eventjes aanpassen. Want die 1-1 stand had ik op het scorebord staan. Het is inmiddels dus 1-2 voor Moordrecht in de wedstrijd tegen GSV. GSV stond wel op voorsprong, maar inmiddels dus wel 1-2 daar voor de blauw-witten. Hier in Gouda wordt deze wedstrijd gespeeld tegen GSV. Andere tussenstanden zijn, dat is Oegschreef tegen Roda 76, 2-0 bij rust. Ona tegen PKC 85, ja, daar moet echt uit een ander vaatje worden gaan getapt, want het staat inmiddels al 0-4. En ja, er is nog een tweede helft te spelen daar. Civeo tegen Haastrecht is 1-0. Reewijk tegen TAVV, een stand van 0-1 op het scorebord daar. Even kijken, wat heb ik nog meer staan? Dan heb ik nog de stand staan van Florian tegen Gouda. Daar gebeurt van alles nog wat, u heeft het kunnen horen. Van Marcel Hoes, het staat daar inmiddels 2-3. Leuke, interessante wedstrijd om ook die te blijven volgen zometeen. Rijnstreek tegen Aarlanderveen. De Rijnstreek staat voor met 2-1 tegen Aarlanderveen. En dan heb ik nog staan de wedstrijd van GSV. Nou, die heb ik zojuist al genoemd, dus 1-2. En Zwammerdam tegen VVOR. Daar staat het op dit moment, even kijken, 1-0. Dat zijn ze dus. De tussenstanden van de wedstrijden voor vandaag. En zo af en toe druppelt er nog steeds wat binnen. Nou ja, als u dat hebt, dan hoort u het uiteraard hier in de uitzending. Dit is de Bas en Born to Run.

Ja hoor, dan was hij weer een keertje. Bruce Springsteen en een lekker nummer blijft dit nog steeds. Born to Run. Uit de jaren 70 natuurlijk. Van dat fantastische album ook, Born to Run. Tussenstand bij de wedstrijd van RKAVV tegen Jodan Boys. Jodan Boys heeft de voorsprong vergroot van 0-1 naar 0-2. Zojuist schoot Olaf van der Zanden de 0-2 binnen na een voorzet van Luc Dielhoff. En Olaf van der Zanden dus vorige week ook al scoren. Doet het ook lekker dus de laatste weken. Begin van het seizoen moet ik zeggen eigenlijk. Jodan Boys is een voorsprong. Zometeen gaan we ook weer bekeren hier bij Sport op Zaterdag. Dus blijf gewoon lekker luisteren. I'm going all in.

0: 7 over half 4. We gaan weer terug naar het voetbal wat om 2:30 begonnen is. Ja, dat geldt onder andere ook voor de bekerwedstrijden. En die zijn nog volop aanwezig hier in het programma. Straks ook nog vanaf 4:15 de wedstrijd van Olympia tegen FC Oudewater. Maar eerst dus de 2:30 wedstrijden. Zo ook dus de wedstrijd van Reewijk tegen TAVV. De mannen staan weer op het veld, André.
1: Ja, daar zie je dus Axel Koopman in de ploeg. En ja, ik weet niet, Paul, of jij hem kent, maar ik ken hem zeker. Want hij heeft ook meegedaan toen ooit CVC Reewijk jaren geleden dus in de tweede klas een jaartje speelde. Was een van de betere spelers bij CVC Reewijk. En ja, ik ben benieuwd of hij nog wat kan doen. Ik moet zeggen, ook voor het seizoen, de laatste wedstrijd, deed hij ook mee. En dat maakt ook wel het verschil voor CVC Reewijk. Maar goed, misschien gaat hij dat ook nu weer bewerkstelligen. In ieder geval, de bal gaat nu over de zeilen en dan mag Tijn van Sprang, die is van CVC Reewijk, op de helft van TNV gaan ingooien. Natuurlijk een balletje naar Kevin van de Heuvel. Nee, Axel Koopman is dat dus weer. Ja, die heeft goede techniek in huis, kan de bal dus bij zich houden. Maar nu laat hij de bal toch eventjes over de zeilen gaan en mag TNV gaan ingooien. Verder zie ik eigenlijk geen wisselingen. Ik zal nog even goed kijken straks of ik nog meer wissels zie. Maar in ieder geval die Axel Koopman die is in de ploeg gekomen. En dat kan misschien een ommekeer brengen in de wedstrijd. Goed, speelt 47 minuten hier in de tweede helft tussen CVC Reewijk en TVV. En dat steeds dus 0-1 voor TAVV.
0: 0-1 dus voor TAVV. De achterstand dus nog steeds voor Reewijk. Ook GSV op achterstand. En die tweede helft inmiddels, daar zitten ze al diep in, Gerrit.
2: Daar zitten ze inderdaad diep in. De laatste 10 minuten zijn we ingegaan. En GSV heeft in de persoon van de man die de 1-0 maakte, Boerhard Sani, een enorm...

enorme kans zojuist laten liggen op de gelijkmaker. Van dichtbij schuift hij huizenhoog over en denkt dat die bal nu nog te vinden is op het veld van de Jodan Boys. En dan wel op het tweede of derde veld. Kun je nagaan hoe groot die afzwaaier was. Maar het had ook al 1-3 kunnen zijn en dan had Moordrecht aan alle onzekerheid, voor zover je daar nog van kan spreken, een einde gemaakt natuurlijk. Boussani, nou, nog een keertje proberen dan, want nou, ondanks het feit dat GSV achter staat, spelen ze toch verdienstelijk tegen deze vierde klasse, maar ja, ze komen wel tekort op het laatste moment op een gegeven moment. Bennekmeijer is erin gekomen voor Eressi en die heeft nog geen potten kunnen breken. Misschien dat hij dat nu gaat doen aan de rechterkant, maar zijn scheidsrechter heeft gezien dat er een overtreding is begaan op een van de spelers van de GSV, die nu moet de verzorger erin komen of niet. Nou, dat denk ik nog niet, maar het spel is wel even stil. We hebben nog te gaan hier een minuut of ja, wat zal het zijn, een minuut of acht hier. En Moordrecht dus nog steeds op koers. 1-2 aan de leiding. Nee.

0: One Republic, Counting Stars. We gaan hem weer eventjes wegdraaien, want er is gescoord aan de Walvisstraat. Heeft Ona iets teruggedaan, Anko?
1: Jazeker, we zijn nog geen minuut bezig. En Jess Manusana prikte me met de buitenkant van zijn linkervoet in het strafschopgebied. Netjes langs de keeper. Het is dus 1-4 inmiddels voor Ona. Goede start van de tweede helft. Hopelijk kunnen ze dit doorzetten. Later kom ik nog wel even terug.

0: Counting Stars van One Republic. We gaan hem wegdraaien. We gaan weer luisteren hoe het gaat bij Reewijk tegen TAVV. André.
1: Ja, CBC Reewijk laat zich gelden. Natuurlijk, die Axel Koopman krijgt nu de bal. Maar wordt in de rug gelopen, dus dan komt hij even niet aan de bal. Maar als hij aan de bal komt, dan kan het heel gevaarlijk worden voor TAVV. De bal gaat nu over de zijlijn. Kijk, hier in mag gooien. Ik denk dat CBC Reewijk mag ingooien. Maar de bal moet eerst nog eventjes van een andere veld worden teruggegeven. En dat gaat denk ik nu gebeuren. Justin Vats. Die zal waarschijnlijk gaan ingooien. Dat is een verdediger. Nee, laat het toch even over aan Tijmen van Sprang. En die zal wel zeker naar voren gooien. Dat doe je ook. Naar Axel komen. Kopt hem door naar Luc de Knikker. Die weet balbezit te houden. Maar valt dus nu. Weet de bal nog door te geven. En dan komt de bal voor. Dat is een raar balletje hoor. Keeper Kokkelink moet dat even goed bekijken. Of die bal over hem heen gaat. En die gaat ook over hem heen. Maar ook over het doel. Dus dat is geen gevaar voor THVV. Bal wordt even neergelegd door de keeper. En dan gaat TVV weer van achteruit proberen op te bouwen. En ze merken wel dat ze nu veel meer tegenstand hebben van CVC Reewijk. Dat echt op zijn kansen gaat loeren. En als ze van het middenveld dus Axel Koopman kunnen aanspelen voorin, want hij loopt daar voorin, dan zou het best nog eens een succesje kunnen opleveren. Even kijken of nu TVV weer de bal naar voren kan spelen. Ja, dat doen ze. Maar worden constant door Reewijkers dus proberen tegen te worden gehouden. En dan is het nu weer, even kijken weer, Rick Hammer die de bal voor wordt goed gedaan. Bal naar Naan Vermeulen. En dan wordt de bal naar Kevin van de Heuvel. En die weet daar heel mooi de vrije man te spelen. Dat is Tijmen van Sprang. En zo gaat dus CVC Reewijk weer naar voren. Gespeeld 53 minuten tussen CVC Reewijk en TFV. En nog steeds dus 0-1 voor de Ter Aarders.
2: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag met Paul Reilaarsdam.
3: Sport op Zaterdag.

0: Ja, de doelpuntenlijn knippert weer. Dat is goed nieuws, want we gaan deze plaat van de Spinners I'll Be Around wegdraaien voor het veld aan de Walvisstraat. Anko?
1: Nou, ik weet niet wat er in de thee zat, maar het is 2-4 geworden. Amin Amadousou prikte hem ook weer een heel netjes in. Het lijkt wel of ze wat gas gaan geven, Ona, en het wat scherper aanpakken en het tempo iets verhogen. En nu inmiddels weer de kans om eventueel een aansluiter te maken. Je ziet heel erg goed dat ze erop gaan. Ik zal straks nog wel even terugkomen met wat uitgebreider verslag, maar in ieder geval deze melding voor het doelpunt.
0: Dankjewel vanaf Anko daar bij die wedstrijd. 2-1 stand dus op het scorebord bij die wedstrijd. Kijk, nog een andere stand die ik binnen heb gekregen. Dat is de wedstrijd van Oegstgeest tegen Roda. Roda heeft iets teruggedaan en staat daar inmiddels 2-1.

0: Er vallen veel doelpunten vandaag. Zojuist al bij Ona weer eentje gevallen. Daar staan ze inmiddels op 6 totaal. We hadden er ook al 5 totaal geteld bij de wedstrijd van Florian tegen Gouda. En daar ligt inmiddels ook de 6e in het tweede doel. We vragen ze uiteraard voor wie? Marcel.
1: Ja, ik wou net zeggen, je mag de 6e ook noteren. En we staan weer gelijk. Het is weer 3-3. Het is echt vanaf de aftrap over en weer wat kansjes. En op een gegeven moment wordt er een bal diep de 16 ingesteld. De rest buiten van Florian legt hem met een hakje breed naar de spits. Die schiet tegen de keeper aan en in de rebound stond er iets buiten klaar om hem vogelvrij in te schieten. En staat er 3-3 op het bord. En ik, ja, het is een super vermakelijke wedstrijd. En Gouda stond nog even met 10 man, want de smaakmaker van Gouda, de nummer 7, werd 10 minuten naar de kant gestuurd. Omdat hij wat treuzelde met zijn schoenen vastmaken bij de aftrap naar de goal, naar de 2-3. En dan kreeg hij gele kaart en dan mocht 10 minuten uitrusten. En ze zijn nu weer compleet. Maar ja, net toen ze weer compleet waren, viel die 3-3. Dus ik kan geen winnaar aangeven nog op dit moment. Het kan alle kanten op. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Maar vermakelijk is het zeker. Dus je hoort nog van me.
0: Vermakelijk voor de kijkers, ook zeker voor de luisteraars. Dank je wel, Marcel. We spreken elkaar zo meteen weer bij die wedstrijd. Dus de 3-3 stand op het scorebord bij Florian tegen Gouda. GSV tegen Moordrecht. De slotfase daar, Gerrit.
2: Ja, die is al geweest. Scheidsrechter denkt, joh, het is mooi weer, lekker zonnig, we gaan lekker douchen, we gaan wat biertjes drinken en we gaan misschien wielrennen kijken, want hij heeft nauwelijks tijd bijgetrokken en het is hier, of staande, gaat het nog even door? Nou, ik begrijp er nou ook niks van, het is een strafschop zo te zien. Nou, ja, strafschop inderdaad van Moordrecht. Ik dacht dat het afgelopen was, maar geen aan. Ze liepen er zoveel van het veld op. Ja, de hectische slotfase waarin GSV dacht gelijk te maken, maar werd via buitenspel teruggezogen. Daar was niemand het mee eens. Ja, de Moordrecht supporters wel natuurlijk, maar GSV supporters niet. En nu is het dan ineens in de strafschop aan de andere kant in de extra speeltijd. En dan, voor zover het al niet beslist was, gaat het nu wel beslist worden natuurlijk. En scheidsrechter zeggen, hey, uit dat 16 meter gebied er allemaal. De doelman moet er, ja, die wil niet in zijn doel gaan staan, maar dat zal dan moeten natuurlijk. Anders wordt het wel erg makkelijk natuurlijk. En dan het fluitje, de aanloop. En het is inderdaad hier 1-3 geworden. En scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Laat denk ik nog aftrappen of doet hij dat ineens? Nou, ik denk dat hij dat nog gaat doen. Kom ik zo voor de slotfase terug. Hier leidt Moordrecht dus in de slotfase met 1-3.
0: Dankjewel Gerrit. Daar 1-3 dus. Nog niet afgelopen. Bijna afgelopen. Dus ja, verlies zal er wel in gaan zitten voor de GSV in de wedstrijd tegen Moordrecht. Hier in Gouda wordt die wedstrijd gespeeld. Volop voetbal dus, hier op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag met sport en muziek. Natuurlijk ook lekkere plaatjes. In dit geval plaatjes uit de jaren 80. Begin van de jaren 80 was dit een grote hit voor de Dexys Midnight Runners. Come on, Aline hier in Sport op Zaterdag.

0: Dexys Midnight Runners. Come on, Aline. We gaan weer terug naar Reewijk tegen THVV. Terug naar jou, André.
1: Waar ik de eerste kans heb gezien voor Axel Koopman. Goede voorzet van Jeroen Heij. En bal hoog voor doel. En daar stond dus Axel Koopman. Hij heeft nu weer de bal. Hij zou op doel kunnen schieten. Maar dat doet hij nog niet. Ja, hij schiet nu het doel. Maar dat is een slecht schot. Want de bal gaat best wel ruim naast. Maar daarvoor had hij dus een goede kans op doel te koppen. Dat deed hij ook. Maar net ging de bal langs de verkeerde kant van de paal. En zo blijft het nog steeds 0-1. Maar is het oppassen voor THVV dat ze dus niet deze wedstrijd zich nog uit handen gaan geven. En het is nog maar 0-1. 1-1 ligt dan zomaar in de maak als het CBC Reewijk zo door zal gaan. Maar goed, dus we kijken. Bal is weer eventjes over de zijlijn. Mag er ingegooid worden door TVV. Dan zal TVV natuurlijk waarschijnlijk weer proberen van achteruit op te bouwen. Op de klok staan nu 61 minuten. Dus genoeg tijd voor CBC Reewijk om die 0-1 achterstand weg te poetsen. Maar dan zullen ze echt die Axel Koopman moeten gaan vinden zoals ze dat een paar keer al hebben gedaan. Nou, we krijgen zelfs een vrije schop. Die wil ik nog even meenemen op de helft van TVV. Door TVV. Eens kijken wat TVV daarmee gaat doen. Wordt het een lange bal? Ja, het wordt een lange bal. Helemaal naar het stadsgebied van CVC Reewijk. Maar dat halen ze niet. En zo kan CVC Reewijk weer rustig anticiperen op deze bal. En de bal weer eventjes wegwerken. We hebben gespeeld 61 minuten. En er staat nog steeds dus een 0-1 achterstand op het scorebord. Van CBC Reewijk tegen THVV.
0: André van Echtom was dat bij die wedstrijd. Middels ook rust bij de wedstrijd van RKAVV tegen Jodan Boys. Ruststand is daar 0-2. Anko, je kijkt naar een hele andere wedstrijd, vermoed ik.
2: Ja, na de rust is het wel een heel ander wedstrijdje geworden. Twee snelle goals van Ona. En nog geen halve minuut geleden kreeg Martij, de nummer 6 van PKC 85, zijn tweede gele kaart. Omdat hij Jonas Ernst vasthield. Die eigenlijk van plan was om een, ik denk toch een steekbal te geven. Jonas Ernst die echt wel een goede partij speelt hoor. Samen met op het middenveld en daar de boel een beetje aan het verdelen is. Maar PKC staat dus met 10 man tegen de 11 van Ona. Dus dit gaat nog wat worden. Tenminste, dat hoop ik. En ik heb ook wel altijd geleerd dat hoop ook wel weer uitgestelde teleurstelling is. Maar op dit moment zie ik wel veel strijd bij Ona om echt wel deze partij in ieder geval niet zomaar weg te geven. En misschien wel er wat meer uit te halen wat er is. Bal is nu bij PKC. Die bal die gaat toch weer die steekbal achter de lijn. Wordt nu wel goed opgevangen. Goed druk gezet door Ernst. Jonas Ernst. Want Peter staat natuurlijk op doel. Dat is een andere. En een beetje felle acties. Tot zover. Ik denk nationaal misschien wel weer meer aan deze kant.
0: Kijk, hartstikke goed. Ja, goed meegedacht inderdaad. Want het is nog 5 minuten tot aan het nieuws. Ja, inmiddels zijn ze bij GSV nu echt klaar. Gerrit, begreep ik.
3: Ja, echt waar. Een hectische slotfase waarin ik dacht, hey, ineens is een strafschop hier. De aanleiding heb ik niet eens gezien. Kan je nagaan. Maar die strafschop die werd wel benut in de 92e. Dus was dat ongeveer Julian Voortallen. Die schoot onberispelijk raak. En die bracht dus de eindstand van 1-3 op het scorebord. En over scoreborden gesproken, die zie ik niet. Maar misschien dat die in de loop van het seizoen nog wel gaan komen. Ja, Moordrecht 9 punten uit 3 wedstrijden. Ook de derde wedstrijd gewonnen. Na de 2-0 tegen Zwammerdam en de 3-6 tegen VWR wordt nu Moordrecht of GSV met 1-3 verslagen. Volgende week de competitie, dan speelt Moordrecht thuis tegen SPS. En GSV speelt ook thuis tegen ASW. Na jaren weer GSV in de competitie. Hoe dat gaat allemaal aflopen, dat gaan we de komende weken en de komende maanden ongetwijfeld zien. GSV verliest hier dus met 1-3. Het begon nog heel goed met Boersani, die inderdaad in de 12e minuut 1-9-0 scoorde. Ruststand. Tijn Hulsje met de strafschop, de 1-1. Clint Broer, de invaller, de 1-2. En de laatste dus, die strafschop van Voortallen, betekende 1-3. Dit was GSV 1-3. Tegen Moordrecht.
0: En dankjewel Gerrit. En goed om dat weer een keertje te horen. Dit was GSV. Fijn dat we er weer een keertje bij waren bij die wedstrijd. Ik wens je een goed weekend.
3: Hetzelfde.
0: Dankjewel Gerrit Schinkel voor ons daar ter plekke bij die ontmoeting dus. Aan de Sportlaan GSV tegen Moordrecht. Nog een tussenstand voor u van de wedstrijd van Moerkapelle tegen WDS. Staat op dit moment 0-3. In het voordeel dus van de ploeg uit Drieën. Oh. Dat gaat even iets niet goed. Ik had deze plaat vanaf het begin moeten draaien. Want ja, zomaar middenin een plaat gaan zitten is er niet de bedoeling. Dus ik ga hem even opnieuw instarten. Dat moet ik met deze hand doen. Dan gaan we hem opnieuw draaien. Rondé, de nieuwe single Running Away heet hij. Komt u maar.

0: Zometeen meer sport in Sport op Zaterdag. Duurt tussen 4 en 5 met de ontknopingen bij de wedstrijden die om 2:30 zijn begonnen. Graag tot zo over een aantal minuten.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredevold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer op de A12 Utrecht richting Den Haag last van vertraging door de nasleep van een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Noordorp rijdt het langzaam 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: staat. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: En u bent weer terug bij Sport op Zaterdag. Ja, als we dan eventjes naar het nieuws zijn, dan gebeurt er altijd van alles en nog wat. Zo in ieder geval ook bij de wedstrijden die we vandaag volgen. We gaan eventjes een rondje doen langs de velden, want er is gescoord op verschillende locaties. Als eerste aan de Walvisstraat. Ja, het is spannend daar bij jou, Anko.
3: Nou ja, ik begon mijn verslag met de uitspraak dat de teams wel eens aan elkaar gewaagd zouden kunnen worden. Nou, dat bleek in de eerste helft niet zo. Maar uiteindelijk is het 3-4 geworden. Sven den Hertog brak door het strafschopgebied in, werd vastgehouden. En de scheidsrechter legde hem resoluut op de stip. Waardoor daarna Emin Amadoussou een knap aan de rechterkant van de keeper, aan de linkerkant van de keeper inschoot. Het is inmiddels 3-4. PKC 85 wel met 10 man op het veld. Het wordt soms wat fysieker en wat harder. Maar de scheidsrechter heeft het inmiddels wel goed en strak onder controle. Vandaar ook de kaarten en de penalties. 3-4, dat belooft wat voor de rest van de wedstrijd. Ja, waar het gelopen leek, is het inmiddels nu weer een aansluiting en wordt het spannend.
2: Het is hartstikke spannend om te volgen. Dankjewel Anko. We komen elkaar zo weer tegen bij die wedstrijd dus van ONA tegen PKC 85. Waar van alles en nog wat gebeurt. En er gebeurt ook van alles en nog wat in Boskoop bij Florian tegen Gouda. Marcel.
4: Ja, zeker, want daar heeft Gouda weer een voorsprong genomen. Het is hier nu ook 3-4 op het bord. En fantastische aanval over de linkerkant. De linksbuiten van Gouda, die omspeelde de back van Florian. En kwam alleen op de keeper. Hij met een mooie kapbeweging omspeelde hij de doelman. En ja, hij kon hem zo een leeg doel inschuiven. Dus 3-4. En ja, het is nu Gouda echt wat de klok slaat. De kopje gaat een beetje omlaag bij Florian. Dus ik verwacht wel dat Gouda nu gaat doordrukken. Maar je weet het nooit. Ik heb het er straks ook gezegd. En toen scoorde Florian ook. Dus je weet het niet. Maar de kopjes zijn een beetje geknakt met Florian. En ze staan behoorlijk weer onder druk van Gouda. Dus ik verwacht nog wel een of twee doelpuntjes van Gouda. Maar we gaan het meemaken. Ik meld me vanzelf weer.
2: Dank je Marcel. Er is ook elders gescoord. Waar? Dat is de vraag.
5: Hier in Ribbenburg is CVC Reewijk helemaal terug. Niet Axel Koopman heeft de 1-1 op het scorebord gewacht, maar Rick Hammer. En zo wordt het hier nog een hele spannende wedstrijd tussen CVC Reewijk en TLV. En ik heb het idee dat CVC Reewijk veel en veel meer wil.
1: Sport

0: Starship, we build this city. We gaan hem weer wegdraaien. Ja, het voetbal op de zaterdagmiddag is fantastisch om mee te maken. En bekervoetbal is op zich altijd al iets wat echt tot hele leuke en opvallende uitslagen vaak leidt. Er gebeurt van alles en nog wat op de velden. We gaan weer snel terug naar Reewijk tegen THVV. André.
1: Hoekschop voor CBC Reewijk. 1-1 op het scorebord. En THVV moet nu een hoekschop verdedigen. Het is ook zo Koopman. Dus kijken of hij een lekkere hoekschop kan afleveren. Komt de bal voor het doel, kan gekopt worden. Nee, wordt gekopt en wordt nu geschoten. Oh, dat was een hardschot van een speler van CBC Reewijk. En het was Justin Vat die de bal zo bij de halve cirkel voor het vastgebied in zijn bezit kreeg. Maar hij schoot dus roekeloos echt een beetje naast. Nou goed, CBC Reewijk dus terug in deze wedstrijd waar dus TV toch ook een beetje heeft laten schieten in die tweede helft. Misschien hebben ze toch niet zo goed gekeken hoe dat nou allemaal in elkaar zat met CBC Reewijk, met die Axel Koopman voorin. Moet ook zeggen dat uit de ploeg is in de ploeg is geweest Jetro Bevers. Dat is ook een speler die ooit heeft meegedaan toen CBC Reewijk dus veel hoger voetbalde. En ook Jasper Slappendel is in het veld gekomen. Dus kijken of CBC Reewijk nog wat... Oh, daar wordt een iemand gehaakt en dat zal een gele kaart worden. En dan denk ik een gele kaart voor de nummer 5. En dat is Daisy Levenink. Nee, geen Levenink. Het is Vat die dus een gele kaart krijgt. Heel erg spannend hier in deze wedstrijd. Want CBC Reewijk wil eigenlijk een goede wedstrijd afleveren als ze straks volgende week afreizen naar WDS tegen dus WDS. En dat is een enorme kraken hier in Reewijk en Driebruggen. En dan willen ze dus in ieder geval hier in deze bekerwedstrijd laten zien dat ze dus echt tot de tanden gewapend kunnen zijn. En dan naar Driebruggen misschien met een goed gevoel kunnen afrijden. Goed, tot zover eventjes CBC Reewijk TV. Waar het dus staat 1 tegen 1.

0: Bruno Mars en All My Soul. We gaan hem weer wegdraaien, want we gaan weer terug naar het spektakel aan de Walvoestraat. Dat kunnen we toch wel zeggen, Anko?
1: Ja, dat is wel echt wel een leuke, echt een hele attractieve wedstrijd geworden. Waarin echt wel wat kans ging. Waarin vooral ook Jess Manusana het voortouw neemt in de druk zetten. En de bal, hij heeft nu ook weer de bal onderschept. Brengt de bal naar de linkerkant. En daar is een actie. De bal komt nu de 16-0 schot op goal. Net naast. Het is nu de derde, vierde kans voor de goal van Ona. Ona probeert ook echt wel echt gebruik te maken van het overtal wat ze op dit moment hebben in de 11 tegen 10 spelers op het veld. En tegelijkertijd zie je dat Ori, de keeper van PKC 85, het spel een beetje aan het vertragen is. Dat gaat natuurlijk straks wel wat frustraties opleveren, maar de bal is weer het veld in. Sven den Hertog, goed spelend vandaag ook, heeft een goede bal aan, denk ik, bal voor en een corner voor Ona. Die gaat genomen worden door Daley Starreveld. En ze hebben wat haast aan de bal. Het publiek schreeuwt natuurlijk om Yuri Terlouw, die kan niet aan de bal komen voor een kopbal. En Jess...
0: Anko, ik ga je heel even onderbreken, want er is gescoord in Boskoop bij Florian Gouda, Marcel.
2: Ja, de stand is nu 3-5 in het voordeel van Gouda. En het ene doelpunt is eigenlijk nog mooier dan het andere. Gouda heeft twee wisselspelers ingebracht aan de linkerkant. Een half en een linksbuiten. Twee donkere jongens met enorm veel snelheid. En de verdedigers van Florian zijn kansloos tegen die twee. En... Die ging alleen de 16 in, de meegelopen spits liep mee en stond vrij voor het doel. Dus het bal werd breed gelegd langs de doelman van Florian en de spits kon hem in het lege doel binnen tikken. Dus zo kwam de 3-5 op het bord en Florian toont hem wel een beetje strijdlust, maar we gaan met kopjes omlaag en het wordt wat fysieker aan de kant van Florian. De richting gaan we dan, dus die irritatie slaat een beetje toe. Maar ik verwacht dat misschien Gouda nog wel één of twee erbij prikken. Want de Florient, de strijd hebben ze een beetje opgegeven, zo te zien. Dus, maar goed, ik weet het niet. Ik mag het vanzelf weer.
0: Ik hoor je graag weer zo meteen terugkomen, Marcel, hier in de uitzending. Marcel Hoes, collega van RTW FM. Nog snel even terug naar jou, Anko.
1: Oh, en op bijna een kopbal en een goal. Waarin het Yuri Terlouw ook al net naskopte. Het is, je hoort het, knijterspannend. Ona op zoek naar de gelijkmaker. En waar PKC 85 natuurlijk probeert te vertragen. Straks kom ik wel weer terug, zodra er wat meer te beleven is.
0: Yes, helemaal goed. Dank je, Anko. En we gaan terug naar jou, André.
3: Ja, waar CVC Heerwijk zich vastbijt in de wedstrijd. Ze willen in ieder geval die 1-1 vasthouden. Ze hebben weer even balbezit. Nee, nu zijn ze weer kwijt. Het is voor TV heel erg moeilijk om een beetje lijn in het spel van hun te krijgen. Nu moeten ze weer eventjes terug. En dan is de bal weer eventjes in stadsgebied bij TV. Maar ze weten de bal weer uit te spelen. En moet CVC Rijbeck weer snel terug om weer de ter aarders op te vangen. Komt de bal naar de zijkant. Dus de nummer 13 probeert onder controle te krijgen. En dat is Charov Karibashi. Nou, nee, die is dan weer kwijt. En nu kan CVC Rijbeck misschien uitbreken. Maar nee, dan valt daar dus Luc de Knikker. Nou, hij gaat naar zijn rug voelen. Ik ben bang dat hij toch eventjes een lelijke duw in zijn rug kreeg en daardoor eventjes verzorging nodig moet hebben. CVC Rijbeck is geweldig teruggekomen in deze wedstrijd. De 1-1 door Rick Hammer, als ik het goed heb gezien. Goed, we hebben een verzorging nu. Luc de Knikker staat alweer. En ik denk dat hij wel door kan gaan. En dat is wel belangrijk hoor, dat hij blijft staan. Want hij kan samen met Axel Koopman een snelle counter misschien succesvol afronden. Goed, hij gaat wel even naar de kant. Dat is natuurlijk spelregeltechnisch. Hij moet nu even naar de kant dat de verzorger binnen is gekomen. Kom straks nog even terug. 83 minuten gespeeld. En nog steeds 1-1 tussen CVC in Rijwijk en THVV.

0: Cock Robin en The Promise You Made. Ja, Anko, jij zei zojuist in het begin van je... halverwege van je verslag een keer zoiets als... hoop kan ook alleen maar teleurstellen, maar dat geldt denk ik niet voor vanmiddag, toch?
1: Nee, qua wedstrijd is het echt wel omgeslagen in een strijd. En bij strijd krijg je natuurlijk ook frustratie. En frustraties levert vaak in het voetballen tot opstootjes. En die opstootje hier voor mijn neus op de 16 van onder de Onatrap leidde helaas voor een rode kaart voor Aaron Veldman. Maar tegelijkertijd kreeg de andere aanstichter van het opstootje, Jakroep van PKC 85, ook rood. Dus het is inmiddels nu 9-10. En ik denk dat we nog een minuutje of 6-7 te spelen hebben. Dus ik ben zeer benieuwd wat dat zo gaat brengen als de bal weer gaat rollen. Ik vond het toch wel even belangrijk om deze situatie te vertellen. De bal ligt nu wel even stil. Maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig hoe dit zo verder gaat. Dus voor nu even terug naar de studio. Maar ik zal ongetwijfeld zo wel weer terugkomen.
0: We spreken elkaar zo meteen, Anko. Want jouw wedstrijd is nog eventjes te gaan. Daar wordt nog wel eventjes gevoetbald. Dat geldt niet voor de wedstrijd van André. Althans, die heeft nog een minuutje of anderhalf te gaan, denk ik, in de reguliere speeltijd. En daarna gaan ze nog de blessuretijd in. André.
2: Ja, 89e minuut. En wordt nu even afgefloten. Even kijken wat er aan de hand. Ik zie daar nummer 8 liggen van CVC Rijbeek. Dat is Kevin van der Heuvel. Ik weet niet wat de scheidsrechter doet. Een beetje een botsing tussen twee spelers. Een verdediger en een aanvaller. En zo net had CVC Rijbeek een geweldige kans op de 2-1. Die had er zomaar ingekund. Het was een chaotische situatie in het Sassgebied daarbij. TRV, maar ja, de bal wilde er net niet in. Eens kijken of Van der Heuvel weer gaat opstaan. Eens kijken, hij heeft denk ik last van zijn keel, want hij voelt aan zijn keel. En nu gaat hij overeind, dus hij kan erin blijven. Ik ben benieuwd hoeveel minuten scheidsrechter Seirier erbij gaat tellen. Hij kijkt wel op zijn horloge. Ik moet zeggen, als CVC Rijwijk gelijk speelt, vind ik dat een knap gelijkspel. Want kijk, TV is dus een vierde klasse. CVC Rijwijk maar een vijfde klasse. En dat je dan 1-1 speelt, dan vind ik dat best wel goed. En dan is het even lastig nu voor CVC Rijwijk, maar het wordt daar... Een vrije schop uitgedeeld door Seirier hier. Ik weet niet, Paul, of er meer mensen op de lijn zijn.
0: Je bent op dit moment de enige, dus je kunt nog even doorgaan.
2: Dan gaan we kijken of de scheidsrechter nog lang gaat doorspelen. Maar we krijgen nog een moeilijk momentje voor CVC Rijbeek. Want we krijgen een vrije schop. Ik denk dat de nummer 8 die bal gaat nemen. Of wordt het de nummer 16? Even kijken wat de scheidsrechter doet. Die vrije schop die wordt voor het doel neergelegd. Recht voor het doel, maar wel zo'n zo'n 26 meter afstand. Dus het wordt nog wel lastig om een doel te schieten. Maar het zou kunnen. En dat is nog even een lastig moment over CVC Rijbeek. Want als die bal erin gaat, ja, Noorden, dus weer 1-2 voor THVV. Er komt de bal en die komt in de muur, dus daar komt CVC Rijwijk goed weg. En ze hebben gelijk de bal. En die kunnen de bal naar voren spelen, dus kijken of dat gaat lukken. En dat is Axel Koop die de bal doorspeelt naar de nummer 5. En dat is Daisy Levendig. En dan wordt er gevlacht voor de buitenspel door de assistent scheidsrechter. En de scheidsrechter neemt dat advies over. Dus we krijgen een vrije schop voor THVV. Als THVV dus niet scoort, dan ben ik bang dat zij dus de eerste plek in de pool gaan verliezen. En dat zou dus wel toch een beetje een verrassing zijn. Want ik denk dat ze toch een beetje gedacht hebben, nou, dat CVC Rijwijk, daar winnen we al van. Want het is maar een vijfde klasse. Dan misschien nu nog een kans voor Rijwijk. Nee, de bal wordt goed doorgespeeld door de speler van TV naar de keeper. En die weet de bal weer ver naar voren te spelen. Gaat over de middenlijn. Wordt weer opgevangen door Rijwijk. En dan komt de bal waarschijnlijk bij keeper Dennis Gelderblom. Ik moet zeggen, die keeper heeft het goed gedaan hoor. Hij heeft een aardig wat reddingen verricht. En nu gaat CVC Rijwijk er vandoor. Misschien kan Davy Levens de bal nog voorttrekken. Dat doet hij ook, maar dat moet hij nu wel doen. En dan komt de bal. Is er nog een kans? Nee, de keeper zit er nog bij met zijn voet. En dan kan TVV weer uitverdedigen. Kijken naar scheidsrechter Seirier. En die sluit nu af voor het einde van de wedstrijd. En dan boekt CVC Rijbeek een heel knap gelijkspel. 1-1. Maar ja, beide ploegen zullen dan waarschijnlijk niet eerste worden in de pool. Want ik denk dat Duindorp de lachende derde zal zijn.
0: André, dankjewel hè, voor je bijdrage van vandaag.
2: En tot volgende week maar weer. Hè?
0: Ja, dan sta je ongetwijfeld denk ik wel in Driebruggen, als ik het zo vermoed.
2: Ja, de kraken. En die week erop, hè? Dan weet je het, hè?
0: Ja, dan even kijken. Dat weet jij ook. Ja, even denken.
2: Roda Esto.
0: Ja, dat is ook een mooie pot. Ja, ik moest even kijken misschien, maar inmiddels zie ik het ook. Ja, prachtig.
2: Een mooie begin van de competitie kan het niet zijn voor Bodegraven.
0: Dat denk ik ook, ja. Absoluut. We gaan het volgen. Hey, ik wens je een goed weekend.
2: Ja, oké.
0: Dankjewel, André. André van Echtdom. We gaan weer snel naar die wedstrijd waarvan alles nog wat gebeurt. 9 man op het veld tegenover 10 man. En nou ja, heel wat doelpunten inmiddels ook gezien. Snel terug naar jou, Anko.
1: Ja, het is hier nog steeds heel spannend. ONA probeert aan te dringen. Tegelijkertijd probeert PKC 85 daarop uit te breken. Dat gebeurt ook een aantal keren, waaronder nu ook. Peter Ernst moet eruit. PKC aanvaller nummer 12, Montero, maakt daar gebruik van. En zet, denk ik, de wedstrijd nu op slot. Maakt een goal en het is inmiddels 3-5 geworden. En daarmee is eigenlijk alle wedstrijd hoog. En de scheidsrechter heeft ook op dit moment gelijk afgefloten. Het is hier 3-5 geworden. Een supporter naast mij zei net treffend: hoe spannend kan een wedstrijd zijn die eigenlijk nergens meer om gaat. Ik hoop dat Bert Portuit genoeg munitie heeft gevonden om het team, wat in de tweede helft, ONA-team, tweede helft echt al liet zien dat ze met weerstand om kunnen gaan voor een groot deel. En ik hoop dat dat ook tot beter voetbal gaat leiden in de competitie. Het is hier afgelopen. Ik heb genoten van zeker de tweede helft. En zie jullie, hoor jullie over een tijdje wel weer.
0: Helemaal goed, dankjewel Anko. We horen je ook graag weer terug binnenkort in de uitzending. Fijn om weer in de uitzending te horen. En dankjewel voor je mooie verslag van vandaag.
1: Alsjeblieft.
0: Goed weekend. We gaan snel nog even naar het veld in Bosco. Florian tegen Gouda. Snel nog even terug naar jou, Marcel.
3: Ja, 9 doelpunten kun je noteren. En de 4-5 is gemaakt door Florian. Net 3 minuten, pak een beetje 3 minuten voor tijd. De bal kwam uit de rebound voor de voeten van een centrale middenvelder van Florian. Die echt van een meter of 20 snoeihard uithaalde in de rechterbovenhoek. Fantastisch doelpunt. Echt van de 9 goals zijn er echt 8 fantastisch geweest. En 1 intikkertje, zal ik maar zeggen. Ik heb hier echt aan genieten vanmiddag. En het is nu Florian, nee, de bal wordt onderschept. Die keeper deed een lange uittrap. Nee, de bal wordt weer. Ja, het is nu een beetje strijd op het middenveld, maar ik dacht dat Florian zich een beetje gewonnen gaf, maar ze proberen toch nog wat tegengas te geven. Gouda had zoiets van, we geloven het wel, 2 doelpunten verschil, marsje genoeg, maar die zijn toch wel even geschrokken naar die 4-5 en die trekken dus het gaspedaal ook weer open. Dus het is hier echt tot aan de laatste minuut nog spannend. Wordt het gelijk of trekt Gouda hem over de streep? Dus tot nu toe trekt Gouda hem over de streep. Maar ja, je weet nooit. Ik weet ook niet hoe lang de scheidsrechter erbij gaat trekken. Er zijn wat gevalletjes geweest van kramp en wat oneenigheidjes. Hij kijkt wel op zijn horloge. Dus het zal bijna gebeurd zijn. Maar mocht er nog verandering zijn, meld ik me. Maar ik ga ervan uit dat het hier 4-5 blijft in het voordeel van Gouda.
0: Dan noteer ik hem eventjes met potlood dan deze uitslag.
3: Ja, en hou je gummetje voor de zekerheid maar bij de hand. Je bent er van uit.
0: Ja, precies. Dankjewel Marcel. En als ik je niet meer spreek, dan wil ik je alvast bedanken. En graag tot de volgende keer.
3: Heel graag gedaan en met alle plezier. Mocht het nodig zijn, ben ik er weer.
0: Top, dankjewel man.
3: Graag gedaan.
0: Groetjes. Dat was Marcel Hoes, collega van RTW FM. Ja, mooie samenwerking. Dus hij deed verslag van die wedstrijd van Florian tegen Gouda. 4-5 op het scorebord. 9 doelpunten maar liefst te noteren daar. Op dit moment nog, want er wordt nog gespeeld.

0: John Mayer, dagartiest van vandaag met Daughters. We gaan hem wegdraaien. Ja, Marcel, toch dat gummetje weer eventjes erbij pakken.
1: Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik moet echt werken voor mijn geld vandaag, joh. 10 doelpunten. Maar ja, in de allerlaatste minuut, want er is nu afgefloten, maakt Gouda toch nog uit een counter de 4-6. En ja, het begint een beetje op een korfbaluitslag te lijken. Maar ja. Het was echt genieten vanmiddag. Voor beide kanten leuk gevoetbald. Hard gewerkt. Leuke acties, mooie doelpunten. Heel vermakelijk, heel vermakelijk. En Gouda trekt dat langs de eind met 4-6. Maar wat een geweldige wedstrijd en wat een geweldige middag hier in Boskoop.
0: Dankjewel Marcel. Nou ja, goed, we hebben het nu uiteraard genoteerd en die 4-6 dus op het scorebord. Fijn om je naar uitzending te hebben vandaag.
1: Je kan hem nu met pen opschrijven. Dan
0: top.
1: Gaat het goed.
0: Ik zet er een dikke streep onder.
1: Helemaal goed. Hey, fijn weekend verder allemaal. Luisteraars ook en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer Marcel. Dat is Marcel. We gaan er even snel een klein stukje meepakken van deze van John Mayer. Daughters.

Een van de eerste kennismakingen met John Mayer, Daughters. Blijft toch ook een schitterend nummer. We gaan hem straks nog een keertje horen, want hij is de dagartiest van vandaag. En daarvoor hoorde u nog eventjes Marcel Hoes met de uitslag van vanmiddag. 4-6 maar liefst in Bosco bij Florian tegen Gouda. Zometeen nog meer uitslagen voor u uit de beker. Ondertussen ook nog eventjes kijkend op het scorebord bij de wedstrijd van Jodan Boys. Die spelen nog steeds. Ze zijn om 3 uur begonnen. Tegen RKAVV, uit bij RKAVV in Leidschendam. Stand nog steeds daar op het scorebord. Een 0-2 voorsprong voor de Gouwenaren. Dus ja, dat gaat lekker daar op dit moment. Tunes in Texas, dit is Ella Langley. Just when

Sophie and the Giants en Hypnotized hier in Sport op zaterdag. En daarvoor nog Ella Langley. En, deze had ik al gedraaid. Die moest ik niet hebben. Deze plaat moet ik hebben. Ella Langley, wou ik zeggen. En Choosing Texas. Hier op de radio gedraaid. Het is 4:08. Nou, straks ook nog vanaf 4:15 een verslag van de wedstrijd van Olympia tegen FC Oudewater. Stand bij de wedstrijd van RK AVV tegen Jodan Boys nog steeds 0-2.

kijken naar wat uitslagen die binnengekomen zijn. Nou goed, zoals u weet dus is Jodenboys nog volop bezig daar in de vierde divisie B. Ze staan nog steeds voor met 0 tegen 2. Andere uitslagen die inmiddels al binnen zijn. Valken 68 tegen Heerjansdam. De medekoploper van vorige week met Jodenboys. Die Heerjansdam heeft verloren met 2-1. Dus Valken heeft gewonnen. Dat zult u wel begrijpen. Spijkenisse tegen Scheveningen is 2 tegen 3 geworden. Capelle tegen HVV werd 1 tegen 3. Xerxes DZB tegen Kwik 5 tegen 5. Dan kijken we naar de tussenstanden. Sportclub Feyenoord tegen ASWH is 0-2. Nou, bij RKVV tegen Jodenboys is 0-2. HBS tegen Smitshoek 1-1. En Schravenzanden tegen Westlandia die is 0-0. En de wedstrijd van HBS en van Schravenzanden is om 4 uur begonnen. Maar het kan dus een hele mooie middag voor Jodenboys worden daar. In de vierde divisie B. Dan kijken we naar wat bekeruitslagen. Nog niet alles is binnen. We krijgen het mondjesmaat binnen hier bij de redactie. Maar we doen ons best om het zoveel mogelijk te kunnen verzamelen. Oegstgeest tegen Roda is 2 tegen 1 geworden. Dan hebben we nog Ona tegen PKC 85. 3 tegen 5. Siveo tegen Haastrecht werd 2 tegen 1. Floriant Gouda 4 tegen 6. GSV tegen Moordrecht 1 tegen 1. Dan hebben we nog staan de wedstrijd van Reewijk tegen TAVV. Dat is 1 tegen 1 geworden. En wat hadden we nog meer staan? Dat zijn ze volgens mij, als ik zo kijk. Even spieken. Nee, dat zijn ze volgens mij, de uitslagen die ik binnen heb gekregen. Moerkapelle WDS stond 0-3. Ik heb er nog geen definitieve uitslag van gekregen. Dat geldt ook voor Rijnstreek tegen Aarlanderveen. 2 tegen 2 is het laatste wat ik ervan gehoord heb. Als er nog iets verandert in de stand, dan hoort u het uiteraard ook in dit programma voorbij komen. Maar vooralsnog zijn dat de standen die ik heb. Nou, dan is het inmiddels 4:15. Dan gaan wij eventjes een plaatje draaien van een band die alweer lang geleden eerste hit had met dit nummer wat je nu gaat horen. This Love van Maroon 5 uit 2004 alweer. En daarna dus gaan wij op weg naar het nieuws. Nou ja, we hebben nog een kwartiertje te gaan. Maar na het nieuws dus nog volop voetbal met onder andere de wedstrijd van Olympia tegen FC Oudewater.

Maroon 5 en This Love hier in Sport op zaterdag. Dat allemaal dus zo rond de klok van 12 minuten voor 5 uur. En stand nog steeds bij de wedstrijd van RKVV tegen Jodan Boys. Is nog steeds 0 tegen 2. Even kijken, wat heb ik nog staan? Hebben we nog platen staan? Op dit moment eventjes niets, maar we kunnen nog wel een plaat kiezen natuurlijk. Deze van George Ezra. Dit is Budapest hier in Sport op zaterdag.

Elton John, I'm Still Standing in Sport op zaterdag. 6 minuten voor 5 uur. Inmiddels 0-3 bij de wedstrijd van RKVV tegen Jodan Boys. Derde doelpunt werd gemaakt door Yousry El-Khanoussi. Die man die ook weer zijn waarde heeft bewezen. Sinds hij terug is van een eerdere uitstapje naar een andere club. Waar hij inmiddels weer teruggekomen is bij Jodan Boys. En hij scoort dus wederom ook vandaag weer de 0-3. Dit is Robbie Williams en Candy. Het plaatje die we nog net even kunnen meepakken. Zo vlak voor het nieuws van

0: Robbie Williams en Candy. Die kwam voorbij zo vlak voor het nieuws van 5 uur. We hebben nog zo'n 1,5 minuut te gaan tot aan het nieuws. En daarna zijn we dus bij u terug voor het vervolg van deze uitzending. Het laatste uur. Daarin praten we onder andere met Maarten Westerduin. Naar aanleiding van de wedstrijd van Jodan Boys. Nog niet helemaal afgelopen. Het zal niet zo lang meer duren, want ze denk ik diep in de blessuretijd. Het wordt in ieder geval een overwinning voor Jodan Boys. En daarmee zullen zij, zoals het eruit ziet, koplopers blijven daar in die tweede klasse. En, of tweede klasse. Vierde divisie moet ik zeggen. Vierde divisie B. En dat doen ze nog steeds met waarschijnlijk een voorsprong ook op de concurrentie. Dus dat is een lekker begin voor Jodan Boys. We spreken er straks ook meer over met Maarten Westerduin. En ook vanaf 4:15 dus het verslag van die wedstrijd van Olympia tegen FC Oudewater. Hier in Gouda aan de Bodegraafse Straatweg, waar het wordt gespeeld straks. Alle uitslagen van vandaag, die kom ik ook straks nog terug te vinden op de website van de desbetreffende radiostations. U kunt het zien bij RTV Midden-Holland. U kunt het ook bekijken bij de wedstrijden, bij de uitslagen van Gouwe Stad. Inmiddels zie ik staan dat afgelopen is die wedstrijd van Jodan Boys. Zij hebben gewonnen, 3 punten in de pocket en voor de derde keer dus op rij hebben ze gewonnen. We zijn zo terug met Sport op Zaterdag en hopelijk bent u er ook weer bij voor nog een uurtje vol met sport op de zaterdagmiddag. Graag wat mij betreft tot over een aantal minuten. Tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Gouwe Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwe Stad.
7: Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.

Is sport op zaterdag het laatste uur van deze zaterdag 12 september 2026. Wat een veel doelpunten hebben we vandaag kunnen noteren. Echt heel erg veel vielen er vandaag op de velden. Overal waar we waren, ze vielen als rijpe appelen van de boom. En het was een mooie middag, maar uitslagen ook inderdaad. Ja, wat dat er gaat, volgende week begint de competitie. En dan gaat het ook weer heel anders natuurlijk weer worden. Maar de beker is ook altijd op zich een mooi spektakel aan zich. En hebben we er ook vandaag weer mee kunnen krijgen in dit programma. Uitslag van Jodan Boys is inmiddels ook bekend. Zoals we eerder gezegd, ze hebben gewonnen met 0-3. We spreken straks met Maarten Westerduin. En ook over een aantal minuten, een minuutje of 10 ongeveer, wordt er afgetrapt bij de wedstrijd die nog wordt gespeeld in de beker tussen Olympia en FC Oudewater. Dat allemaal straks dus hier in dit radioprogramma, hier bij Sport op Zaterdag. Natuurlijk ook muziek. Steve Winwood is dit en Higher Love.

Steve Winwood. Ja, op de achtergrond hoor je ook nog in het achtergrondkoortje Chaka Khan meezingen. Higher Love was de plaats waarmee we dit uur openen. Het uur van Sport op Zaterdag. Het laatste uur tussen 5 en 6. Blijf luisteren. Zometeen dus nog gaan wij nabeschouwen met Maarten Westerduin. Kijken wat er vanmiddag allemaal gebeurd is op het veld in Leidschendam. Bij RKVV tegen Jodan Boys. En natuurlijk ook dus het live voetbal vanaf het veld aan de Bodegraafse Straatweg. Olympia tegen FC Oudewater. Te volgen hier bij dit programma. Tot 6 uur nog zijn we bij u. Dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Dat was de plaat die we draaiden hier in Sport op zaterdag. 5:11. Ja, we waren er vandaag helaas niet bij. Wel zoveel mogelijk op de hoogte gehouden. Althans, als ik zag dat er wat gebeurde daar op het veld. En volgens mij is er van alles nog wat gebeurd daar vanmiddag in Leidschendam. RKVV tegen Jodan Boys. Ik heb aan de telefoon Maarten Westerduin. Maarten, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul, goedemiddag.
0: Ja, 3 wedstrijden, 9 punten. Dat is een lekker begin voor Jodan Boys. Hè. Gefeliciteerd met de overwinning.
1: Ja, bedankt man. Ja, beter kan niet, hè?
0: Nee, dat denk ik ook.
1: Een volle puntenaantal.
0: Ja.
1: Nul goals tegen.
0: Ja.
1: 9 goals voor.
0: Ja.
1: Ja, dat is heerlijk. Wat een start.
0: Ja, zeker weten. En op de ranglijst ook al. Ja, we zijn natuurlijk net begonnen. Maar toch, als je kijkt, jullie hebben een gaatje geslagen. Dus dat is al mooi.
1: Ja, ja. Ik heb de ranglijst nog niet gezien, hoor. Maar als je 3 keer hebt gewonnen, dan lijkt me wel dat je in de bovenste regionen mee zit.
0: Ja, ja, dat doen jullie ook inderdaad. Heerlijk. Gefeliciteerd. Ja, wat maakte vanmiddag het verschil in jullie wedstrijd tegen RKVV? Ja,
1: ik denk dat dit was niet onze beste wedstrijd, maar we waren uiterst doeltreffend. Hè? En we kwamen binnen een minuut kwamen op 1-0 voor. En dat is een heerlijk begin van zo'n wedstrijd. We weten gewoon, RKVV hebben het vorig jaar 2 keer heel lastig tegen gehad.
0: Ja.
1: Een hele fysieke ploeg, met een hele lepe spits. Ervaren jonge, sterke gozer. Maar ja, als je dan binnen de minuut 1-0 voorkomt... Ja, dan is dat een heerlijk begin van de wedstrijd. En halverwege, ik weet nog geen eens, komen op 2-0. Olaf, ja, dan voetbalt dat lekker.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Olaf van der Zanden maakte het tweede doelpunt. Die ook in het lekker opdreven is de laatste weken.
1: Ja, zeker.
0: Ja, net zoals ik wel eigenlijk ook. Ja, moet je, jullie hebben ook sowieso qua team, hè? Want de start eigenlijk, de team wat vandaag start ook in de wedstrijd... was ook natuurlijk de goede basis die weer een beetje op het veld stond.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, weet je wat het is, Paul? We hebben dit seizoen echt verschilmakers in het elftal.
0: Ja.
1: We hebben gewoon een hele brede selectie. Met 25 echt sterke jongens. En jongens die erin komen, die kunnen gewoon prima mee. Dus dat maakt echt het verschil. En met Yousry, erbij Yousry Elkondoussi, die scoorde in de tweede helft, scoorde die een weergaloos doelpunt. Ja. Echt niet normaal. Ja, dat is gewoon... Dat zijn gewoon klassespelers die we er nu bij hebben. En dat is echt het verschil met vorig jaar.
0: Ja, ja, 2 spelers en net zo. Onder andere ook Luc Dielhoff die teruggekomen
1: is. Luc Dielhoff, ja, zeker, zeker teruggekomen. Dus we hebben gewoon echt kwalitatief een hele goede groep.
0: Ja.
1: Maar het spel vandaag was echt matig. We waren rommelig. RKVV, die speelde hun spel. Die gingen de duels aan. Die wonnen veel duels. En die hadden optisch best een veldoverwicht. He, want ze hebben best aardig wat mogelijkheidjes gekregen.
0: Ja.
1: Maar ze hebben niet gescoord. Maar het is ook niet zo dat wij ze wervelend van het veld af hebben gespeeld. Helemaal niet. Nee,
0: nee,
1: helemaal niet.
0: Dus toch nog leerpuntjes?
1: Ja, absoluut. Zeker leerpuntjes. En wat ons dan... Waarom wij deze wedstrijd winnen? Omdat wij gewoon een aantal spelers hebben met... Ja, echt kwaliteiten die je niet veel ziet hier op vierde niveau.
0: Nee, nee. Dus ja, goede start voor jullie inderdaad. En wat je zegt ook inderdaad. Jullie kunnen ook gewoon het maken bijvoorbeeld naar zo'n Ezra Hoogenboom. Ik zag dat hij op een gegeven moment gewisseld werd.
1: Ja,
0: normaal is ook sowieso de basisspeler bij uit. Maar die is natuurlijk ook nog een beetje geblesseerd geweest begin van het seizoen, toch?
1: Die heeft een spierblessure gehad. Ja, dus dan moet je ook altijd weer, als het kan, ook optijdig weer van het veld halen. En weet je, dan komt een Adil erin en een Fahim.
0: Ja.
1: Weet je wel, dat is geen fractie minder. Dus
0: nee.
1: dat is heerlijk. Ja,
0: lekker,
1: super.
0: Lekker,
1: ja.
0: Lekkere start voor jullie, Natja. En wat je zegt inderdaad ook van ook met een beetje tegenstand, daar leer je natuurlijk ook weer van. Dus dat is alleen maar goed, denk ik.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Zeker ook met oog volgende week. Dan speel je tegen een tegenstander ook een mooi affiche natuurlijk. Sportclub Feyenoord.
1: Sportclub Feyenoord, super mooi. Ja, hartstikke leuk. Leuk om die thuis te ontvangen. En, ja, dat is natuurlijk weer top om zo'n gave wedstrijd te spelen. Ja.
0: Ja, en die zijn inderdaad eigenlijk niet zo lekker uit de startblokken gekomen. Vandaag ook weer verloren. Dus, maar goed, dat is natuurlijk ook niet een teken dat je moet zeggen... onderschatten.
1: Nee, helemaal niet. Want zij hebben volgens mij ook al gespeeld tegen Schavenzanden en tegen Smitshoek. Echt goede ploegen. Ja, dus en daar hebben ze niet van verloren volgens mij. Volgens mij gelijk gespeeld 2 keer. En vandaag hebben ze wel verloren, geloof ik. Maar er zijn gewoon geen slechte ploegen.
0: Nee, precies.
1: Nee, dus
0: nou goed.
1: We kunnen weer aan de bak.
0: Zeker weten. En jij maakt als teammanager ook de groep van dichtbij mee natuurlijk. Waarom merk je ook dat het vertrouwen dan begint te groeien?
1: Omdat de trainer heel duidelijk is.
0: Ja.
1: En Mark die zegt heel duidelijk van... met deze selectie moeten wij bovenin meespelen.
0: Ja.
1: He? En dat moeten we ook op het veld laten zien. En ook in de rust stonden we 2-0 voor, maar hij is totaal niet tevreden. Hij zegt, dit is echt verreweg de minste wedstrijd die we nu hebben gespeeld. En de lat moet omhoog. Ja. Dus door elkaar continu scherp te houden en te wijzen op dat ene doel waarvoor we voetballen. He? Dat is nou 2 doelen, plezier maken en bovenin meedoen. Dus daar zie je dat de spelers ook gewoon dat doel voor ogen krijgen. Hè? Het is niet zo van, vorig jaar waren we promovendus. Ja. Hè, dan wil je gewoon leuk meedoen en dan is af en toe een nederlaag niet zo erg. Hè, als je maar je aantal punten haalt. Maar nu is het echt zo van, we willen gewoon echt boven meedraaien. En dan moeten we wedstrijden winnen.
0: Ja. Precies, dus. wat je zegt inderdaad. Nou goed, dit is een heel mooie start. Sowieso al kijken naar de eerste periode, maar je kijkt uiteraard gewoon verder. Je wil sowieso bovenin meedraaien. Dus.
1: Ja, zeker, maar we zijn 3 wedstrijden onderweg. Ik wil nog niet over standen praten en eerste periodes. Laten we nou maar gewoon lekker de wedstrijd voor wedstrijd nemen en dan zien we het wel. Maar wij willen wel gewoon, die lat ligt hoog, wij willen bovenin mee blijven doen. En dan moet je wedstrijden winnen. Kijk. En dat hebben we 3 keer gedaan.
0: Helemaal goed. Nou, en volgende week dus lekker thuis, ook de luisteraars hier in Gouda. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker volgende week naar de sportlaan. En ga het gewoon aanschouwen.
1: Nou, hartstikke mooi, Paul.
0: Top.
1: Super.
0: Ik wens je een goed weekend, Maarten. En dankjewel.
1: Ja, jullie ook.
0: En tot de volgende.
1: Tot de volgende. Hoi.

Shocking Blue natuurlijk, hè. En Venus. Een Nederlandse klassieker en een plaat ook die het goed gedaan heeft in Amerika. Daar waar hij op 1 stond zelfs, het nummer. Nederland is overigens nooit op 1 gestaan. Stond zelfs op nummer 2. Heeft dus niet de bovenste positie gehaald in de top 40, het nummer. Zo werd het 10 minuten voor 5:30. We gaan ook straks nog schakelen met Peter Kool bij de wedstrijd van Olympia tegen FC Oudewater. Eerst nog even deze prachtige plaat van een man die vandaag de dagartiest is. We zijn hem al 2 keer tegengekomen. En nu dus voor de 3e keer hier op de radio gedraaid. Het is John Mayer. En Slow Dancing in a Burning Room.

0: John Mayer, slow dancing in the burning room. We gaan hem weer wegdraaien. Hij is voor de derde keer vanmiddag hier in de uitzending geweest. Heeft volop aandacht gehad met zijn dagartiest zijn. Drie keer dus gedraaid en dit was dus de derde en laatste bijdrage van vanmiddag. We gaan naar het voetbalveld toe. Er wordt weer gespeeld. In dit geval wordt er gevoetbald aan de Bodegaanse Straatweg. De wedstrijd tussen Olympia en FC Oudewater is inmiddels al een tijdje onderweg. We gaan schakelen met Peter Kool. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul, goedemiddag Lijnstra. Ja, een minuutje of zes zijn we hier onderweg. Stand nog 0 tegen 0, de wedstrijd tussen Olympia en Oudewater. En de winnaar, ja, die mag in ieder geval doorgaan bekeren. Waarbij Olympia er iets beter voor staat. Oudewater 3 punten, Olympia heeft er 4. Dus die hebben in principe aan een gelijk spel genoeg. Maar goed, dus zijn hier met de intentie om aan te vallen. Dat blijkt wel uit het spel tot nu toe. En nu is er een hoekschop voor Olympia. Olympia toch wel iets gehandicapt. Als al langer dat de eerste spits Leo van der Velde uitgeschakeld is met een Achillesbeenblessure. Die is al wel een poosje weg. Maar nu is ook de vervanger Dani Swets voor een langere tijd waarschijnlijk uitgeschakeld. En zijn hamstringblessure, 6 tot 8 weken is de diagnose. Nou, komt hij kon eraan. Wordt voorgegeven, wordt hij ingekopt door de Yassir Hamdani. Maar die kopt hem over het doel van Oudewater. Zou die een doeltrap mogen gaan nemen. En dan nemen ze even alle tijd voor even de troepen reorganiseren. Bij Olympia vandaag ook voor het eerst in de ploeg. Ik ben aan Ellie Drissi. Een beetje de ontdekking van vorig jaar. Maar door zijn late vakantie was hij nog eigenlijk nog niet als speler toegekomen. Maar hij mag vandaag voor het eerst zijn debuut gaan maken bij het team van Erik van Soest. Nou, keeper van Oudewater heeft de bal inmiddels aan de voet. Gaat hem al lang spelen. Komt hij terecht op het middenveld. Maar is het Jip Kolenbrander die de bal onderschept voor Olympia. Maar die sleet hem slordig af. En een goede uitbraak over de rechterkant van Oudewater. En nu moeten ze even opletten, Olympia. Komt die bal voor. En dan wordt hij ter nauwe nood tot hoekschop verwerkt door Yassir Hamdani. Goede snelle aanval van Oudewater. Waarbij ze ook even laten zien waarvoor ze zijn. Namelijk gewoon om te kijken of ze die wedstrijd kunnen winnen. Nou, het is nog een 0 tegen 0. De ploegen zijn nog in evenwicht. Straks verder deze wedstrijd tussen Oudewater en Olympia. Voor in het bekertoernooi.

0: Wrecking Ball draaide als eerste muziek van nu. Dat is een plaat van Lenny Monsou. En dit is een oudje uit 1976, Peter Frampton. Applaus voor hem, Show Me The Way. We gaan weer terug naar het veld, terug naar de wedstrijd tussen Olympia en Oudewater. Hoe gaat het daar, Peter?
1: Ja, dan moet ik toch beginnen om onze luisteraars ook in Zuid-Spanje even een goedemiddag te wensen. En ook zij volgen die wedstrijd van Olympia en Oudewater. En dat was bijna Olympia wat op voorsprong was gekomen. Een geweldige actie over de linkerkant van Sofian de Koning. Hij bediende Jip Kolenbrander. En via de blad schoot hij die bal over. En dat was jammer. En nu een schietkans voor Oudewater. En ook zij schieten de bal over. Dus wat dat betreft is het ook weer in evenwicht. Nu mag doelman Jesse van Tol rustig een doeltrap gaan nemen. Mits er een nieuwe bal verschijnt, want dat is volgende water. Nou, het stand terecht halverwege veld 2, dus dat speelt nog niet terug. Komt nu vanuit de dugout van Olympia een nieuwe bal. En dan mag die doeltrap genomen gaan worden. En Jesse van Tol staat daar voor klaar, samen met Marvin van. Neem daar even de tijd voor. En die is nu inmiddels genomen, die doeltrap. En het is Van Tol die de bal aan zijn voet heeft. En speelt hem in op Adria van Dijk. Weer terug naar Marvin Vap. En dan zal er nu een lange bal komen. Want de druk wordt groot. Ja, die komt inderdaad op een mooie lange bal. Op Yassir Hamdani, die inmiddels op de helft van Oudewater is geslopen.

die bal inderdaad aan. Wordt hij misgekopt en dan alsnog komt hij terecht bij een Oudewater. Hij wordt ingeschoten en dan gaat hij net over het doel. Dat was een grote kans voor Oudewater. Maar het is nog geen doelpunt hier in Gouda. Ruim 20 minuten gespeeld tussen die wedstrijd tussen Olympia en Oudewater. Stand nog steeds 0-0 en ik zou zeggen, viva España.

Laatste 20 minuten van Sport op Zaterdag. Dit is muziek van Sam Fender en Olivia Dean. Fijne samenwerking. Rain Me In, zo heet het. De plaat die we draaiden. Hier op de radio met zometeen ook nog de wedstrijden voor volgende week zaterdag. Dan is er dus een compleet competitieprogramma. Vandaag dus nog bekerronde waarvan dus de huidige wedstrijd nog bezig is in het bekertoernooi. De wedstrijd tussen Olympia en Oudewater. Daar gaan we ook zometeen weer terug naartoe. Eerst nog even muziek van Level 42. Een van de lekkerste van hun uit de jaren 90 afkomstig. Forever Now hier in Sport op Zaterdag.

0: Level 42, we gaan de monden breken, want er is gescoord aan de Bodegraafse Straatweg. Peter?
1: Ja, bijna een half uur gespeeld. Olympia Forsgers ontsprongen komen 1-0. Dat was Romeo Pieters aan de rechterkant die doorbrak. Hij gaf de bal hard en goed voor. En bij de tweede paal stond Soefjan de Koning. Had tijd om hem aan te nemen en ramde hem vervolgens in het dak van het doel. Keeper absoluut kansloos. Olympia leidt 1-0.

Michael McDonald en Keith Urban, We Go Back was dat. Een plaats van dit moment. Lekkere muziek die een beetje klinkt alsof het opgenomen is zo aan het begin van de jaren 80 of zo. Maar heerlijk. Lekker in dit programma ook. Ik heb nog wat meer uitslagen voor u kunnen verzamelen van wat wedstrijden die nog niet helemaal duidelijk waren bij ons binnengekomen. Maar wel inmiddels dus de uitslagen binnen. De Rijnstreek tegen Aarlanderveen. Dat is 4-2 geworden. Uitslag bij de wedstrijd van Kamerik tegen RVC 33 heb ik ook voor u. Dat is 3-1 geworden. En wat hebben we nog meer staan? De wedstrijd van Moerkapelle tegen WDS. Dat stond lange tijd 0-3. Uiteindelijk is dat 1-3 geworden. Dus dat zijn de uitslagen van vandaag die nog ontbraken. En de uitslag van Esto heb ik nog helaas niet kunnen achterhalen. Misschien dat hij nog volgt in deze uitzending.

0: Seal en Crazy. We gaan weer terug naar het voetbal. Het voetbal wat wordt gespeeld hier in Gouda. De wedstrijd van Olympia tegen FC Oudewater. Die 1-0 voorsprong nog steeds op het scorebord, Peter.
1: Ja, het is hier nog steeds 1-0 voor Olympia. En het is nog een minuut of 10, denk ik, tot de rust. En helaas kunnen we alleen maar deze eerste helft voor die mijn hele zendtijd is beperkt. Maar goed, laten we maar even met voetballen bezig gaan. Marvin Vat geeft een lange bal aan de linkerkant. Zoek van de Koning. Neemt hem rustig aan op zijn borst. Dus het is een rijder die eroverheen komt en die bal zou moeten krijgen. Maar die wordt geblokt door een speler van Oudewater. Door Jacob de Wit was dat. Dat betekent dat Olympia een nieuwe aanval moet gaan beginnen. Dat doen ze helemaal van achteruit. Met Romeo Pieters die de bal dan heel diep komt halen. Maar hem snel weer terug heeft van Dostin van Pol, de keeper. Kijkt even waar hij hem kwijt kan. Dan gaat hij nu lang en hoog naar die linkerkant. Maar schiet Jan de Koning die gezocht wordt. En die heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld tot nu toe. Dat moet gezegd worden. Maar het is, hij komt niet aan de bal. Het is Oudewater wat de bal mag gaan overnemen. En dat doen we inmiddels Bram Noordman. Bram Noordman geeft de bal dan even breed naar Wessel de Bruin. Wessel de Bruin gaat ons een voorwaarts van het werk zetten. Met name Sebastiaan Evers. Die legt de bal weer even terug. En dan gaan we weer helemaal terug. Omdat ze geen gaatje kunnen vinden in die tot nu toe betrouwbare en hechte defensie van Olympia. Maar dan komen ze weer hoor, de mannen van Remco de Rijk. Ze proberen weer een opbouw te gaan doen via opnieuw Bram Noordman. Bram Noordman kijkt waar hij hem kwijt kan. Maar ze blijven de bal een beetje achterin rondschuiven. Want Olympia die stoort vroeg, met name die inbreng van Imrane El Idrissi. Ja, die betekent wel eens wat meer dynamiek zit in die voorwaartse van Olympia. Hij jaagt die bal af en ook nu in balbezit aan de rechterkant van het veld is het Romeo Pieters met tegenover zich zijn vleugelverdediger Micha Huls. Dan legt hij even terug naar... even kijken dat die daar aan de bal komt. Dat is Yassir Hamdani. Yassir Hamdani probeert van iemand door zijn benen te spelen. Dat lukt niet, maar hij houdt wel balbezit via Romeo Pieters. En dan gaat de bal ook hier terug. Want Olympia gaat in dit geval even op zeker terug naar de keeper van Tol. Die over zijn bal snel weer bij Van Ede brengt. Geeft hem aan Moritz de Bruin. Moritz de Bruin probeert van niet te spelen naar Imran El Idrissi. Die gaat wel achteraan. Maar die bal wordt ver uit het veld uitgeschopt. Die gaat waarschijnlijk in de breedwater wegkomen. We hebben ongetwijfeld een nieuwe bal nodig. Nou, ik hou het hier nu even voor gezien. Dit is natuurlijk nog lang niet afgelopen. Maar ik maak er hier een langzaam maar zeker einde aan. Met die tussenstand. Op vlak voor rust 1-0 in het voordeel van Olympia.
0: Dankjewel Peter. En mochten we elkaar nog niet spreken, dan zal er een doelpunt vallen. Laten we dat afspreken. En dan we zijn nog 7 minuten in de uitzending. Dus je kunt eventueel nog bellen als het nodig is.
1: Oké, gaan we doen.
0: Dankjewel Peter.
1: Hoi hoi.
0: Hoi hoi. Peter Kool was dat voor ons daar ter plekke bij die wedstrijd. Dus inmiddels zijn ze een bal aan het halen. En een nieuwe bal op het veld bij de wedstrijd tussen Olympia en FC Oudewater.

0: redactie kreeg toch nog eventjes zo op de valreep een uitslag nog binnen. Die we nog niet hadden doorgegeven. Een uitslag vers van de pers. De eerste klasse wedstrijd bij het rugby. De Utrechtse studenten tegen RFC Gouda. Ja, Gouda dus weer op dit moment in de eerste klasse spelend. Maar verloren wel vandaag met 29 tegen 24. Dat is de uitslag van vandaag bij die wedstrijd dus. Goed, we gaan even kijken naar de wedstrijden voor volgende week zaterdag. Dan is het natuurlijk uiteraard zoals u weet de 19e. En dan staan de volgende wedstrijden op het programma. Dan is er compleet competitieprogramma. En ook dus de andere klassen die vandaag nog gebekerd hebben komen dan in actie voor de eerste wedstrijd in de competitie. Jodemoois is dan inmiddels al voor de vierde wedstrijd bezig in de vierde divisie. Die spelen dan tegen Sportclub Feyenoord vanaf 3 uur dus ook dan weer thuis aan de Sportlaan. Wedstrijden dus beginnen in Gouda dus voortaan om 3 uur in plaats van 2:30. Smitshoek tegen Schravenzanden staat ook op het programma, evenals HVV tegen RKAVV. Scheveningen tegen Xerxes DZB, Heerjansdam tegen Capelle, ASWH tegen HBS en Westlandia tegen Spijkenisse. Kwik tegen Valken 68, dat is ook nog een wedstrijd die wordt gespeeld in de vierde divisie B volgende week zaterdag. Dan de tweede klasse K. Ja, dat is ook een nieuwe klasse dus die we nog niet kenden op die manier. FC De Bilt speelt daar tegen Jonathan. De Merino's tegen Zeist. Achterberg tegen VVI. Breukelen ontvangt Parkhout. De Meren tegen Montfoort SV 19. Delta Sports 95 tegen PVCW. En voor FC Oude Water volgende week als eerste een uitwedstrijd bij CJVV. Dan de tweede klasse C, Olympia dus volgende week voor het eerst daarin uitkomend. En spelen dan als eerste ook een uitwedstrijd, doen dat bij Nooddorp uit. Argon speelt tegen RKDO, Graaf Willem II, VAC tegen Den Horen, Alvia tegen LFC. UVS tegen CVV Berkel, Oliveo tegen Nieuwkoop en Forum Sport tegen Wippolder. Dat zijn andere ontmoetingen daar in de tweede klasse C. In de derde klasse B speelt Esto volgende week thuis tegen Neptunus Schiebroek. Zwarte Pijl tegen CKC. Pommoort tegen Soccer Boys. Groeneweg tegen Hilligersberg. Donk gaat als eerste spelen tegen Zoetermeer. Dat is een uitwedstrijd. Dat begint volgende week om 3 uur. Alexandria 66 ontvangt Bifair. En ook voor Roda volgende week als eerste een uitwedstrijd. Op een raar tijdstip. Om 16:45 spelen zij uit bij HOV DJSCR. In de derde klasse B. Dan de vierde klasse D, daarin de volgende ontmoetingen. Bergambacht tegen Haastrecht, Kabau tegen Swift Boys, Lekkerkerk tegen LMO. Dilettant tegen Lopik, Moordrecht tegen SVS. Voor RVC 33 volgende week een uitwedstrijd als eerste. Ze gaan op bezoek bij de Zwervers en IJsselmonde ontvangt in de vierde klasse D Bolnes. Vijfde klasse B voor GSV volgende week een debuut in de competitie. Dan weer, althans een rentree moet ik zeggen, beter gezegd, tegen ASW. Zij beginnen ook om 2 uur volgende week met hun thuiswedstrijden. Kamerik speelt tegen ONA volgende week. Een heel prachtig affiche. Daar zijn we natuurlijk zeker bij aanwezig. WDS tegen CVC Reewijk. Zevenhoven ontvangt SPV 81. Sportief tegen Gouda. De Rijnstreek tegen VEP en Stolwijk tegen Goudrak. Dat zijn de andere wedstrijden voor vandaag in die vijfde klasse B. Zo, en daarmee is de koek op voor vandaag. Wij gaan er vandoor. En uiteraard bedanken u voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer hier vanuit de studio. Dan zit hier Tom Bos. Elian Griffioen doet dan de techniek. En ik spreek u over 14 dagen weer voor een nieuwe editie van Sport op Zaterdag. Bedankt voor het luisteren. En natuurlijk alle uitslagen straks weer op onze website. Kijk ook daar weer straks op. Nog een fijne avond. Dag.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en één trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen.
3: Wanneer gaat het op, Erwin?
4: Vind je dit? Gouwe ouwe.
5: Are you on a dance?
6: Yeah!
7: Weekend Lift Classic.

0: Het is september 1985. Televisiekijkend Nederland geniet van de populaire spelshow Cijfers en Letters, waarin kandidaten live in de studio de strijd aangaan met taalpuzzels en rekensommen. En uit je radio de vrolijke klanken van Clarence Clemons en Jackson Browne en You're a Friend of Mine.
1: Hier word ik heel vrolijk van.
0: Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 12 september 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Dat je natuurlijk kunt beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met ook vanmiddag weer het allerlekkerste tot en met 2 uur op je radio. De hits uit de 70s, 80s, 90s en natuurlijk ook heel veel vaste programmapunten. Onder andere het weekendweerbericht. We gaan eventjes lekker naar de kermis met de kermisplaat. Bart van Leeuwen met een mooie aflevering van De Plaat is een verhaal. En in de rubriek Kopje Thee met de DJ gaan we terug naar de zomer van 2019. We gaan luisteren naar een duo. Dit en nog veel meer tot en met 2 uur op je radio. De plaatjes zijn luchtig en lekker.
2: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it on loud.

Dit is met recht een 90s rammer natuurlijk, muziek van M People uit 1993. En One Night in Heaven. Nou, het is ook een beetje heaven bij je radio, want het is 1:15. De tafel is gedekt. Schuif aan, want we gaan even lekker lunchen, dames en heren.

0: Nou, dat maakt ons heel blij, want we hebben namelijk een speciale gast. En hij is terug van vakantie, dames en heren.
1: Ik weet niet van Bronnenbos!
0: Nou, inderdaad. Welkom, Bartje. Leuk dat je weer bij de show aanwezig bent. Zet je radio maar een tikje harder en laat die heupen maar lekker gaan. Want het is de hoogste tijd voor een heerlijke dosis feel good vibes. We gaan terug naar het jaar 1982. Muziek van Shalimar, je kent ze nog wel. En I can make you

Ik heb er helemaal niets aan toe te voegen, hoor. Zo op de zaterdagmiddag lekkere muziek van Shalimar uit de tijd dat je zelf naar de discotheek reed. I Can Make You Feel Good. Nou, over feel-good muziek gesproken. We gaan terug naar 1967 met de Cowsills.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
6: Dit is Weekend Lift met

0: vooral dat laatste stukje is zo leuk aan het einde dat iedereen meezingt. The Simple Minds uit 1985 met Don't You Forget About Me. Het liedje werd speciaal geschreven voor de legendarische tienerfilm The Breakfast Club. En daardoor is het wereldwijd zo'n populaire plaat. Maar ik moet zeggen, op feestjes en partijen doet hij het ook altijd goed. Want iedereen zingt natuurlijk la la la mee. Jong of oud, nuchter of dronken, het maakt niet uit. Daarvoor muziek van The Cow Hills, The Rain, The Park en Other Things. Een plaatje uit 1967. En dat liedje wordt ook wel The Flower Girl genoemd, want daar zingen ze over. En het leuke is dat deze band alleen maar bestaat uit broers en zussen. En dit liedje hebben ze speciaal ook nog opgenomen met hun moeder Barbara. Dat wilde de producer. Ja, zeg maar zelf, dat soort plaatjes hoor je nooit meer op de algemene radiozenders. Maar wel op zaterdagmiddag tussen 1 en 2 en Weekendlift. Je luistert dus naar Weekendlift iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwestad Radio. Zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6. En zondagmiddag in de herhaling tussen 5 en 6 via Midland FM. Tips of suggesties, mail ze maar eventjes door. Het e-mailadres is radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Zo dadelijk het enige echte weekend weerbericht. We hebben ook nog een kermisplaat en om 13:45 de rubriek kopje thee met de DJ. We gaan luisteren naar een zomerplaat uit 2019 was het, ja. Nog ineens zo lang geleden. Maar eerst gaan we genieten van een nieuwe aflevering van De Plaat is een Verhaal. Verteld natuurlijk door niemand minder dan Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn Verhaal.
2: Stel je eens voor dat je nauwelijks iets te besteden hebt. Alleen met heel veel moeite kun je elke dag een klein beetje eten voor jezelf betalen. Je bent zo arm dat je je melk moet verdunnen met het water dat door het dak van je vervallen huis lekt. Tja, wat moet je eigenlijk als je bijna geen cent te makken hebt? In de kamer naast je hoor je je zusje huilen. Ze wil graag naar een feest, maar ze heeft geen fatsoenlijke jurk om aan te trekken. Je hebt met haar te doen, als je haar zo hoort. Om je gedachten even te verzetten, ga je maar naar buiten. Het is koud en het sneeuwt. Het is trouwens maar goed dat je amper geld hebt. Je zou het toch maar verliezen door dat grote gat in je broekzak. Dan zou je je laatste centen ongetwijfeld meteen onder een dikke laag sneeuw zien verdwijnen. Je probeert je handen te warmen, maar ook dat valt niet mee. Door het gapende gat in een van je schoenen is de sneeuw zelfs tussen je tenen gaan zitten. En daardoor heb je het nu stervenskoud. Je besluit terug naar huis te gaan, want daar is het tenminste warm en gezellig. Zo met z'n allen bij elkaar. Als je lekker dicht tegen elkaar aankruipt, hou je de kou wel buiten. En daar zit je dan, met de hele familie straatarm. Maar ergens toch ook wel gelukkig. Soms droom je wel eens van betere tijden, maar ja, wat schiet je daar nou mee op? Stel je eens voor dat jij zo zou moeten leven. Dicht op elkaar en zo arm als een kerkrat. Maar onthoud dat je ook in zo'n ellendige situatie in ieder geval kunt rekenen op de steun van je familie. Je hebt altijd de liefde van gewone mensen om je heen. Mensen die aan een droom alleen al genoeg kunnen hebben om gelukkig te zijn.

Dankjewel Bart van Leeuwen. Paul Jong uit 1984 met die prachtige plaat Love at the Come and People. Ja, de mensen van het programma Sport op Zaterdag die je zo dadelijk om 2 uur kunt beluisteren. Die zijn net gearriveerd in de studio hoor, maar ze doen nog een beetje druk. Nou ja, als jullie er toch zijn, handen in de lucht en zing maar eventjes mee. Want hier is Wesley Bronckhorst met de ultieme feestknaller.

Wesley Bronkhorst, de helft van de feestje. Het is ook in de studio gezellig. Tutti Calori. Tijd voor wat serieuzere zaken. Ja, het weekend weerbericht. Het blijft voorlopig nog een beetje wisselvallig weer met dagelijks buien. De kans op neerslag is 40%. De kans op zon die is 70%. Minimale temperaturen van 13 graden. En maximaal wordt het toch nog zo'n 18 graden. Er is wind en die komt uit het

0: Muziek uit 1966 en in dat jaar hadden we nog helemaal geen kleurentelevisies. Maar ze was haar tijd wel ver vooruit. Niemand minder dan Petula Clark en Color My World. En Petula Clark en natuurlijk ook een van die allergrootste hit Downtown. En in het kader van de Soul Show Classic, muziek uit 1985 van Atlantic Star en Silver Shadow. Zal het gaan over de leeftijd? Geen idee hoor. Dit is Weekend Lift met de lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. En ik zei het al, zo dadelijk om 2 uur het programma Sport op Zaterdag. En de mensen zijn al binnen, dus dat belooft dat te gaan worden natuurlijk. Je hoort het al in het weekend weerbericht, een beetje een onstabiel weer. Ik zou zeggen, pak nu eventjes je paraplu, want we pakken meteen door en gaan in de hoogste versnelling door naar de kermis.
1: Attention!
2: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit.

0: 1973. The Osmonds and Down by the River. Een toepasselijke titel, want na de extreme droogte van de afgelopen periode kunnen onze rivieren en de natuur wel weer wat extra water gebruiken. Niet waar, Nicolette?
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 exact. Ik zou zeggen, zet je stoel in een makkelijke positie, want het is tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Het is broeierig heet. De spanning is om te snijden en het ritme grijpt je meteen naar de keel. Twee stemmen die om elkaar heen dansen, dichterbij komen en weer loslaten. Je voelt de passie, je voelt de verleiding en er is geen ontsnap aan. Dit is de ultieme muzikale chemie. Shawn Mendes, de Camila Cabello en Signorita uit 2019.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, DJ

2019 domineerden ze maandenlang de eerste positie van de top 40. Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita. Ze zijn ook nog een tijdje bij elkaar geweest, maar na 2 jaar besloten ze uit elkaar te gaan als vrienden. Ja, dat kan gebeuren. Vrienden van de radio, het is tijd voor een plaatje van een groep uit Nederland. 3 dames en 1 zanger. En helaas, het is nooit een hit geweest. Maar dat wil niet zeggen dat het geen onaardig plaatje is. En je weet het, dit soort dingen draaien we gewoon op zaterdagmiddag. Uit Nederland, Go Go 9, Feel the Motion. 1 keer een hit en daarna nooit meer iets.

Ja, soms begrijp je gewoon niet waarom iets niet een hit wordt. Het had alles in zich om uit te gegroeien tot een hit, maar helaas. 1988 was het jaar waarin dit werd uitgebracht. Gewoon in Nederland dus. Go Nine en Feel the Motion. Ja, iedereen kent natuurlijk Rutger van Barneveld. Die scoorde natuurlijk de ene na de andere hit. En ja, hij heeft dat melodietjes gebruikt van lang geleden. En zullen we eens even gaan luisteren naar een van die melodietjes. Uit de zomer van 1971. Een van de meest maffe platen ooit. Juan Bastos.

0: lost in love.
1: Het is bijna niet voor te stellen, maar in 1971 was dit dus een nummer 3 hit in de top 40. Juan Bastos en Loop Die Love. Tot zover het programma Weekendlift. Ja, de komende twee weken ga ik even iets anders doen, maar dan hoor je wel een non-stop versie van dit programma. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Tot over twee weken, 3 oktober.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconden sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG-groep. Radio Gemiva. Overal online.
2: Dit is You Want More. Elke vrijdag tussen 1 en 2.
1: DJ Raymond.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Welkom bij Jul Want More van vrijdag 11 september. En vandaag gaan we het hebben over een fiets. Geen gewone fiets, maar een bikelbike. Want iedereen denkt aan een fiets met twee wielen en trappers. Maar wat als fietsen door een beperking niet meer vanzelfsprekend is? Dan heb je altijd nog Bjorn van Berkelbike om de hoek kijken. En nu ook live in de studio. Welkom, Bjorn.
1: Dankjewel, Raymond. Ja, dat klopt.
0: Wie ben je en wat doe je precies bij Berkelbike?
1: Ik ben Bjorn Jureka. Ik werk sinds 2007 voor Berkelbike. Eerst heb ik van allerlei andere zaken gedaan, want er was de baas en ik. Ze waren met z'n tweetjes. Nu zijn we inmiddels met 8 mensen. En momenteel ben ik buitendienstmedewerker en kom graag bij de mensen thuis om onze fietsen te tonen en uit te laten testen.
0: En kom je dan ook door heel Nederland?
1: Ja, ik kom door heel Nederland. Vorige week was ik nog deze week was ik nog in Groningen. Vorige week was ik nog in Limburg. Soms doe ik ook nog een beetje België, Antwerpen bijvoorbeeld, of Keulen in Duitsland. Maar hoofdzakelijk Nederland.
0: En hoe leg je simpel uit wat voor soort fiets het is?
1: Ja, dat is niet zo heel simpel uit te leggen. We hebben in principe een lichtgewicht driewieler met gecombineerde aandrijving tussen armen en benen. Dat is de Berkelbike Pro. Daarvan hebben we in eerste instantie was eigenlijk de Berkelbike Connect ons eerste model. En dat is hetzelfde voorstuk met fietsen met armen en benen. Maar dan vanuit de eigen rolstoel. En daarnaast hebben we ook andere modellen. En dat heet de Easy Legs. En dan fiets je alleen met de benen. Dus niet de toevoeging van de handbike. En dat kan dus ook als driewieler of aan de eigen rolstoel.
0: Maar is zo'n berkelbike dan, jij zegt dan fiets met je hand. Maar is het niet hetzelfde als een handbike?
1: Een beetje wel. Het is eigenlijk een combinatie tussen een lichtfiets en een handbike. Dus zowel je maakt de handbikebeweging met je armen. En je maakt de fietsbeweging met de benen. En daardoor fiets je eigenlijk met 4 ledematen. Als ze het alle 4 nog doen. Maar we hebben ook mensen die helftijdig verlamd zijn. Of een complete of incomplete dwarslesie hebben. Of amputatie. En dan kunnen ze bijvoorbeeld met 1 been en 2 armen fietsen.
0: En je zegt van ik ben in Duitsland geweest. Hoe leg je dat uit in het Duits, zeg maar?
1: Ja, dan zal ik Duits moeten spreken. Ja. Gelukkig, ik kom niet in Wallonië, ja. Want mijn Frans is heel slecht.
0: Dus daar wil je het liefst niet komen?
1: Nee, ik word het liefst niet naar Wallonië gestuurd. Ja. Het liefst wel naar Vlaanderen. Daar kan ik me goed te verstaan maken, want die spreken gewoon Nederlands. Maar nee, je hoeft me niet naar Frankrijk te sturen. Ik ben wel een keer op een beurs geweest in Frankrijk, in Parijs. Maar dat is nogal lastig, want Fransen spreken slecht Engels en ik spreek slecht Frans.
0: En heb je zelf ook mensen met een beperking die op zo'n berkelbike fietsen?
1: Je bedoelt familie of kennissen?
0: Ja.
1: Nee, die heb ik niet. Maar gelukkig heb ik wel heel veel klanten van ons geholpen en op de fiets kunnen zetten.
0: En wat is meestal de eerste reactie van mensen die zo'n fiets testen?
1: Als we het hebben over de fiets met alleen beenaandrijving, dan zeggen heel veel mensen in eerste instantie, ik wil een hoge driewielfiets. Dus waarbij je dezelfde zitpositie hebt als op een tweewieler. Alleen het nadeel van zo'n positie is dat je een hoog zwaartepunt hebt. En daardoor is die driewielfiets instabiel. En schrikken mensen heel vaak op het moment dat ze op een bolweg rijden of dicht bij een goot, dat die heel erg wiebelt. En op het moment dat je dus een fiets hebt met een lagere zwaartepunt, en dus een rugleuning en een zitting, dan fietst dat veel stabieler en vertrouwder. Dus sommige mensen zijn meteen verkocht en andere mensen, ik had er vanochtend nog eentje, die mevrouw die wilde in principe niet op die fiets, maar uiteindelijk is er toch plaatsgenomen. Viel het er reuze mee, was ze hartstikke enthousiast en zijn we lekker stukje gaan fietsen.
0: En heb je dat soort mensen wel eens vaker dat iemand zegt van ik wil niet en dan overtuig je toch om zo'n fiets te nemen?
1: Ik overtuig wel mensen om in ieder geval de testrit te doen. En ze zullen zelf de beslissing moeten nemen.
0: Ja.
1: Dus en ja, als ze verschillende fietsen uitproberen, dan zeg ik altijd, leg ik de voor- en de nadelen van onze fiets uit. En ja, de beslissing moeten ze zelf nemen. Dus ik ga ze niet echt overhalen van teken hier bij het kruisje, want zo werken we niet.
0: Nee.
1: Eerst een vrijblijvende testrit, vrijblijvende offerte. En op het moment dat mensen akkoord zijn, dan ja, gaan we de fiets speciaal op hun specificaties opbouwen.
0: Nou ja, op vrijdag ben ik hier in de studio en op andere dagen werk ik ook bij Gemiva, maar dan in Leiderdorp. En daar hebben we een klant en die komt wel eens op een vierwielfiets. Hebben jullie dat ook?
1: Nee, we hebben geen vierwielfiets. We hebben alleen een driewieler. Dus één wiel voor en twee wielen achter. Nou, zoals gezegd, het voorstuk kan dus zowel gekoppeld worden aan een achterstuk met een stoel en twee wielen, of aan de eigen rolstoel. En een vierwieler stuurt over het algemeen zwaarder.
0: En wat denk je zelf dat fijner fietst?
1: Nou ja, ik zelf fiets het liefst op een tweewieler.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat je balansproblemen hebt of andere fysieke mankementen, ja, dan lijkt mijn driewieler prettiger, omdat je ja, wat makkelijker bochten kunt maken en zo. Een vierwieler heeft als voorwieler het voordeel dat je beter je breedte in kunt schatten. Maar dat bent.
0: Ja. Maar we gaan eventjes een leuk liedje draaien over Man, I Feel Like a Woman. En daarna praten we verder over de vrijheid en of je verder zelf ook veel fietst.
1: Is goed.
2: Let's go, girls.

0: Ja, dat was Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. En nog steeds vanuit Brabant, Bjorn in de studio. Welkom. En Ernst, jij had ook een vraag.
1: Ja, die is mij even ontschoten.
0: Oké, maar dan vraag ik wel door, ja. Tot jij je fietsvraag hebt. Zie je mensen ook echt, nou, mensen veranderen met een berkelbike? Dat ze meer vrijheid hebben.
2: Zeker. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor de Easy Legs die wij ook hebben. Dus met alleen beenaandrijving. De berkelbike is voor mensen die nog moeilijker op een gewone fiets of driewielen kunnen fietsen. Ja, zeker. Ik kom mensen tegen die bijvoorbeeld door balansproblemen en ouderdom of door een fysieke aandoening 10 jaar niet gefietst hebben. En dan dus met de berkenbike of met de E-Selex gaan fietsen en denken, wow, de wereld gaat weer open. Het is echt heel mooi om te zien dat ze hun vrijheid eigenlijk weer terugkrijgen en dus ook verder kunnen dan het standaard blokje om het huis wat ze kunnen lopen of eventueel met de rolstoel kunnen doen. En met de fiets kun je gewoon grotere afstanden afleggen.
0: Maar werkt dit ook voor mensen met evenwichtsproblemen of dat niet?
2: Ja, zeker. Kijk, op het moment een driewielfiets die valt, als je tenminste niet gaat stunten, niet om.
0: Ja.
2: Terwijl een tweewieler, op het moment dat je niet snel genoeg fietst of vaak bij op- en afstappen, heb je dus kans dat je omvalt. En bij een driewieler is dat niet zo.
0: Ja, mijn vader die had een ex-vriendin, die had ook evenwichtsproblemen, maar die moest altijd op een bakfiets fietsen.
2: Ja, dat kan. Kijk, waarschijnlijk heb je dan over een bakfiets met drie wielen.
0: Ja, dat zeker.
2: Tegenwoordig heb je dus ook bakfiets met twee wielen.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, ja, een wiel extra geeft, heb je geen balansproblemen. Het is wel weer wennen, want het is heel anders fietsen als op een tweewieler. En soms is die ervaring die je hebt op een tweewieler kan soms in de weg zitten, omdat je dan, alles gebeurt uit automatisme. Maar het is een ander voertuig. En het is niet moeilijker of makkelijker dan fietsen op een tweewieler, maar het is anders. En daar zul je aan moeten wennen. Net zoals als je vroeger hebt moeten wennen aan het fietsen op een tweewieler.
0: En maken jullie die berkelbike fietsen ook zelf?
2: Ja. Ja, wij hebben een werkplaats in Sint-Michielsgestel, vlakbij Den Bosch. En daar worden alle fietsen klantspecifiek opgebouwd. Ja, het is ons eigen ontwerp en we bouwen ze zelf op.
0: Hoe lang ben je bezig aan één fiets te maken?
2: Ja, dat verschilt. Eigenlijk is dat niet een vraag voor mij, voor aan de werkplaats. Maar ik denk dat, dan moet ik het een beetje uit mijn duim zuigen. Ik denk gemiddeld 4 tot 8 uur. Maar we hebben fietsen voor mensen met een dwarslesie met functionele elektrische stimulatie. Dus om de verlamde beenspieren weer te activeren. Als de handen bijvoorbeeld vastzitten, speciale handfixatie, kinbediening voor zowel de fastbox, de trapondersteuning, als de versnelling. Dus ja, als wat dat allemaal erop komt, dan is de productietijd het dubbele.
0: En wordt ook iedere berkelbike op maat gemaakt?
2: Ja, iedere fiets, dus zowel de berkelbike als de E-Selex, dus alle fietsen van de firma berkelbike, ja, die worden op maat gemaakt. Dus ik kom bij de mensen thuis om een uitlaat te proberen. Zorg ervoor dat hij goed is ingesteld. En dan ga ik alles opmeten. Die maten worden genoteerd. En als dan de klant akkoord is en die fiets wil kopen, dan wordt hij op die manier, op die maten ook opgebouwd.
0: En fiets je zelf ook graag?
2: Ik fiets zelf zeker graag. Ik doe eigenlijk bij ons thuis eigenlijk alles met de fiets. De kinderen wegbrengen, de boodschappen. Helaas naar mijn werk gaan is te ver voor met de fiets. Dat is 100 kilometer namelijk. Dat heb ik heel lang met de motor gedaan. Maar sinds ik nu buitendienstmedewerker ben, staat de bedrijfsbus bij mij voor de deur en kan ik gewoon lekker vanuit huis vertrekken.
0: Zeg je, ben jij ook degene als je vakantie hebt van kom, we stappen op de fiets?
2: Ja. Vooral op de vakantie dan deed ik veel. Minstens 1 keer op de zomervakantie ging ik mountainbiken. Met mijn vrouw zelf hebben we ook heel vaak gefietst. Maar nu we de kinderen hebben, ze hebben we ook wel wat gefietst. Alleen nu zijn ze eigenlijk toe aan zelf fietsen. Maar ze willen zelf niet zoveel fietsen. En om ze nou elke keer te duwen of achterop te nemen, daar worden ze een beetje groot voor.
0: En je kinderen die hebben een gewone fiets of een fatbike?
2: Hele goede vraag. Nee, ze hebben nog een gewone fiets. Ze zitten nog op de lagere school namelijk. Nou ja, ik zie op de lagere school helaas ook kinderen met een fatbike. Eigenlijk ben ik een beetje anti-fatbike. Het klinkt heel erg negatief. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk, veel fatbike gebruikers fietsen nauwelijks nog zelf met hun benen, maar laten eigenlijk de motor alles doen.
0: Ja, inderdaad.
2: En dat vind ik jammer van zo'n fiets. Inderdaad. Als ze zelf de fiets gebruiken en lekker fietsen en de motor alleen gebruiken op het moment dat ze tegenwind hebben of een helling op moeten of moe zijn, dan vind ik het prima. Maar de meeste mensen die ik zie op een fatbike, die trappen één keer en je rijdt 20 km per uur en dat is, vind ik, geen fietsen meer.
0: Inderdaad, en dan is het nu ook tijd voor een plaatje te draaien. Als je op de fatbike zit dan hoor je, en je kijkt niet uit, dan hoor je boom.
2: Ja.
0: En die draaien we ook van Samuel Welte en Russo. Want dat is de speciale nieuwe.
3: De speciale nieuwe! Op Radio Geniva.

0: Samuel Belton en Russo en nog steeds Bjorn van Berkelbijk in de studio. Welkom. Wat is jouw favoriete plaat op de fiets?
1: Oh ja, het verzoeknummertje.
0: Ja.
1: Ja, nou, ik vind Bicycle Race van Queen wel heel erg leuk.
0: Ja, en wat... Nou ja, als je zelf fietst, wat voor liedjes vind je nog meer leuk?
1: Ja, als ik zelf fiets, heb ik eigenlijk geen muziek aan. Of een podcast misschien. Maar met spinning, wat ik elke zondagochtend doe... ja, dan kiest de instructeuren de muziek uit... waar ik wel lekker op ga is... God, dan moet ik even goed nadenken. Wat, oh ja, je overvalt me met de vraag. Kom ik straks op terug.
0: Ja, en wat moet er altijd mee als je gaat fietsen?
1: In Nederland helaas een regenjas.
0: Ja.
1: En een flesje water.
0: En Ernst, jouw vraag, heb je die al... naar boven gebracht.
2: Nee.
0: En je hebt ook een boekje meegenomen, zie ik. Wat ja, folders.
1: Ik heb losse folders van de verschillende modellen die we hebben.
0: Kun je daar wat over vertellen? Over wat verschillende modellen?
1: Ja. Onze eerste model was een Berkelbike Connect. Dat is dus fietsen met armen en benen vanuit de eigen rolstoel. En dat, die benaming geeft ons wat verwarring, omdat het bedrijf heet Berkelbike. Een van onze modellen is een Berkelbike. En dan zeggen ze mensen soms, ik wil een Berkelbike. Maar dan bedoelen ze een ander product van dezelfde bedrijf. Dus we hebben dus de Berkelbike Connect en de Berkelbike Pro. Pro is een complete driewieler. Dat staat eigenlijk voor professionals. Voor revalidatiecentra. Dat je makkelijk de stoel kunt verstellen voor gebruik van een ander revalidant. De Berkelbike Connect was dus de eerste fiets vanuit de eigen rolstoel. Beide dus met arm- en beenaandrijving. En hetzelfde frame hebben we een andere... We hebben dus een fiets met alleen beenaandrijving. En die hebben ook in beide frame varianten. Dus als pro, als complete driewieler. Of connect aan de eigen rolstoel te koppelen. En alle onze modellen zijn uit te rusten met trapondersteuning. Of functionele elektrostimulatie voor mensen met een complete dwarslezing. Of incomplete dwarslezing.
0: En je zegt alleen maar wielen met achterwiel. Waarom niet ook met voorwiel? Voor twee en één achter.
1: Ja, het, twee wielen achter is makkelijker qua voor het sturen. Met twee wielen voor stuurt lastiger. Nou, net wat je collega van jou die had dus een vierwielige fiets. Nou, je kunt dan beter de breedte inschatten. Maar het stuurt zwaarder. Eigenlijk als je naar de driewielfietsmarkt kijkt... bijna alle driewielfietsen hebben één wiel voor en twee wiel achter. Dus daar zal wel een goede reden voor zijn. Maar misschien is die nou mij ontschoten.
0: En mag je met zo'n Berkelbike ook op iedere fietspad rijden?
1: Ja, het is gewoon een fiets. Dus je mag gewoon op een fietspad rijden. De achterkant is maximaal 80 centimeter breed. En in principe, op de Wegenverkeerswet, volgens mij moeten paaltjes op fietspaden minimaal 80 centimeter uit elkaar staan. Kan ook een meter zijn, maar dus in principe op elk fietspad kan onze fiets gewoon fietsen. Sommige mensen gebruiken hem ook op een trottoir. Bijvoorbeeld als je hem aan de eigen rolstoel koppelt en minder snel fietst. Ja, zolang je gewoon dan looptempo aanhoudt, zal denk ik niemand daar een probleem mee hebben.
0: En je hebt natuurlijk ook één keer per jaar heb je de fietsvierdaagse. Heb je wel eens klanten gehoord die mee hebben gedaan met een Berkelbike aan de fiets vierdaagse?
1: Ja, ja, zeker. Jij zegt één keer per jaar op de fiets vierdaagse. Veel regio's hebben een fiets vierdaagse. Inderdaad, één keer in het jaar. Maar dat betekent dus dat er heel veel fiets vierdaagse zijn in Nederland. Er zijn mensen die daar die aan meedoen. Ja, absoluut.
0: En hoeveel verschillende fietsen heb je?
1: Nou ja, in principe hebben we dus qua aandrijving de EasyLegs en de Berkelbike. EasyLegs alleen beenaandrijving, Berkelbike arm- en beenaandrijving. In twee frame varianten. Connect aan eigen rolstoel en Pro was complete driewielig. Dus in dat opzicht zou je zeggen, je hebt er vier. Maar ja, omdat we alles specifiek aanpassen aan de klant en ook extra speciale pedalen voor beenfixatie of handfixatie. Is ja, bijna geen enkele fiets hetzelfde. Dus in principe vier hoofdmodellen. Maar als je dan echt naar de details gaat kijken, waar zit de rem, waar zit de bediening van de versnelling, dat kan individueel verschillen.
0: En op tafel zie ik een folder bij je, voor je liggen met een groot wiel achter en een wiel klein. Voorwiel is klein en de achterwiel is groot.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: Wat is daar verschil mee?
1: De achterwielen zijn wat groter, want dan heb je minder last van oneffenheden in de weg. Net zoals met een rolschaats voel je veel meer de putjes of zo even kunnen blijven hangen dan als je grotere wielen hebt. Het voorwiel is echter wel kleiner, omdat onze voetpedalen draaien boven het voorwiel langs. Dus ook op het moment dat je kunt sturen, als je stuurt kun je toch door blijven trappen. En daarom, ja, om dus niet de voeten te hoog te krijgen, is het voorwiel wat kleiner. En daardoor, door deze configuratie, is de fiets wat korter. Want anders zou je het voorwiel verder naar voren moeten zetten als je voeten naar beneden doet.
0: En die andere folder daarnaast ziet eruit als een soort lichtfiets. Van wat voor beperking is dat?
1: Nou, in principe kunnen wij traploos de zitting verstellen. Dus je kunt rechtop zitten, je kunt meer achterover zitten. En dat is, ja, ligt eraan wat mensen zelf prettig vinden. Ook welk punt in de heuphoek ze het meeste kracht kunnen zetten. En soms bijvoorbeeld als je forser bent. Zou het kunnen zijn dat als je in een hoek van 90 graden zit met je bovenbenen en je rug, dat je buik tegen je bovenbenen aankomt. Op het moment dat je de rugleuning wat verder achterover zet, dan heb je een grotere heuphoek, dus minder druk in je lies, ja. En fiets wat prettiger. En in principe, dus de zitpositie maakt in principe niet zoveel uit over welke fiets het meest geschikt is. Want bij alles kunnen we dat instellen, behalve bij de Connect, want dan ben je afhankelijk van de zithoek van de rolstoel.
0: En als ik zo die folders bekijk in de studio, zie ik dat de fiets lager, je zit lager boven de grond dan een normale fiets, zeg maar. Ja. Is het dan niet verplicht ook om een vlaggetje achterop te doen, zodat of spiegels dat mensen je zien, ja, kunnen zien?
1: Je hebt een hele goede vraag. Je zit wat lager, omdat hoe lager je zit, hoe lager het zwaarste punt, dus hoe stabieler de fiets is. En dat vlaggetje hebben wij standaard op onze fiets. Vanwege de zichtbaarheid. Je zit inderdaad twee hoofden lager dan bij een tweewieler. En als je achter een geparkeerde auto of een heggetje vandaan komt, word je dan te laat gezien. Maar het vlaggetje steekt er bovenuit. En spiegels zijn inderdaad ook altijd aan te raden. Niet om gezien te worden natuurlijk, maar om zelf die omgeving beter in de gaten te kunnen houden. En dat raad ik ook aan. Zeker de spiegel links.
0: En Ernst, heb je ook wat?
2: Nee.
0: Nee. En hoe zit het met fietsen in het donker? Goede verlichting?
1: Ja, er zit een goede koplamp op. Ook natuurlijk aan de achterkant hebben we verlichting. We hebben verschillende. Of gekoppeld aan, als je trapondersteuning hebt, gekoppeld aan de accu van de trapondersteuning het voorlicht. Of gewoon op een eigen batterij. Goede scherpe ledlicht. En achter is het in principe altijd met batterijtjes.
0: En hoe zit het als je door lekband krijgt? Heeft die fiets anti-lekbanden of niet?
1: Ja, zeker. Er zitten zwaldebanden op met extra protectie tegen het lekrijden. En je had net nog eventjes terug te komen op de vraag over een donker rijden. Er zit ook een reflectie op de wielen en op de rugleuning. Dus ook daar is aan gedacht.
0: Maar de Berkelbike komt natuurlijk altijd als een boemerang terug. Dus we gaan nu een leuk liedje draaien over boemerang.

0: een mooie nieuwe plaat van Passenger, Boomerang en nog steeds in de studio Bjorn van Berkelwijk. En buiten de uit, net tussen de platen door, zei je van ik heb weer een vraag over...
1: Nou, je vroeg mij net wat vind ik lekkere muziek als ik aan het fietsen ben. Toen zei ik zondagochtend tot spinning, wist ik niet welk liedje het was. Ja. Maar het is van de ECDC Thunderstruck. En, dan kan ik even lekker kracht zetten en hard trappen.
0: En draai je die zelf in de bus ook? Vaak?
1: Soms. Vooral als ik wakker moet blijven. Ik heb op mijn Spotify-lijst staan. Maar in de bus, als ik dus onderweg ben aan een klant of zo, dan rijd ik, luister ik of gewoon radio of soms een podcast.
0: En ik zie in de folders ook dat jullie Berkelwijk fietsen hebben voor de fitness, zeg maar.
1: Ja, ja dat dus in principe zijn al onze buitenfietsen kunnen we ook op een rollenbank zetten. En dan kun je die dus ook binnen gebruiken. Maar sommige mensen die zitten bijvoorbeeld in een elektrische rolstoel of willen niet buiten fietsen, die kunnen dus bij behulp van de Berkelwijk Fitness op die manier toch de fietsbeweging maken met armen en benen. Dus bijvoorbeeld als je, net zoals als je linkszijdig verlamd bent, kun je met je rechterarm en je rechterbeen actief fietsen en dan de linkerzijde van het lichaam draait dan passief mee.
0: En, waarom zijn er mensen, wat je zei, van dat ze niet buiten willen fietsen?
1: Nou ja, vaak willen mensen in principe altijd buiten fietsen. Maar ja, sommige mensen zijn door een aandoening te beperkt om dat te kunnen doen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze niet aan verkeer kunnen deelnemen, dat dat niet veilig is. Of dat ze moeilijk ook nog kunnen sturen.
0: Dat zeker, maar moet je dan ook wel eens aparte fietsen of verkeersregels wel eens hebben?
1: Nou, in principe, de verkeersregels zijn natuurlijk gewoon hetzelfde als bij een tweewieler. Waar de berijder zelf op moet letten, is dat hij voldoende afstand houdt van de stoeprand en bochten ruim genoeg neemt. Omdat de achterzijde is breder en als je de gewone lijn aanhoudt van een tweewieler, kan de achterwiel of naast de bestrating komen of op de stoeprand. En dat is gevaarlijk.
0: Maar je komt dus op veel plekken waar mensen revalideren.
1: Ja. Ik kom dus bij de mensen thuis, maar inderdaad ook bij revalidatiecentra.
0: Maar je studie?
1: Wat ik gestudeerd heb? Ja, dat is een leuke vraag. Want ik heb technische bedrijfskunde gedaan richting logistiek. En in eerste instantie was ik ook aangenomen bij dit bedrijf om de logistiek te verbeteren. Dus de in- en de verkoop, contacten met klanten, de website, maar ook met leveranciers.

0: leveranciers en bestellingen doen. Ja, en ook in het bedrijf gegroeid. We hebben nu meerdere medewerkers. Nu mag ik lekker bij de mensen thuiskomen om ze de fiets te tonen en zorgen dat ze weer lekker kunnen fietsen.
1: En het grapje wat Ernst vorige week maakte over Michael Bogart. Voelen mensen zich wel eens als Michael Bogart?
0: Nou ja, het is wel zo dat we hebben ook een sportieve lage variant die dus nog stabieler is. En dan kun je lekker sneller mee fietsen. Ja. En we hebben een klant die, meerdere klanten moet ik zeggen, die door tijdens hun vrije tijd op een racefiets een ongeluk hebben gehad. Dus sommige mensen die kunnen op deze manier dus, vaak resulteert dat of in een dwarslezing of in een amputatie, helaas. Dan kunnen ze toch op deze fiets hun oude hobby weer oppakken.
1: Dus als er bijvoorbeeld iemand in een revalidatiecentrum ligt en die zegt tegen jou van ik heb al heel lang op een racefiets gefietst, maar nu kan ik het niet meer, dus kan ik dan een berkelbike, kun je dan een berkelbike racefiets maken?
0: We hebben niet een speciaal model wat dat betreft, maar we hebben dat wel een andere frame variant, dat wat ik net vertelde, die dus nog stabieler is en dus waar je dus nog sneller meer bochten kunt. En die is meer geschikt voor de snelheidsfreaks.
1: Nou ja, wij bij Gemief hebben we ook wel eens veel mensen met NHH. Mm-hmm. Niet aangeboren hersenletsel. Kunnen die mensen ook fietsen, zeg maar, op zo'n fiets?
0: Nou ja, kijk, als ze gewoon op een gewone fiets kunnen fietsen, kunnen ze ook op onze fiets fietsen. Ja. Onze fiets is vaak wat makkelijker, omdat je niet de rekening hoeft te houden met balans. Maar het belangrijkste natuurlijk, dat ze verkeersveilig zijn. Dus je kunt, ik heb klanten die alleen op het terrein van de instelling fietsen. Andere mensen die kunnen wel veilig aan het verkeer deelnemen en kunnen dus ook van het terrein af met de fiets.
1: Wat wil je nog aan de luisteraars meegeven van Berk op Berk?
0: Wat ik mee wil geven. Wat ik prettig vind, of wat ik eigenlijk mensen wil aanraden, blijf zo lang mogelijk actief. Helaas hoor ik soms mensen die een vervoersbehoefte hebben en die ze dan een scootmobiel worden aangepraat.
1: Ja.
0: Terwijl er nog mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door een speciale fiets, dat ze toch nog kunnen fietsen en zelf actief blijven. We zeggen wel eens rust roest. Ja, als je zelf actiever blijft, dan heb je meer praktijk voor. Ik zeg dat meer voldoening in je leven, denk ik.
1: En hoe en waar kunnen mensen Berk op Berk vinden?
0: Dat kan via telefoonnummer, ook via de website. De website is www.berkelbike.nl voor Nederlands. En we komen graag bij mensen thuis om een testrit uit te voeren, zodat ze de kennis kunnen maken met de fiets. Maar ze kunnen ook bij ons op kantoor komen na een afspraak en dan kunnen we dat daar ook doen.
1: Dankjewel Bjorn voor je komst. We gaan nu nog nog eventjes een promotiefilmpje maken buiten voor YouTube. En dan draaien we nu je verzoekplaatje Bicycle Race.
0: Leuk.
1: En dan ben ik er over 2 weken weer, want dan hebben we een live gast in de studio met een liedje Ik heb autisme. En die is ook bekend bij Studio 100 in België. Dus daar komt hij dan, je verzoekplaat.
2: Hey DJ, dankjewel. Er is weer een verzoekie.
1: En tot de volgende keer.
0: Yep.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Kijk, dat zijn gitaren. Mos, hoor je, twee dingen achter elkaar. Never Be Scared en daarna aansluitend direct I Like The Chemistry van het fantastische album Never Be Scared, Don't Be A Hero. Dat album krijgt een nieuwe opvolger, werd van de week bekend. Dus er is een nieuwe track uit, die ga je over pak een beetje een half uurtje horen. En ik vond het fijn om met deze plaat weer eens even te draaien. Ja, waarom twee achter elkaar? Dat eerste nummer duurt heel kort en ik vind het eigenlijk een soort van twee eenheid. Dus ik draai ze altijd tegelijkertijd als ik de kans krijg. En ze gaan ook weer optreden, dus ik heb de eerste kaartjes al in de pocket. Wie weet komen we elkaar nog wel ergens tegen. Want het, ja, ik denk toch, ik hoop dat het allemaal net zo goed wordt als dit. Het blijft toch wel een van de betere bands van Nederland. Naar mijn bescheiden mening. Nou, bescheiden. Goed. Feeder, band uit Wales komen deze mannen. Twee stuks zijn het. En die hebben ooit, 30 jaar geleden, is er een plaat uitgebracht. Polythene. En daarvan vonden ze dat het tijd werd voor een feestje. En om dat ding opnieuw uit te brengen. Nou, waarom ook niet? Hè? De bankrekening zal ze ondertussen ook wel een beetje afgezwakt zijn. Dus, nou, weet dat is wel heel negatief. Maar ja, ze vinden het leuk om een nieuwe plaat uit te brengen. Ter ere van het feit dat die oude plaat 30 jaar is. When We Fall, dat is de plaat die nu klaar staat van Feeder.

Ja, dat is even goed vasthouden, nietwaar? Uit Wales dus, Feeder hoor je. Dat album dat komt binnenkort uit. Kan ik dat nog heel snel terughalen? De heruitgave, zeg maar. 20 november gaat dat op de markt komen. En dan zal er wel een extra track bij zitten. En dat zal dan deze zijn, vermoed ik zomaar. Goed, de Amazons scoren ook al een behoorlijk poosje. Redelijk wat hits. En nou, hits in de indie scene dan. Echt grote succes hebben ze volgens mij niet. Ik denk niet dat je ze op 538 of op Q-Music tegenkomt. Maar dat is ook helemaal niet van... Oh, de buurman gaat weg, de brommer. Dat is ook helemaal niet van belang. Zolang een station zo schouw is dat en ga in die 2000. Dit mag gewoon blijven draaien, nietwaar? Nieuwe plaat uit dus van Amazons, vrij recent. One Hot July.

One Hot July hoorde je van de Amazons. Een maandje oud, dus mag nog wel, vind ik. Goed, de Subterranean Street Society, daar draaide ik vorige week het nieuwste track van. Maar ze hebben eerder dit jaar nog een track uitgebracht. En die vond ik eigenlijk wel eens een keertje leuk om erin te zetten. Is nog niet zo oud hoor, een maandje of zo. Thomas Matthew Crooks, zo heet dat ding. Dit is de Subterranean Street Society.

ja. Sorry, ik zal eventjes wat op te zoeken van de volgende band. Maar goed, je hoorde de Subterranean Street Society. Deels uit Amsterdam en deels uit Denemarken ergens. Thomas Matthew Crooks. Dat is de plaat die je hoorde. Zo, nou zien ze het ook niet meer rond. Goed, African Wicks, die draaien al een poosje mee. Geen idee hoe lang precies, kan ik dat hier heel snel zien? Nee, maar ik ken ze uit 1993. 1993 is het eerste wat ik hier zie. Gentleman, volgens mij ken ik dat. En die hebben weer een nieuwe plaat uit. Ze gaan gewoon door. En het is helemaal geen verkeerde plaat, dus laten we er eens naar gaan luisteren. Het is een album. Soft Control heet dat album. Een volle bak. En wat ik gezocht heb is... wat ik gekozen heb eigenlijk. Dat is de langste titel die erop staat. The Deepest Part. Of The Darkest... Wat is het? Ja, nog iets. Ach, jongens, Peter. Voorbereiden. Anyways. Luister naar African Wicks.

Ja, mooi. Dit. Goed. Prachtig mooi dit. Soft Central, zo heet het nieuwe album. The Deepest Part of the Darkest Shadow. Die hoorde je. Ja, die dus. Goed. Ja, het zijn waarschijnlijk geen petletters. Het past er wel mooi bij. Ik vind het een mooie plaat. Het is allemaal wat melodieuzer dan wat ze vroeger maakten. Maar dat is de mannen worden ouder, zullen we maar zeggen. Geldt misschien ook wel voor de volgende. Want het lijkt wel een jaren 90 show waar ik in zit. Interpol, jazeker. Die weet ook maar voor hen ophouden. Nieuwe platen uit Volzen. En die is ook wel weer tof. Wings on Fire. Dit is Interpol.

Zeker Interpol. Wings on Fire. Die gaan wel een oude beste keer kunnen stellen. Niet waar? Goed. Die blijf ik even lekker in de gaten houden. Dan gaan we de komende tijd wel weer meer draaien. Hetzelfde geldt voor de volgende meneer. Tom E. Smith. Jong, heel jong gastje uit Engeland. Er is nog niet heel erg veel over te vinden. Maar hij begint in Indieland begint het allemaal wel een beetje te buzzen rondom deze meneer. Of jongeman moet ik eigenlijk zeggen. En dat is meestal een goed teken. Hij heeft een plaat uit. Put on a Record Tommy. Zo heet dat ding. En als je foto's op internet ziet, dan is het echt een heel jong guppie, net uit de brugklas. Maar als je dan de hoesfoto ziet, dan ziet het dan weer stoerder uit allemaal. Dus luister eens hoe dat klinkt, want dat klinkt behoorlijk pittig. Het klinkt niet als een jong guppie, zeg maar. Luister naar Our Song, dit is Tom E. Smith.

Lekker ongecompliceerd liedje. Our Song hoorde je Tom E. Smith. En ik denk dat we daar nog wel wat van gaan horen van deze jongeman. Goed, ik begon dit programma met Mosh. Een van mijn favoriete Nederlandse bands, of überhaupt bands. En dat was niet voor niks, want er is ineens weer een nieuwe plaat uit. In 2022 was de laatste. HX heette dat ding. En ik zal hem weer eens opleggen trouwens. Dat is lang niet meer gedraaid. En er komt nu wat nieuw werk uit. En dat klinkt weer heel vertrouwd. Dus het is een plaat over groei, verlangen en een zoeken naar binding en hou vast. Terwijl je ouder wordt. Nou, dat is precies waar we mee bezig zijn, toch? November? Nee, in maart gaan ze try-outs doen. Luistert u even mee, Free Music. En daarna in april gaat de tour lopen. Luistert u even mee, zowat. Dan wie weet spelen ze nog wel een keertje. Of misschien zelfs wel twee keertjes in Gouda. Dat zou lekker zijn, zeg. Hey, heerlijk. Goed, laten we nou maar eens naar gaan luisteren. Why, oh why, zo heet de nieuwe plaat van Mosh.

Zoals ik al zei, het klinkt vertrouwd. Why, oh why, hoorde je mos. En als je gaat zoeken op andere streamingsdiensten dan Spotify, dan moet je even opletten, want staat tussen de albums van mos staat daar blijkt er een soort van, ja, ik noem het maar drillrap. Ik weet niet of ik zit er niet helemaal in. Is iemand en die maakt ook platen onder de naam mos. En dat staat een beetje door elkaar gemixt in andere streamingsdiensten. Dus dan heb je, dan denk je, nou, ik ga eens een mooie mosplaat opzetten. En dan krijg je een hoop... Takkee. Goed, ja, dat is goed. Trixie Whitley, die komt deels uit België en deels uit de VS. Haar vader was Amerikaans, haar moeder was Belgisch. En ze is ook in verschillende momenten in haar leven in verschillende landen opgegroeid. Dat heeft wel toegeleid dat ze behoorlijk breed georiënteerd is qua muziek, denk ik. Want dat gaat alle kanten op. Ze komt ook naar Nederland ergens in november. Volgens mij staat ze in Bird in Rotterdam. Dat vind ik heel bijzonder. Dat is meestal is dat allemaal wat meer blues en soul en R&B dingen wat daar staat. Maar het is op zich een super toffe tent. Als je het niet kent, het is een hele leuke tent die gebouwd is in de bogen van onder het oude Hofpleinstation. Dat is heel bijzonder. En dat is, ja, ik vind het gaaf wat ze daar gedaan hebben. Goed, doet er even niet toe. Ergens in november staat ze daar. Doe je voordeel mee. Voorlopig kun je even luisteren naar Desire is Movement. Nieuw werk van Trixie Whitley.

Trixie Whitley dus. Desire is Movement. Het schurkt af en toe een beetje tegen Tori Amos aan. Niet alleen het pianogewerk, maar ook haar manier van zingen vind ik wel een beetje die kant op gaan. Dus, maar dat kan aan mij liggen. Goed, Mystery Jets. Band uit Londen. Is al een poosje bezig. Ik kende het niet zo heel erg goed, ondanks dat ze al 20 jaar bezig zijn. Ze hebben een nieuwe plaat uit, A Hole to See the Sky Through. En dat schijnt genoemd te zijn naar een werk van Yoko Ono, een minimalist art, of the same name wordt hier gezegd. Dus Yoko Ono, die is er nog steeds volgens mij, als ik me niet vergis. Laatst weer eens een plaatje opgezet waar ze veel op voorkwam. Moet je niet te vaak doen. Maar dat ligt ook aan mij. Mystery Jet dus, A Hole to See the Sky Through. Zo heet het album en zo heet ook de track die je nu gaat horen. Love.

Mystery Jets dus. A hole to see the light through. Dat was hem. Goed, door met tot aan het nieuws met een plaat van een band die ik al een paar keer gedaan heb. Untitled heet die band. Ze hebben een nieuwe single uit, Tinted View. En ik heb het idee dat ze vrij goed naar papa of mama's platen van Nirvana hebben geluisterd. Luister maar goed naar Untitled. Tot aan het nieuws is dit Tinted View.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autry Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden. Receivers.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

0: Thank you.
1: Thank you. No thanks. Graag. Nou, ik ben de nieuwe gebruik weer, heb ik in ere hersteld. Ik begin het tweede uur met een oude Indie 2000 klassieker. Gewoon omdat het kan. Jordan Roses van Deus van het prachtige album In A Bar Under The Sea. Dat was hem dus. Heerlijk om weer eens een keertje te horen. Oké, Personal Trainer. Die kennen we. Die komen uit Amsterdam. En ze hebben een nieuwe plaat uit. Ze gaat een beetje de andere kant op als wat we van ze gewend zijn. Maar het is wel weer bijzonder wat ze maken. Human Assholes. Nou, dan weet je ongeveer waar ze staan in het leven. Dit is Personal Trainer. Somebody's girl left a memo saying that we shouldn't talk anymore. Love you enough. There's not gonna be a problem if I'm gonna love you.

doppielen noemen we dat ook wel dit. Human assholes, hoor je. Personal trainer uit Amsterdam, twee heren. Goed, door met een band die een poosje alweer lekker bezig is. Ik moest er heel erg aan wennen, dat heb ik al eens vaker gezegd, geloof ik. Maar nu ik eenmaal een beetje aan gewend ben, vind ik het al erg tof. Fat Dog heb ik het dan over. Er komt weer een nieuwe plaat uit, of er is een nieuwe single uit in ieder geval. Call It What You Want, dit is Fat Dog.

Mad Dog dus. Ja. Call it what you want. Dat was hem dus. En nou, lekker met de hondjes bezig zijn. Dan gaan we nou even door naar de staat. The Underdog.

onmiskenbare status. Die Underdog hoorde je. Uit Nederland dus. Uit Eindhoven. Nee, Nijmegen volgens mij. In omgeving komen zij vandaan. Uit Den Haag komt een nieuwe iemand. Ik kende er nog niet zoveel van. Ik kwam het per ongeluk tegen. Het is een soort singer-songwriter. Is het, hoe noemen ze het hier? Indie rock met Britse invloeden. Bromley, zo noemt hij zichzelf. En het is... ik weet er even geen echte naam bij. Maar laten we gewoon lekker Bromley noemen. Want zo wil hij graag genoemd worden. Dit is Fatal Mistake.

weet niet hoe jullie is, maar ik vind het een mooie plaat dit. Fatal Mistakes hoor je. Bromley eigenlijk. Ja, maar trommel maar even door in de achtergrond. Het zal de zee zijn, hij komt uit Den Haag, dus dat zou zomaar kunnen. Bromley dus, Fatal Mistakes. En die ga ik vaker draaien en goed in de gaten houden. Deze jongeman. Door met een andere band, Dead Poets Society. Bestaan al een behoorlijk poosje. Maak een lekkere pokkerrie. En een paar weken geleden draaide ik ze aan het einde van het uur. Dus toen haalden ze het nieuws niet helemaal. Dus daarom een keertje helemaal. Dit is Cold, dit is Dead Poets Society.

Ja, een fijn heerlijk plaat van Dead Poets Society hoorde je. Cold, juist. Nou, dat gaat langzaam weer worden, dus dat komt allemaal goed. De Grogans, die spelen al een poosje. Ik had er nog nooit van gehoord, voor zover ik weet. Komen uit Australië, dus dat kan er wel de reden wel eens van zijn. Het is gewoon een lekker stevige rock. Een beetje garage wordt het wel genoemd. Dus ja, als je een beetje van gitaar houdt, zit je goed. Nou, dat houden wij. Reasons is de nieuwe plaat. Dit is Grogans. Well, you know.

All the way from down under dus. The Grogans or the Reasons. Lekker rache plaat. Maar dus Maus, die is ook al een poosje bezig. Ja, is ook. Ik zat altijd met het idee dat dat een soort dance muziek was. Maar op de een of andere manier is dat in mijn hoofd gaan zitten. Maar dat klopt helemaal niet. Het is gewoon lekkere alternatieve rockmuziek. Luister maar. Dit is Life's a Dream. Dit is Mother's Mouse.

ga nog even door, maar... Laat me lekker op de achtergrond draaien. Life's a Dream hoorde je van Modest Mouse. Door met de Tramhouse. Rotterdamse band natuurlijk. Anders vandaan, zullen we zeggen. En gaat hier iets helemaal mis. Nieuwe werk dus van Tramhouse ga je horen. Even kijken. Dit is Swarm.

krijgt altijd lekker fijn randje als wat uit Rotterdam komt. Een beetje rauw. Tramhouse hoorde je, Swarm. Door met dat bedacht. Oh ja, ik heb een paar platen overgeslagen uit de lijst. M83, die zijn al 25 jaar bezig. Hebben er toch een paar grote hits gehad. Een tijdje stil geweest en nu gaan ze een beetje terug naar af. Luister naar het nieuwe werk dus van M83. Dit is Blister Sunrise.

M83 hoor je. Ja, pom pom, nog een keertje. Blister Sunrise. Ik vind dat een tof plaat eigenlijk. Goed, vlak voordat ik dit programma samenstelde vanavond, toen kwam ik erachter dat de Simple Minds een nieuwe plaat uit hebben. Die is ook echt een nageltje nieuw. Ik heb hem zelf eigenlijk niet eens gehoord, fractie maar, ik moest even door. Maar we gaan lekker samen luisteren. Ik ben heel benieuwd, voor all time sake in ieder geval. Beginner Boys, zo heet het. Dit is Simple Minds.

zit daar is een fade-out in, jongens. Dat was je ook niet. De Simple Minds dus. A Beginner Boys, zo zei het de nieuwe track van de Simple Minds. Het behoort niet tot hun beste werk, denk ik. Maar ach, het is leuk dat de heren het toch weer eens een keer wat uitbrengen. Niet waar? Goed, aanstaande zaterdag, de 12e van september. Dan kun je kijken naar Mark Lotterman in de platenzaak Free Music in Gouda. Dat begint om 5:00. Dus als je er zeker bij wil zijn, dan zou ik even inschrijven. En anders kan je sowieso langs wippen. Maar Mark Lotterman wil nog wel eens een pootje populair zijn in Gouda. Dus als je er echt bij wil zijn, dan zou ik er lekker naartoe gaan. Als je niet precies weet wat het is, dan kun je nu even luisteren. Hij heeft een nieuwe plaat uit, Indien Later Dan Ook Nu. Dat is de naam van het album. En je gaat luisteren naar Sliedrecht Oost. Dit is Mark Lotterman.

Sliedrecht Oost. Maarten heeft het moeilijk met zichzelf. Gelukkig wordt er goed voor hem gezorgd op deze mooie dag in Sliedrecht Oost. Vanuit de file zie ik het gebeuren. Nog even en ik ben er weer voorbij. Deze mooie dag in Sliedrecht Oost.

0: niemand leeft vergeefs. En Sliedrecht Oost.
1: Ja, Sliedrecht Oost hoorde je van Mark Lotteman. Dus een nieuw werk van hem. Van het album Indie Later Dan Ook Nu. Ja, dat is goed. Hij staat dus aanstaande zaterdag 12 september. Staat hij in de platenzaak Free Music. Doet hij een in-store. En dat zijn altijd hele leuke middagen. Dus de kans is heel groot als ik even tijd heb dat je me daar ook tegen gaat komen. Aanstaande zaterdag dus om 5:00. Goed, de laatste plaat alweer van deze Indie 2000. Als hij het haalt. Terrified, dat zo heet de track die je gaat horen. Die is nu werk van Trenta Muller. Tot de volgende keer.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Giel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
1: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
0: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: In Gouda gebeurt het. Op Goudenstad hoor je het.
1: Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

0: There's a new point of view, and if there is, it's a pity to miss. Sad but true.
1: Shake. Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

right.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Halberstad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog...